0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor tijden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit het pand komen. Het huis is door de brand ook deels ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Volgens Omroep Brabant trekt de brand in Rijen ook veel bekijks. De brandweer heeft de straat afgesloten en mensen worden op afstand gehouden. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aerts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hadden grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Op de A2 bij Bokstel is een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed gistermiddag voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur. 200 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is 9 tot 15 graden momenteel. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking weer toe. Morgen is het dan op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: zeker overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker!
1: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit dat pand komen. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS en probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het Hof. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Op het WK voetbal heeft Noorwegen vannacht Irak verslagen. Het werd 1-4, vooral door spits Erling Haaland. Hij scoorde 2 goals. Vannacht worden ook nog 2 wedstrijden gespeeld. Argentinië trapt momenteel af tegen Algerije en Oostenrijk speelt om 6 uur tegen Jordanië. Het weer, het is droog en er staat weinig wind. Het is 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds verder toe. Overdag is het op de meeste plaatsen bewolkt, met in het noorden ook soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Citi Dijkers met het NOS Journaal. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten afvuurde op een plezierjacht in het kanaal gisteren. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. De Britse defensie onderzoekt het voorval. 2 dagen geleden gingen gewapende Britse troepen aan boord van een tanker die deel zou uitmaken van de Russische schaduwvloot. Volgens deskundigen is de aanwezigheid van Russische oorlogsschepen nu bedoeld om dat soort acties af te schrikken. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zouden kunnen zorgen dat Amerika de toegang dan tot DigiD zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. In Rijen in Brabant is een grote brand vannacht uitgebroken in een vrijstaand huis. Er komen flinke vlammen uit dat pand. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet ook nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. En ook Argentinië is inmiddels begonnen aan het WK voetbal. Het land dat 4 jaar geleden wereldkampioen werd, speelt momenteel de eerste wedstrijd tegen Algerije. Lionel Messi heeft al gelijk een record te pakken. Hij is de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. De afgelopen avond en nacht zijn al 2 wedstrijden gespeeld. Frankrijk won met 3-1 van Senegal en Noorwegen met 1-4 van Irak. Het weer, het is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds meer toe. Overdag is het ook bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden is het juist droog en is er veel zon. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Ja, zeker. Overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker.
1: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. De opvarenden van het Britse jacht dat waarschuwingsschoten kreeg van een Russisch oorlogsschip noemen het voorval een onwerkelijke ervaring. Rusland zegt dat het schip waarschuwingsschoten afschoot omdat het jacht te dicht in de buurt van het oorlogsschip kwam. Op het jacht zat een gepensioneerd stel. De man en vrouw zeggen tegen de BBC dat ze voor de schoten getoeter hoorden en vervolgens duidelijk van koers veranderden. Ze noemen de schoten totaal onnodig. Er raakte niemand gewond, de Britse defensie onderzoekt het voorval nog. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. In Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt tijdens een oefening. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De 4 zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De marechaussee onderzoekt de oorzaak nog. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou 1 van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon ook af en toe. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

you tremble if I touched your lips? Or would you laugh

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hebben grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner van dat pand is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen. Tijdens het blussen stortte al een deel van de woning in. De brandweer zette daarom een drone in om het pand te controleren, maar dat heeft nog niks opgeleverd. De brand in Rijen zou wel onder controle zijn. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten heeft afgevuurd op een plezierjacht in het kanaal. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. En op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakte in de wedstrijd tegen Algerije vannacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Messi had aan het begin van de wedstrijd sowieso al een record te pakken. Hij is de eerste speler ook die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Zaterdag 20 juni organiseert Boerderijwinkel Horen weer de jaarlijkse boerenerfmarkt. Struin langs de kraampjes terwijl de kinderen zich vermaken met verschillende activiteiten. Loop mee met de rondleidingen en ontdek alles over onze asperges en aardbeien. Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
2: Zeg het Voortman, open dag bij Voortman op 26 en 27 juni.
4: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
5: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
6: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
7: Ja, ik lig al uren wakker.
6: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
8: Lekker slapen, Dekker slapen.
9: Dekkerslapen.nl.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: zeker overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker!
1: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt. Oh.

0: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort hol ik de warmte buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerima's.
1: Reserveer nu jouw plek voor de TT City Run op zaterdag 20 juni. Start op het iconische TT-circuit en finish midden in het bruisende TT-festival in Assen. De TT City Run is er voor iedereen. De inschrijving gaat snel. Mis het niet en schrijf je nu in via ttcityrun.nl.
2: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
3: Aan tafel.
4: Zo.
5: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
4: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
5: Heb je een nieuwe vriend, oma? Ach,
4: nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
6: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
7: Sunnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloon.
8: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
9: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts maakten zich er zorgen over, omdat de Amerikaanse overheid dan de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil onder andere dat rond de natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer, waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten door boerenbedrijven. Amber Laan, bestuurslid van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, zet er vraagtekens bij.
10: En daarvan vragen we ons als jonge boerenorganisatie wel af voor melkvee. Ja, is dat nou echt nodig? En is dat dan echt nodig om ook te zeggen, nou, voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die grens zit?
9: Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de Verenigde Staten probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. Lionel Messi heeft geschiedenis geschreven op het WK. De Argentijn maakte in de wedstrijd tegen Algerije alle 3 de doelpunten. Door de hattrick is Messi nu samen met de Duitser Miroslav Klose WK-topscorer aller tijden.
11: Wie Messi! Geschiedenis wordt geschreven in Kansas City. Een hattrick van Lionel Messi. En die uitdrukking op zijn gezicht alsof hij het zelf niet kan geloven. Wat overkomt hem allemaal?
9: Het was de 16e WK-goal van Messi. En hij is ook de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met soms ook wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen al vanaf €79. Voordeeluitjes.nl.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
16: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
3: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
17: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
8: Radio Drenthe.
18: Goedemorgen, Drenthe.
8: Met Edwin Mooibroek.
19: Goedemorgen, het is 6:05 op woensdag. De helft van de week alweer. Het is woensdag 17 juni. David, goedemorgen.
20: Goedemorgen.
19: Wat is er allemaal in het nieuws in Drenthe deze ochtend? Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen. Rond 20 grote natuurgebieden komen zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Staat in de plannen van het kabinet die zo goed als af zijn, melden bronnen aan NOS. De verwachte warmte speelt de organisatie en deelnemers van verschillende evenementen in Drenthe parten. In Drenthe zijn het weekend onder andere de TT City Run, de Bartje 200 en het Holland International Blues Festival. En de opening van het nieuwe busstation in Groningen over anderhalve week heeft ook gevolgen voor het busverkeer in Drenthe, zegt het OV-bureau Groningen-Drenthe. De bussen vertrekken dan vanaf de zuidkant van het station en dat scheelt tijd en geld zo'n 1,5 miljoen euro.

Vanmorgen is het droog en schijnt de zon eerst nog. Maar rond koffietijd neemt de bewolking toe. En vanmiddag valt wat tijdelijk lichte regen. In de namiddag en avond klaart het geleidelijk weer op. En komt de zon er nog bij. En het wordt vandaag 21 tot 22 graden. Dit is

0: Een cover van een nummer van Cat Stevens. Maxi Priest was dat en het heette Wild World. Assen krijgt per 1 juli een nieuwe binnenstadsregisseur. De 46-jarige Pascal Meinders komt over uit Winschoten, waar hij de afgelopen jaren centrumcoördinator was. En hij is ook zelf ondernemer als eigenaar van een bloemenzaak. En nu aan de lijn, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Een binnenstadsregisseur, wat doet hij eigenlijk?
1: Die verbindt en die jaagt ideeën aan van andere ondernemers. Hij luistert. Dat is eigenlijk het belangrijkste.
0: Oké, jaagt ideeën aan, maar wat betekent dat dan?
1: Hij luistert naar de binnenstad. Als er iets beter kan, en een evenement of er mist iets in de aankleding. En dat wordt ook wel city dressing genoemd. Of het er een bloembak is, of de bestrating goed is.
0: Mm-hmm.
1: Ja, of de vergroening. De vergroening in Assen is natuurlijk al een heel stuk beter dan in Winschoten. Want in Winschoten liggen nog heel veel stenen. Maar in Assen, ja, dan zie je de vergroening. En met een opwarming van de aarde, hè, is het ook in de stad heel warm. En dan is het verblijf niet zo lekker. Dus vergroening is juist daarom goed. Dus een stad moet echt een plek zijn waar je langer verblijft. En niet alleen winkelt, maar ook even lekker bij de horeca gaat zitten.
0: Of, yeah.
1: Museumbezoek, dat is, zijn belangrijke dingen.
0: Oké, luister het oor bieden. Inderdaad, wanneer er mogelijk is, ook een oplossing bieden. Nou, je maakt al de vergelijking met Winschoten, daar kom je vandaan. Is Assen toch wel een beetje vergelijkbaar of helemaal niet?
1: Het is eigenlijk vergelijkbaar. Alleen het is een stuk kleiner. En de inwoneraantal, 70.000, hè, Assen. En de Winschoten zit op 18.000. Winschoten heeft wel een grote regiofunctie, hè? Dus er komen ook veel Duitsers. Maar Winschoten is wel een heel stuk groter. Maar ik doe het ook absoluut niet alleen. In Winschoten stond ik er nog wel eens een beetje alleen voor. En moest ik bijvoorbeeld een extern bureau inhuren voor de social media. Maar ik kom straks in een team met dames die allemaal goed verstand hebben van de binnenstad.
0: Dat is er allemaal dus inderdaad al. Ja, je hebt je al een beetje kunnen verdiepen ook in de binnenstad van de Assen. Hoe ziet het er nu uit? Ik bedoel, heb je al wat verbeteringen op het oog?
1: Ja, maar daar wordt eigenlijk al wel hard aan gewerkt. Hè. Kijk, de leegstand is natuurlijk wel een dingetje. De gemeente Assen heeft het V&D en het Forum gekocht. Dus dat is in de toekomst natuurlijk goed. Er is natuurlijk veel verandering. Ik zag de straatnamen, weet ik nog niet meer precies hoor. Want ja, dan moet ik natuurlijk een beetje inkomen. Maar voor mij is dat de gedempte singel. Ja, dat wordt hartstikke mooi. En ook de Kruisstraat, hè, met nieuwe bestrating. Dat zijn wel mooie dingen die ik graag zie. Maar het kan altijd beter.
0: Ja, je voorganger die stopt er al vrij snel mee, hè? Na een jaar, want hij had maar 16 uur per week en vond dat te weinig. U krijgt meer uren, hè?
1: Ja, dat heb ik begrepen. Ik wist niet dat mijn voorganger minder uren had. Maar met 24 uur denk ik dat ik daar wel mee uitkom. Maar er ligt wel een behoorlijke klus.
0: Ja, maar u zegt ook van Assen ligt er al best goed bij. Als we nou over een jaar terugkijken, wat is er dan bereikt?
1: Wat is er meer bereikt? Dat is wel weer een hele goede vraag. Dat durf ik zo nog niet te zeggen. Mijn taak vind ik zelf om het komende jaar echt eerst de ondernemers goed te leren kennen. En dus niet alleen de winkels, maar ook toerisme en recreatie. En ik durf nog niet te zeggen van nou, ik zal het eens even binnen een jaar veranderen. Ik ga vooral luisteren de komende tijd.
0: Oké, succes Pascal Meinders. Vanaf 1 juli de nieuwe binnenstadsregisseur van Assen.

0: Dus ze wilden het eerst niet op single uitbrengen. Maar het stond gewoon op hun LP. Alleen iedereen was zo enthousiast over het nummer dat het toch maar een single is geworden. De Hughes Corporation was dat en dat heette Rock the Boat.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: En het is vandaag 17 juni. Wat gebeurde er allemaal in het verleden op 17 juni? Nou, we gaan eerst heel veel terug naar 1885. Dan komt het vrijheidsbeeld aan in de Verenigde Staten. In de haven van New York. De Amerikanen krijgen het van de Fransen. Ter ere van hun 100-jarig bestaan. En het beeld staat symbool voor een welkom aan iedereen. Nou, dat hij rappe benen heeft, is bij zijn geboorte op 17 juni 1945 vast nog niet duidelijk. Maar de pasgeborene wordt een van de beste wielrenners ter wereld. Eduard Louis Joseph Baron Merckx. Kortweg Eddie Merckx wint in zijn wielerleven 525 wedstrijden. Waaronder Milaan San Remo en Parijs Roubaix moet je zeggen. Ja, de Giro. En in 1969 wint hij voor het eerst de Tour de France.
3: 6 etappezegen. Winnaar van het punten-, berg- en ploegenklassement en de eindzegen. De Tour de France 1969 zal ongetwijfeld de historie ingaan als de glorieuze Tour van Eddy Merckx.
0: Ja, de Belgen wint de Tour later nog 4 keer en hij is 81 geworden. Van België terug naar de Verenigde Staten. Daar is op 17 juni 1972 de arrestatie van 5 mannen... voor de inbraak in het hoofdkantoor van de Democratische Partij in het Watergate Hotel in Washington. De 5 hebben van de Republikeinen de opdracht gekregen om daar afluisterapparatuur neer te leggen.
4: 2 journalisten.

0: van de Washington Post. Bob Woodward en Carl Bernstein onthullen dat het Witte Huis in 1972 opdracht heeft gegeven om in te breken in het hoofdkantoor van de Democratische Partij. Het doel? De verkiezingscampagne van de Democraten saboteren.
1: Nou, president Nixon ontkent dat hij betrokken is, maar uiteindelijk pakt hij toch zijn biezen en treedt af. En bijzondere televisie dan op deze dag in 1994. In Amerika is de politieachtervolging op O.J. Simpson live te zien op tv. De American voetbalspeler en acteur wordt verdacht van de moord op zijn vrouw en haar vriend.
2: 95 miljoen Amerikanen zitten voor de buis gekluisterd.
3: There is definitely a crowd growing on every overpass that we see. Vehicles and people that want to get a glimpse and see if this is in fact O.J. coming down the freeway.
1: Mensen verzamelen zich op viaducten om te zien of O.J. Simpson ook echt in de wagen zit. En vanuit ons land komt 3 jaar later een internationaal opsporingsverzoek uit. Het gaat om de opsporing van de Surinaamse ex-leider Desi Bouterse voor drugsmokkel. En terug naar 1970. Op 17 juni dat jaar krijgt het gezin Hulsebos uit Lozen zijn 5e telg, Erik. Op school wil het niet zo vlotten, maar in de sport wel. Hij wint meer dan 300 fietscrosswedstrijden. En hij doet in 1985 mee aan de Elfstedentocht. Wel onder de naam van zijn broer, want hij is nog maar 14 en dat is te jong. En Nederland kent hem vooral voor de tocht van 12 jaar later, als hij met Henk Angenent strijdt om de winst.
4: Angenent of Hulsebos? Hulsebos. Het gaat om centimeters. Hulsebos of Angenent? Hulsebos of Angenent? Het wordt Angenent. Henk Angenent.
1: Erik Hulsebos, hij is jarig vandaag, 56 geworden. Gaan we eens even kijken wie er allemaal nog meer jarig zijn vandaag. Zanger-muzikant Barry Manilow is jarig. Hij is 83 jaar geworden. Tennisser Venus Williams is 46 nu. En acteur en tegenwoordig ook op OnlyFans Ferry Doedens. Hij is 36 jaar geworden. En voor de platen gaan we terug naar 17 juni 1966. Het is de dag waarop Paul McCartney een boerderij koopt in Schotland, in het gebied Mull of Kintyre. En in de jaren 70 schrijft hij daar een nummer over. Dat nummer dat komt uiteindelijk op 1 in Nederland. Paul McCartney en

Destijds de nummer 1 hit in Nederland. Paul McCartney in Wings en The Mall of Kintyre. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen. Rond 20 grote natuurgebieden komen zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. En bij kleine natuurgebieden wordt het zelfs 500 meter. Zometeen na 19:30 krijgen we de reactie van LTO Noord. En natuurlijk ook nog het uitgebreide weer. En de temperatuur loopt gewoon lekker op. Dit zijn Jay and Americans.

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietsen, uitrit.
2: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
0: Zeg het Voortman. Open dag bij Voortman. Op 26 en 27 juni.
3: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland. En biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
4: Kurk 24.
3: Kurk24.nl.
5: 1 minuut over 8:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. David van der Spoel, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Een militair van de 43 gemechaniseerde brigade uit Havelte is gewond geraakt bij een oefening in het Duitse Münster. Het gebeurde tijdens een botsing van een Boxer-panzervoertuig en een Fennec-verkenningsvoertuig. Ook 3 andere militairen raakten bij het ongeluk gewond. De gewonde militairen zijn niet in levensgevaar geweest en hebben zelf hun naasten geïnformeerd. Een 21-jarige man uit Meppel is voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Hogeveen veroordeeld tot een celstraf van een jaar, waarvan de helft voorwaardelijk. Daarnaast is hem een taakstraf van 180 uur en een rijontzegging van 3 jaar opgelegd. De straf is lager dan eerder geëist door het Openbaar Ministerie. Die eiste 3 jaar rijontzegging en een straf van 4 jaar. Het Openbaar Ministerie vindt roekeloos rijgedrag bewezen, de zwaarste vorm van schuld. De rechtbank vindt dat net een stap te ver en veroordeelde de man voor een zeer onvoorzichtig rijgedrag. Daarbij is onder meer rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de Meppeler. De PVV in de gemeenteraad van Assen gaat met 1 zetel verder. De partij had 2 zetels, maar Teerza van Brakel stapt eruit na weken van intern gedoe. Van Brakel ligt overhoop met fractievoorzitter Teun Kijf. Volgens Van Brakel schort het de partij aan omgangsvormen, werd er geschreeuwd en gescholden en kreeg ze geen duidelijkheid over de fractievergoeding. Kijf zegt opgelucht te zijn door het vertrek van Van Brakel, al baalt hij wel dat ze haar zetel meeneemt. En werknemers van zuivelcorporatie Friesland Campina, de afdeling in Bijlen, hebben gisteravond om 10 uur het werk neergelegd. Ze eisen een hoger loon. Het personeel komt op voor fatsoenlijk loon met goede arbeidsvoorwaarden en respect voor hun werk, zo valt te lezen op een poster van vakbond FNV. De stakingsronde duurt 48 uur en eindigt donderdag om 10 uur 's avonds. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk in de app.
5: David, dankjewel. Hans, goedemorgen.
7: Mooi, Edwin, goedemorgen.
5: Ja, ik zei het heel enthousiast, de temperatuur loopt op, maar vandaag ook nog een beetje gemiezen erbij, hè?
7: Ja, wat dat betreft, de oplopende temperaturen, ze komen eraan, maar aan de voorzijde van een andere luchtmassa, daar tref je altijd een front, en in dit geval is het dus een warmtefront. En op een warmtefront tref je stijgbewegingen, en dat geeft afkoeling in de bovenlucht, en daardoor vorming van regen. En daar gaan we vanmiddag mee te maken krijgen. Dus
5: okay.
7: Het is nog niet zo'n mooie dag vandaag.
5: Maar wel warmer.
7: Het wordt wel beduidend warmer. Het is nu een graad of 13 tot 14 in onze provincie. Er zijn nog een paar enkele losse buien actief. In het oosten van Drenthe zie ik nog net 1 in de Veenkolonie hangen. Geleidelijk aan wordt het wel weer droog. Komt de zon er eerst ook nog een beetje doorheen. Maar vanmiddag, of eigenlijk aan het einde van de ochtend, nadat wat regen vanuit het westen. Het lijkt gestadige regen te zijn. Misschien licht buiig, maar het mag niet echt de naam hebben dat het buien zijn. En daarachter, daarna dat dus die warme lucht. Dus eigenlijk precies het midden van de dag wordt een beetje geplaagd door bewolking en wat neerslag. Tweede helft van de middag, dan gaan we opklaringen zien, gaat de temperatuur ook een stapje verder omhoog in die mildere lucht. En dan gaan we naar een graad of 23 of in het zuiden van Drenthe ruim 23. Dus het komt uiteindelijk wel goed.
5: Okay, en later wordt het nog veel warmer, hè?
7: Het wordt nog een flink stuk warmer, ja. Vannacht is het een graad of 14 tot 15, want het is nog half bewolkt. En dan zien we dat er morgen veel zon is in het weerbeeld. Er zullen wel wat stapelwolken en hoge wolken zijn. Maar de temperatuur die gaat een flink stuk de hoogte in. We gaan naar 27 of 28 graden morgen bij een zwak tot matige zuidwestelijke wind. Dus in één keer is het dan zomer in onze provincie. Voor het zuiden van het land is er morgenochtend al of morgenavond moet ik zeggen, is er al een kans op een onweersbui. Bij ons lijkt het eigenlijk zover nog niet te komen, dus ik ga ervan uit dat we het morgenavond gewoon droog houden. Maar dan komt die vrijdag. De wind draait naar het zuidoosten. Temperatuur bereikt 31 graden in onze provincie. Plaatselijk misschien wel 32. Doen we eerst met veel zon, maar dan komt er wat hoge bewolking weer bij. De lucht raakt onstabiel. Met zo'n temperatuur kun je ook niet anders verwachten met nog zoveel vocht voorhanden. En ook vrijdagavond is er dus weer een mogelijkheid van een warmteonweersbui. En als dat gebeurt op vrijdag, dan lijkt het erop dat wij ook wel bereikt kunnen worden. Dus in dat geval wordt het gewoon de radar in de gaten houden. Waar ontploffen ze? Waar komen ze naartoe? En dan hebben we het weekend. Temperatuur zet wel weer een stap terug naar 28 tot 26 graden. Dat zijn hele aangename temperaturen voor mensen die van zomer houden. Met een mix van zon, bewolking, maar toch nog steeds onstabiele lucht. Zeker op zaterdag is er ook nog kans op een onweersbui. Zondag lijkt droog te gaan verlopen. Op lange termijn zien we dat de wind naar het noordoosten draait. Dus het zou best eens even kunnen dat we ook hierna nog een zomerse periode tegemoet gaan. Met dan wat stabieler weer en misschien geen buien meer. Wat dat betreft, dat koele weer, dat hebben we nu gedag gezegd. Voorlopig is het warm.
8: Ja, we schieten wel alle kanten op. Hè. Vorige week was het nog 15, 16 graden en dan nu ineens boven de 30 vrijdag.
7: Het is weer een lekker Hollandse zomer aan het worden. Je gaat alle kanten uit en je moet altijd maar weer afwachten wat het over een paar dagen is. Dat is heel interessant voor de weermensen.
8: Oké, nou, ik spreek je zo meteen.
7: Tot straks.
8: Hoi.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Hé, het licht doet het niet.
10: Ik heb geen bereik.
11: Hebben we nog wel water?
12: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.

0: De Pointer Sisters op Radio Drenthe, dat heet de Jump for My Love. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, melden bronnen aan NOS. Rond 20 grote natuurgebieden, waarvan er 3 in Drenthe liggen, komen zones van een kilometer waar veel minder stikstof mag worden uitgestoten. En bij kleine natuurgebieden zou het gaan om 500 meter. Contact met Dirk Bruins, voorzitter van LTO Noord. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, de plannen liggen zo goed als vast. Nog niet helemaal zeker, maar als dit het zou worden, wat voor gevolgen zou het kunnen hebben voor boeren in Drenthe?
1: Nou, u zegt dat de plannen zo goed als vast liggen. Dat moet ik echt nog bezien. Dit zijn plannen waarvan de NOS zegt dat ze gelekt zijn. En dat dit kabinetsplannen zijn. Ik heb daar mijn twijfels bij. Want ik hoorde in datzelfde bericht ook zeggen dat LTO en NEJK waarschijnlijk voor de plannen wel binnenboord zouden zijn. Nou, dat is feitelijk klopt dat al nooit. Want als LTO, ik bedoel, proberen wij onze input te leveren en geven wij onze gedachten over hoe het opgelost zou moeten worden. Yeah. Daar hebben we ook plannen voor gemaakt, samen met onder andere de gemeentes en de provincies en de waterschappen. Maar wij zijn niet binnenboord, want wij tekenen ook helemaal niks. Dus dat geeft dan wel aan dat we toch dat dit wel in het geruchtencircuit zit, wat hier en feitelijk dus niet altijd klopt.
0: Nee, maar ja, u denkt dus dat de plannen naar buiten zijn gebracht om even te kijken hoe het valt?
1: Nou, dat zou maar zo inderdaad onderdeel van het geheel kunnen zijn. En wie of wat dan welke plannen en ideeën lekt. Volgens mij zijn dit vooral ideeën die ambtelijk op tafel liggen om te kijken van welke mogelijkheden als ze zich voordoen. En daar lijkt van dat daar wat van naar buiten is gekomen. Maar dit zijn, tenminste voor zover als ik weet, nog geen kabinetsplannen. En er is ook geen enkele bevestiging van het kabinet op deze plannen.
0: Ja, maar het is wel haast, hè? Want op 26 juni zouden dan echte plannen naar buiten moeten komen. Ja. En dit zouden dan een van de plannen zijn. Het creëert wel onrust misschien wel onder boeren. Maar wat zou het betekenen als dit het wordt?
1: Nee, het creëert absoluut onrust. Kijk, er worden zones genoemd van een kilometer. Nou, u gaf het zelf al aan. Er zijn nogal wat natuurgebieden in Drenthe. Ik woon zelf in Dwingelo, vlakbij het Dwingelenveld. En als ik hier om me heen kijk en je zou hier een zone van een kilometer om gebieden heen gaan trekken, waarbij landbouw niet of nauwelijks mogelijk zou zijn. Ja, dat zou een ramp betekenen, want dat zou betekenen dat echt een heel deel van de landbouw gewoon geen perspectief heeft hier. Nou, dat kan nooit de bedoeling zijn van de plannen als het gaat over het oplossen van de stikstofproblematiek.
0: Ja, dus maar zonder pijn kan het waarschijnlijk ook niet. Hè? Ik bedoel, Nederland zit al jaren op het stikstofslot. Er kunnen heel veel dingen niet gebeuren. Er kan niet gebouwd worden. Veel mensen kunnen geen huis vinden. Dus uiteindelijk, ik bedoel, zonder pijn kan het natuurlijk niet. Uiteindelijk moet het misschien wel ergens een beetje pijn gaan doen.
1: Dat zal, er zal ongetwijfeld wat moeten gebeuren. En dat zal ongetwijfeld ook op plekken pijn gaan doen. Wij hebben daar ook plannen voor gemaakt. Zoals ik al zei, we hebben dat in een eerder stadium al gedaan. We hebben dat onlangs nog eens een keer gedaan met inderdaad de VNG, dus de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het IPO. Dat is het overleg van alle provincies en de waterschappen. En daar hebben wij ook gezegd van tussen die 42 en die 45% die ook altijd genoemd wordt in de plannen. Daar kunnen wij denken we op te kunnen gaan reduceren. Er zijn wel een aantal dingen zijn daarvoor voor nodig. En een van de dingen die echt noodzakelijk is, en anders komen we nooit van het stikstofslot af, is dat de wet aangepast zal moeten worden en de kritische depositie eruit moeten. Dat maakt dat vergunningverlening op gang komt. Zolang als dat geen onderdeel is, en die heb ik nog niet gehoord, ja, kun je reduceren tot je een ons weegt, maar ga je het stikstofprobleem niet oplossen, omdat het ook deels een juridisch probleem is. En ik zeg zeker niet dat er niks moet gebeuren, maar het is deels een juridisch probleem. En rechters zullen uitspraken blijven doen op het moment als je de wet niet gaat aanpassen. En zal de boel op slot blijven zitten. Dus,
0: we zijn er voorlopig nog niet vanaf, hè?
1: Nou, ik hoop het wel.
0: Ja, ik ook.
1: Iedereen heeft er last van. En ook de landbouw. Ik bedoel, als ik op mijn eigen bedrijf kijk, ja, de ontwikkelingen gaan door. Je wilt ook voldoen aan de nieuwste normen. En als je dan je stal wil gaan aanpassen, dan krijg je vandaag de dag gewoon geen vergunning. Dus iedereen wil dat het opgelost wordt. En heel veel mensen op dit moment die geen geldige vergunning hebben, die zitten in hele grote onzekerheid. Dus wij willen ook dat het snel opgelost wordt. Maar wel met goede maatregelen die perspectief geven voor zowel boeren, maar ook als het gaat over de ontwikkelingen op het platteland.
0: Dank, Dirk Bruins, voorzitter van LTO Noord.

0: In Los van Alles, je hoorde Rick Vinken op Radio Drenthe. We gaan eens even kijken wat er allemaal in de rest van de wereld gebeurt. Er was een grote brand in het centrum van Rijen.
1: Ja, inderdaad. In een vrijstaand huis. Een deel daarvan is ingestort door die felle brand. De bewoner is nog niet gevonden. En daarom wordt straks verder gezocht in het uitgebrande pand, zegt deze verslaggever.
0: Ja, de brandweer zet onder meer een hoogwerker in om die enorme vlammenzee ook te bestrijden. En een bijzonder verhaal ook in het Dagblad van het Noorden.
1: Ja, in 11 van de 12 sekswinkels in de grote steden in Noord-Nederland wordt illegaal erectiemiddelen verkocht. Zulke middelen mogen alleen door een arts worden voorgeschreven, omdat het niet helemaal zonder risico's is. Maar bij een heleboel winkels kun je dat dus gewoon kopen. Het was al bekend dat die illegale erectiepillenmarkt groot is.
0: Maar hoe weten ze dat?
1: Uit rioolwateronderzoek van het RIVM.
0: Oh, dan kijken ze gewoon wat er in het water zit.
1: Ja, precies. Daar blijkt dat ongeveer 150.000 mannen in Nederland die pillen gebruiken. Terwijl maar 45.000 mannen een recept daarvoor hebben.
0: Oh, dus 100.000 mannen gebruiken ze illegaal.
1: Ja, inderdaad.
0: Oké. Okay. Lionel Messi heeft nu al geschiedenis geschreven op het WK. Ja, er gaan al lang geruchten dat dit zijn laatste WK is, dus hij moet natuurlijk even scoren, hè?
1: Ja, nou, dat gaat zeker zijn laatste WK zijn. Ik denk niet dat hij er over 4 jaar nog bij is. Maar hij scoorde vannacht tegen Algerije een hat-trick. En nu is hij samen met Miroslav Klose de WK-topscorer aller tijden. Het werd 3-0 voor Argentinië.
2: González, natuurlijk weer naar Messi. Messi! Weer Messi! Geschiedenis wordt geschreven in Kansas City. Een hat-trick van Lionel Messi.
0: Hij probeerde Jack van Gelder na te doen, volgens mij.
1: Ja, dat denk ik, ja. Ja. Het was een 16e WK-goal. Dus evenveel als Miroslav Klose. Maar ik gok dat hij er dit WK nog wel 1 of 2 gaat maken.
0: Ja, natuurlijk. Hij moet nog even laten zien hoe goed hij is, denk ik. Hè?
1: Ja.
0: Ja. Moet hij wel een beetje op zijn team gaan letten, natuurlijk ook. Hè?
1: Ja, dat komt.
0: En niet zelf alleen maar de topscorer willen zijn. 9 minuten voor 8 is het geworden. Dit is John Mayer en de Heartbreak Warfare.

Over haat en liefde die je kan voelen in een relatie. John Mayer was dat en het heette Heartbreak Warfare. De opbouw van het TT-festival is weer in volle gang. En Ellie is daar zometeen op Jack. Tot 8 uur, Doobie Brothers.

0: zeker overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker!
1: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.
2: Zaterdag 20 juni organiseert Boerderijwinkel Hoorn weer de jaarlijkse boerenerfmarkt. Struin langs de kraampjes terwijl de kinderen zich vermaken met verschillende activiteiten. Loop mee met de rondleidingen en ontdek alles over onze asperges en aardbeien. Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
3: Sunnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
4: Reserveer nu jouw plek voor de TT City Run op zaterdag 20 juni. Start op het iconische TT-circuit en finish midden in het bruisende TT-festival in Assen. De TT City Run is er voor iedereen. De inschrijving gaat snel. Mis het niet en schrijf je nu in via ttcityrun.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen... alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubinga in Meppel.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
9: Dooral Negens met het NOS-journaal. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn... zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan... die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil... dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou... bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar om tafel gaan zitten, zegt correspondent Gülsa Ersetin.
10: En hij zei dus ook dat die recente escalatie van de oorlog een ernstig risico vormt en dat hij ook alle aanvallen op burgers afkeurt, maar dat hij dus benadrukte dat die onderhandelingen eigenlijk zo snel mogelijk weer moeten beginnen.
9: De waarschuwingsschoten van een Russisch oorlogsschip in de buurt van een Brits jacht waren volgens de opvarenden van dat jacht totaal onnodig. Tegen de BBC zegt het stel dat het onwerkelijk was om mee te maken. Het fregat zou meerdere keren hebben getoeterd, waarop het Britse stel de koers veranderde.
11: We immediately turned 2 degrees to port. A minute or so later they gave another 5 blasts on their horn, immediately followed by 4 to 5 small arms fire.
9: Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakt in de wedstrijd tegen Algerije afgelopen nacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met ook soms wat zon. Vanmiddag meer zon, dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
15: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto-telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
17: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Radio Drenthe.
18: Goedemorgen Drenthe.
8: Met Edwin Mooibroek.
19: Goedemorgen, het is 8:04 op deze woensdagochtend. Woensdag 17 juni. Wat is er allemaal in het nieuws deze ochtend in Drenthe? Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen. Rond 20 grote natuurgebieden komen zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Staat in de plannen van het kabinet die volgens de NOS zo goed als af zijn. Maar volgens LTO Noord gaat het om proefballonnetjes. De verwachte warmte speelt de organisatie en deelnemers van verschillende evenementen in Drenthe parten. In Drenthe zijn het weekend onder andere de TT City Run, de Bartje 200 en het Holland International Blues Festival. En de opening van het nieuwe busstation in Groningen over anderhalve week heeft ook gevolgen voor het busverkeer in Drenthe, zegt het OV-bureau Groningen-Drenthe. De bussen vertrekken dan vanaf de zuidkant van het station in Groningen. En dat scheelt tijd en geld, zo'n 1,5 miljoen euro.

Vanmorgen is droog, schijnt de zon eerst nog, maar rond koffietijd neemt de bewolking toe. Vanmiddag valt er dan ook wat lichte regen, wat mieze regen. Maar daarna klaart het geleidelijk weer op en komt de zon er ook weer bij. En wordt vandaag zo'n 21 tot 22 graden.

0: Paul Simon was dat en You Can Call Me Al.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Ja, het duurt nog eventjes, maar de opbouw van het TT-festival is in volle gang. En Ellie, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Ja, als je binnenriet, dan merk je het al nog heel veel plekken. Straten binnen afzet, er komt groot materieel de stad binnen. Ja, de opbouw van de TT. Goedemorgen, Jan Gebrenkrol.
4: Goedemorgen.
3: Jij bent de voorzitter van het TT-festival. Ja, dit ben, voor veel mensen is ben dit de mooiste week van het jaar. Voor jou de drukste week, denk ik.
4: Ja, maar ook de mooiste week, hoor.
3: Toch wel, hè?
4: Ja, absoluut. Hier werk je een jaar naartoe. En dan als het nu zover is, dan, ja, dan vinden we het ook weer fantastisch om het mooie show neer te zetten.
3: Ja, afgelopen maandag ben de eerste opbouwwerkzaamheden al begund. Dat gaat nog een dikke week deur, denk ik.
4: Ja, absoluut. Ja, we zijn afgelopen maand natuurlijk begonnen met de pontons in de vaart. De eerste kermisattracties zijn opgekomen rijden, zeg maar. En ja, zaterdag gaat de kermis open. Maar de bouwwerkzaamheden en de rest van de stad met allerlei andere podia, dat gaat eigenlijk vanaf dit weekend allemaal los.
3: Ja, want er staat nogal wat te gebeuren. Kun je een klein overzichtje geven van wat er dan allemaal is?
4: Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk sowieso 8 muziekpodia in de stad. Dus dat is natuurlijk fantastisch inderdaad. We hebben natuurlijk het Action Wheel programma als motorstuntprogramma. Aanstaande zaterdag natuurlijk een deel van de cityrun. Helaas door de warmte niet helemaal, maar wel een deel ervan. Aanstaande zondag nog ook op de pontons de historische motorbeurs, die natuurlijk wel gewoon doorgaat inderdaad.
3: Is dat nieuw?
4: Dat is inderdaad een nieuw onderdeel inderdaad. Waarbij we ongeveer zeg maar 20 tot 25 oude motoren van zelfs voor de oorlog tentoonstellen. Mensen kunnen langslopen. Er zijn wat merchandise markten, er zijn wat kinderactiviteiten. Dus gewoon hartstikke gezellig. En op zaterdagmiddag om 2 uur gaat de kermis open.
3: Ja, dat, daar staan we hier nou voor de kermis. Heb je nog wat nieuwe attracties waar mensen naar uit kunt kijken?
4: Ja, absoluut. We hebben sowieso inderdaad een nieuwe zweefmolen, de Symphony, inderdaad, van meer dan 60 meter hoog.
3: 60 meter?
4: 60 meter, ja. We hebben het grootste spookhuis van Europa met 4 verdiepingen. 4 verdiepingen spookhuis. En voor de echte wagenhalsers is er ook een nieuwe attractie, dat is de Destroyer.
3: Nou, de naam zegt al. Ik ben niet van de partij.
4: Nee, maar goed, voor elk wat wils.
3: Tuurlijk, dat is, ja. Ja, dat is zeker zo. Qua opbouw, hoe giet dat nou een beetje? Want ik zie nou allemaal nog groot materieel binnenin. Komt dat stukje bij Betty? Is dat ook een heel logistiek plan voor?
4: Ja, klopt. Er liggen gewoon per locatie liggen er opbouwdraaiboeken. Er liggen showboeken, zeg maar, tijdens show. En er liggen ook weer afbouwdraaiboeken. Dat moet ik wel, want je moet wel dingen kunnen afvinken.
3: Ja, want het is dan... het is nu nog maar woensdag, maar volgende week zondag is pas de TT. En dan daarna begint de afbraak. Hoe lang ga je erover doen?
4: Ah, dat kan heel snel.
3: Dat
4: kan
3: is dat zo?
4: Jawel, ik denk dat we woensdag 1 juli dat 85 tot 90% wel de stad uit is.
3: Oh, nou, dat valt me met.
4: Ja, maar we willen ook de overlast in de stad natuurlijk tot een minimum beperken. Dus de opbouw gaat in een vrij hoog tempo, maar de afbouw gaat ook in een hoog tempo.
3: Ja, dus nou, dat moet dan ook eigenlijk... Hé, waar kijk je nou het meeste naar uit?
4: Ja, maar kijk, ik vind ook altijd weer, toch altijd een momentum als die kermis toch ook wel weer open gaat. Hè? Die kermis hoort ook bij de TT, dat is ook fantastisch. Maar die historische motorbeurs, zondag kijk ik echt naar uit inderdaad. Want ik weet inderdaad hoe Assen, Drenthe geliefd is met alle historie wat met TT te maken heeft. Dus daar kijk ik echt naar uit. Ik vind het een heel mooi nieuw onderdeel. Ja, en uiteraard natuurlijk naar de muziekprogrammering van donderdag, vrijdag, zaterdag.
3: Ja, en heb je dan nog een favoriet?
4: Ja, dat vind ik lastig te zeggen. Er zijn elk podium heeft weer mooi inderdaad. Als ik kijk, Davine Michel op de donderdagavond is natuurlijk een hele speciale. Maar als je kijkt naar de zaterdagavond, wat er dan ook bij de Doevenkamp aan stevige rockmuziek geprogrammeerd is. Dus dat is echt een mooi nieuw programma onderdeel. Ik kijk ook heel erg naar de Gouverneurstuin, hoe het daar gaat dit jaar.
3: Ja, inderdaad. Want dat is allemaal veranderd, hè?
4: Ja, dat is allemaal veranderd. Dus dat zijn ook wel weer de nieuwe elementen. Maar ook wel weer heel mooi om te zien hoe dat zich wel gaat ontwikkelen.
3: Hartstikke goed. Je straalt er al over. Je hebt er zin in, zie ik. Ik heb er ook zin in. Edwin, heb jij er ook zin in?
0: Ja, volgens mij heeft iedereen er zin in, toch? Leukste weken van het jaar, zoals je al zei.
3: Ik denk het wel. Zeker. Ja.
0: Oké, Ellie, dankjewel.
2: Heb jij ook een tip voor Op Chuck? Mail hem naar opchuck@rtvdrenthe.nl.

0: ja, u noemde het al, weerbaarheid en veiligheid, maar ook kennis en innovatie samenbrengen. Om daarmee onderzoek te doen en ook oplossingen te bedenken voor hoe kunnen wij de maatschappij weerbaarder maken.
1: Ja, en wat voor plannen moeten we dan denken? Hoe kunnen we de maatschappij weerbaarder maken? Op wat voor gebied?
0: Ja, dat kan eigenlijk op heel veel terreinen. Je kan denken aan techniek, drones, dat soort dingen. Maar ook digitale weerbaarheid om cyberaanvallen tegen te gaan. Maar ook de maatschappelijke weerbaarheid. Stel dat er iets gebeurt, er gebeurt een ramp, wat dat dan ook mag zijn. Wat moet je dan doen als maatschappij, ook als burger, wat moet je dan doen? Maar ook de economische weerbaarheid kan je aan denken van bedrijven. Misschien dat er opeens geen stroom meer is of geen water. Of je grondstoffen worden geblokkeerd. Wat zijn dan je alternatieven? Hoe kan je daarin opereren? Dus er zijn er heel veel verschillende facetten. En we vinden het belangrijk dat er onderzoek naar gedaan wordt. Maar ook wel dat er oplossingen bedacht worden samen met allerlei partners. Ook in de regio. Die weer als voorbeeld kunnen dienen voor andere plekken in Europa.
1: Ja, want er komt dus een onderzoeks- en expertisecentrum. En dat gaat zich hiermee bezighouden met dit soort zaken.
0: Dat klopt. En dan heb je dus heel mooi bij elkaar allerlei studenten. MBO, HBO, universitair. Maar ook bedrijven de overheden helpen ook mee. Die hebben ook een rol natuurlijk in die veiligheid.
1: Ja.
0: Dus zo kun je met elkaar verder komen. En het mooie is dat we vrij uniek daar ook in zijn. Ook in Nederland, maar ook in Europa. Dus we zijn ook echt ook al gevraagd door de Europese Commissie om als voorbeeldregio toe te treden tot een Europees netwerk.
1: Oké, hoe kan het dat we zo uniek hierin zijn?
0: Hier komt het allemaal samen. We beginnen ook niet vanaf nul. Hè. We hebben natuurlijk al heel lang een kazerne, de Johan Willem Friso kazerne. Nou, u weet ook, dit dreigde te krimpen of zelfs te sluiten.
1: Ja.
0: Toen zijn we eigenlijk al begonnen met plannen van wat we willen dat behouden en wat zou hier dan passen. Dus toen zijn we er al begonnen met hierover na te denken, samen met de opleidingen en met andere partners. En nu is het allemaal in de stroomversnelling gekomen.
1: Ja, en u wilt inderdaad uitgroeien tot een nationale of zelfs Europese speler eigenlijk. Waarom zou die veiligheidscampus dan die rol kunnen spelen, denkt u?
0: Het is dus wel uniek wat we hier al bij elkaar hebben. Er zijn ook al een aantal opleidingen, integrale veiligheidskunde. Je kan dan een minor doen, een minor, voor allerlei opleidingen, ook om door te stromen als reservist. Er is ook heel veel vraag, ook vanuit Defensie. Die vindt dit natuurlijk ook heel interessant.
1: Mm-hmm.
0: Ook een soort vooropleiding, zeg maar, om reservist te worden, zit er al in. Dus we hebben al heel veel. En wij bouwen dat nu uit. En er zit veel energie bij alle partijen om dat op te pakken.
1: Ja, 1,4 miljoen euro investeert de provincie daar nu in. Wat gaan de inwoners van Drenthe hier uiteindelijk van merken?
0: Wat je natuurlijk op straat gaat zien is dat er meer studenten komen. Er zullen meer banen komen. Het wordt levendiger in Assen. Zo kan je het zien, heel praktisch.
1: Mm-hmm.
0: Maar daarnaast hoop ik ook dat we dingen die hier ontwikkeld worden, of dat nou op de techniek is of op hoe je dingen organiseert, dat je dat in het dagelijks leven gaat merken.
1: Dank, gedeputeerde Willemien Meeuwissen.

0: Bonnie Tyler en dat heette It's a Heartache.
1: Maak kans op een overheerlijke Asperge Deluxe Box.
2: Oh, lekker.
0: Ja, we hebben deze week weer een fantastische prijs. Zo'n Asperge Luxe Box. En wat zit er allemaal in? Asperges natuurlijk, een pot aspergesoep. Een flesje wijn, twee doosjes aardbeien. En je krijgt er ook nog een fles boerenvanillevla bij.
3: Nou, die mogen ze houden, maar die asperge is heerlijk, man.
4: Ja,
3: hè? Ja. Ja. Hou je ervan? Nee?
4: Als ik heel eerlijk ben...
3: Het is echt, als de lente aanbreekt... Het eerste wat ik doe is naar asperges. Ja, ik vind het zo ongelooflijk lekker.
0: Ja, het is omdat je dat nu rechtstreeks vraagt... maar nee, ik hou niet van asperges. Nee.
3: Oh, man, heerlijk. Zo lekker sausje eroverheen, aardappeltjes, beetje ham.
0: Maar het is ook niet voor mij, hè?
3: Nee, dat is waar. Nee.
0: Nee, het is voor iedereen die van asperges houdt... die het hele pakketje wel graag zou willen hebben... En ik heb me laten vertellen dat inderdaad de kop van de asperges zijn het lekkerste.
3: Ja, zeker. Die worden heel lekker zacht.
0: Ja?
3: Ja, ja, fantastisch. Ja.
0: Oké, nou, we hebben weer een intro van een zomerse plaat. En aan jou de taak inderdaad om te raden om welke plaat het gaat. Ik zing hem al bijna zo mee.
3: Ja.
0: Moeten doen, zei Dink.
3: Toepast ik liedje wel.
0: Ja, toepast ik liedje, want de zon... Oh, nee, ja, oké. Het is een...
3: Zeg.
0: Bijna. Nee, niet helemaal. Bijna, bijna. 0592-3311-88. 0592-3311-88. Om welke plaat gaat het? En dan maak je dus kans op zo'n heel mooi aspergepakket... met alles erop en eraan. Zometeen ook het uitgebreide weer met Hans... en natuurlijk een overzicht van het nieuws. Eerst is hier Paul Jong, Come Back and Stay.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
2: Voordeelhaartjes.nl.
3: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
3: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: 8:58. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. David van der Spoel, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen. Rond 20 grote natuurgebieden komen zones van een kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Dat staat in het plan van het kabinet dat zo goed als af is, melden bronnen aan de NOS. Boerenorganisatie LTO Noord denkt dat de plannen nog niet zo definitief zijn als wordt geschetst. Volgens LTO Noord-voorzitter Dirk Bruin zouden de plannen grote gevolgen hebben voor boeren rondom die natuurgebieden.
6: Voor onszelf in Dwingelo, vlakbij het Dwingelenveld, en als ik hier om me heen kijk en je zou hier een zone van een kilometer om gebieden heen gaan trekken, waarbij landbouw niet of nauwelijks mogelijk zou zijn, ja, dat zou een ramp betekenen. Want dat zou betekenen dat echt een heel deel van de landbouw geen perspectief heeft hier. Nou, dat kan nooit de bedoeling zijn van de plannen als het gaat over het oplossen van de stikstofproblematiek.
5: Naast het Dwingelder Veld horen ook de Drentse A en het Drents-Friese Wold bij die 20 grote natuurgebieden. Hoeveel uitstoot moet worden verminderd verschilt per natuurgebied. De PVV in de gemeenteraad van Assen gaat met 1 zetel verder. De partij had 2 zetels, maar Teerza van Brakel stapt eruit na weken van intern gedoe. Van Brakel ligt overhoop met fractievoorzitter Teun Kijf. Volgens Van Brakel schort het de partij aan omgangsvormen. Werd er geschreeuwd en gescholden en kreeg ze geen duidelijkheid over de fractievergoeding. Kijf zegt opgelucht te zijn door het vertrek van Brakel, al baalt hij wel dat ze haar zetel meeneemt. Een militair van de 43 gemechaniseerde brigade uit Havelte is gewond geraakt bij een oefening in het Duitse Münster. Dat gebeurde tijdens een botsing van een Boxer panzervoertuig en een Fennec verkenningsvoertuig. Ook 3 andere militairen raakten bij het ongeluk gewond. De gewonde militairen zijn niet in levensgevaar geweest en hebben zelf hun naasten geïnformeerd. En werknemers van zuivelcoöperatie Friesland Campina, afdeling in Bijlen, hebben vanaf gisteravond 10:00 het werk neergelegd. Ze eisen een hoger loon, maar de zuivelindustrie wil daar niet in mee. Deze stakingsronde duurt 48 uur en eindigt morgenavond om 10:00. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
4: David, dankjewel. Hans, goedemorgen.
7: Mooi, Edwin, goedemorgen.
4: Nog even een tussendagje voordat de zomer losbarst.
7: Ja, dat is een soort aanloopdag en die hebben we ook nodig, want het front passeert nu waar die warme lucht achter zit. Passeert vanmiddag eigenlijk pas. En ja, daar gaat een beetje regen bij vallen. Dus dit moet er gewoon eventjes door voordat het warm wordt. Ja, zo gezegd, je moet eerst een beetje opruimen voordat je profijt hebt van een mooie woonkamer. Nou, voor de zomerscondities is dat nu net zo. Dat front passeert ons dus vanmiddag. Er valt enige lichtbuiige regen bij. Sommige plekken houden het praktisch droog, andere krijgen een millimeter. Meer verwacht ik ook eigenlijk niet. En daarachteraan gaat de temperatuur een stukje omhoog. Het wordt dan 22 tot in het zuiden van Drenthe 23 graden aan het einde van de middag. En dan komt de zon er ook weer wat bij. Maar goed, voor het zover is, stelt het dus visueel een beetje teleur vandaag.
4: Oké, maar morgen wordt alles beter.
7: Morgen wordt in elk geval de temperatuur een heel stuk beter. De nacht na morgen is dat al zo. Dan zitten we al in de warme lucht. Dus het wordt aankomen in de nacht een graad of 15, niet koeler dan dat. En dan zien we morgen een zwak tot matige zuidwestelijke wind. Meest zwak in de avond, maar matig midden overdag. Temperatuur gaat naar 6, 27 graden in de kop van de provincie en bijna 28 in het zuiden. Nou, dat doen we met een toenemende hoeveelheid zon. Maar er blijven ook wel wat wolken over. En die wolken zijn niet onschuldig. Dan zei ik het vorige uur nog dat het waarschijnlijk morgenavond droog zou blijven. In de nieuwste modeluitvoer beginnen er steeds meer buien te groeien.
4: Oh jee.
7: Die dan vanuit het zuiden van het land onze kant op komen en ons inmiddels wel lijken te kunnen bereiken. Dus hou ook morgenavond alvast rekening met een enkele regen- of onweersbui. KNMI zegt dat het zware jongens kunnen worden in het midden van het land. Hoe dat bij ons gaat aankomen, dat moeten we dus nog even aanzien. Maar ik ga er niet langer van uit dat we het echt helemaal droog gaan houden. Dus morgenavond rekening houden met een bui.
4: Oké, maar toch vrijdag een hele warme dag?
7: Ja, vrijdag wordt het nog wat warmer. Dan gaan we naar 32 graden in Drenthe. Het zuiden van Drenthe zou zelfs een gooi kunnen doen naar bijna 33 graden. Kijk, dat is meteen veel te veel van het goede. Ja. En dat merkt de atmosfeer ook. We hebben veel zon overdag, maar dan gaan er weer warmteommerswolken groeien. En ook vrijdagavond en vrijdagnacht, hetzelfde idee eigenlijk. Her en der een pittige onweersbui. Dat is een typische warmteonweersbui is dat. Dus die verdrijft de warmte niet. Maar het gaat wel even tekeer in de avond. En andere plekken houden het gewoon volledig droog. En denken waar is al die drukte om te doen. Echt klassiek weer van het zomerse weer. Uiteindelijk in het weekend. We zien dat de temperatuur wel aardig op peil blijft. Met een graad of 27 op zaterdag. En 5-26 op zondag. Maar het blijft onstabiel weer, dus ook op zaterdag zou er nog eens een regen- of onweersbui kunnen gaan groeien. Zoals het nu lijkt, lijkt zondag eigenlijk droog te gaan verlopen. Maar ja goed, dat is al 5 dagen vooruit. Misschien moet ik me daar niet te veel aan branden met zoveel onstabiliteit in de atmosfeer. Maar in ieder geval het klassieke Hollandse zomerweer met broeierige warmte en af en toe een onweersbui, dat komt eraan.
4: Oké, nou, we gaan ons een klein beetje verheugen dan.
7: Uitstekend.
4: Dankjewel, fijne dag.
7: Fijne morgen.
4: Hoi.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
11: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
10: Hoe dan?
11: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
12: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
13: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
14: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
15: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: De Juts waren dat, het heette Why Not Me.
1: Maak kans op een overheerlijke Asperge Deluxe Box.
2: Oh, lekker.
0: Willy Sviers uit Hogeveen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe is het in Hogeveen?
3: Nou, dat is een beetje somber.
0: Nog een beetje somber, hè?
3: Ja, de lucht was wel mooi blauw, dus... Ja. Zo was
0: het
3: zonnetje.
0: Oké, nou, de komende dagen wordt het allemaal beter. Of vind je dat ook gelijk weer een beetje overdreven boven de 30
3: graden? Nou, afwachten maar, hè.
0: Ja, dat is waar, dat is waar. Hou je een beetje van asperges?
3: Heerlijk, vind ik dan.
0: Ja, ja. Eet je ze elk jaar?
3: Nou, ik heb ze dit jaar al een paar keer gekookt. Ja, heel lekker.
0: Oké, en dan koop je ze gewoon vers en zo. En hoe eet je ze dan?
3: Nou, de ene keer met zalm, de andere keer met ham en ei.
0: Ja.
3: En sausje erbij. Ja, okay. Lekker.
4: Hoe eet jij ze het liefst? Met zalm of met ham, Edwin?
0: David, hou op. Ik probeer de asperges met verven te verkopen. Maar ja, ik hou er niet zo van. Dat kan toch? Willy, help me alsjeblieft. Help me.
3: Ja, nou, dat kan.
0: Ja, dat kan. Ja, dankjewel.
3: Ja, er zijn zoveel dingen wat de een lekker vindt en de andere niet, hè?
0: Ja, dat is waar. Maar we hebben wel een heel mooi pakketje. En de asperges, pot asperges, soep, flesje wijn, doosjes aardbeien, flesje boerenvanille, vla.
3: Nou, heerlijk toch?
0: Kan je daar iets lekkers van maken en zo?
3: Oh, vast wel. Ja,
0: dat komt wel goed volgens mij. Ik heb een liefhebster aan de lijn. Ja.
3: Ja.
0: Oké, wil ik laat je de opgave nog één keertje horen? Het is wel een heel toepasselijk nummer.
3: Nou, inderdaad. Nou,
0: dus
3: here comes the sun, the Beatles.
0: Gefeliciteerd!
3: Dank u wel.
0: Je kan weer lekker met de asperges gaan koken.
3: Nou, echt wel.
0: Ja.
3: Lekker.
0: Oké, nou veel plezier ermee. Blijf nog even hangen, gaan we het allemaal regelen.
3: Oké, bedankt.
0: Oké, fijne dag.
3: Dank u, insgelijks.
0: Willy Sviers uit Hogeveen ging er vandoor met ons aspergepakket. En blijft de hele week bij Radio Drenthe, want we geven ze de hele week nog weg.

0: Hoe toepasselijk, The Beatles, Here Comes the Sun. Ja, nog één dagje een beetje wat miseregen. En dan komt inderdaad die zon en dat was de oplossing van ons spel. En Willy Swiers uit Hogeveen ging er vandoor met ons aspergepakket. Nou, de hele dag nog en de hele week nog geven we die pakketten weg. Het zal je niet ontgaan zijn, het wordt warm de komende dagen. Aankomend weekend lopen de temperaturen zelfs op naar zo'n 30 graden. En juist dit weekend barst het in Drenthe los met allerlei evenementen. Maar de organisaties daarvan die passen het programma aan of zorgen voor passende maatregelen. Zo ook bij het hardlopen evenement de TT City Run. En daar gaan de langste afstanden van 10 en van 14,6 kilometer niet door. Ik heb nu contact als het goed is met Stefan Zevenberg. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Wat dacht u, toch niet weer zo warm als vorig jaar? Want toen is het verplaatst, hè?
1: Ja, vorig jaar hebben we moeten verplaatsen. En we zagen natuurlijk het weer steeds een beetje warmer worden, ook in de weer-apps. En ja, dan krijg je het toch een klein beetje angstig als organisator. Ja,
0: want de 10 en de 14,6 kilometer gaat niet door, dat durft u niet aan?
1: Nee, dat durven we niet aan. Dat komt ook omdat de 10 kilometer en de 14,6 kilometer... één of twee rondjes op het TT-circuit lopen. En het TT-circuit is niet beschermd, niet beschut. En het asfalt is gewoon heel erg warm. En dat was niet verantwoord.
0: Ja, nu heb je de afgelopen tijd ook wel gezien, hè, bij marathons en bij hardloopwedstrijden, dat sommige mensen een hitteberoerte kregen. Dat heeft u ook wat angstig gemaakt?
1: Dat heeft ons zeker ook angstig gemaakt. En niet zozeer dat daar iets gebeurd is. Maar het is natuurlijk altijd mogelijk als je iets minder goed getraind bent of je hydrateert, hè, je zorgt voor iets te weinig vocht voor jezelf. Ja, dan kunnen gewoon wat minder leuke dingen gebeuren. En dan heb je het over hitteberoertes, maar ook over flauwtes. En dat wil je als organisator absoluut voorkomen. Ja, het moet veilig en gezond blijven.
0: Ja, die 5,4 gaat dus wel door, 5,4 kilometer. Hoe zorgt u ervoor dat dat wel veilig kan?
1: Daar hebben we veel maatregelen voor getroffen. We zorgen ervoor dat er extra water is in het start- en finishgebied. En we hebben iets unieks. En dat is dat we iedere kilometer hebben een verzorgingspost waar water is. Daarnaast krijgen hardlopers van ons bij de start een spons mee. Dus die kunnen onderweg in spons bakken en kunnen ze hun spons nat maken en hun lichaam verkoelen.
0: Oké, en al die mensen die andere afstanden deden, kunnen die nu ook gewoon die 5,4 gaan lopen? Want dan heeft u zo meteen 3000 deelnemers daarvoor, hè?
1: Ja, zeker. We bieden iedereen de mogelijkheid om op deze 5,4 kilometer te starten. Maar als je een 10 of een 14,6 kilometer ticket had, dan mag je hem ook verplaatsen naar volgend jaar.
0: Oké, en wat nu als het warmer of kouder wordt zaterdag?
1: Wij houden die weersomstandigheden en de veranderingen houden wij nauwlettend in de gaten. Dat betekent ook dat wij in ieder geval een deadline hebben gesteld op vrijdag 12 uur. En voor die tijd besluiten. En dan hebben we goed zicht of het bijvoorbeeld nog wat meer warmer wordt. Wat minder warmer wordt, want dat kan natuurlijk ook, waardoor we misschien toch afstanden door kunnen laten gaan. En of er wel of niet onweer komt. Dus om 12 uur vrijdag gaan we besluiten hoe het definitieve evenement eruit komt te zien.
0: Dank Stefan Zevenberg van het TT City Run. Nou, en van het hardlopen gaan we naar het fietsen. Want zaterdag gaat ook de Bartje 200 van start. Is een mountainbiketocht van zo'n 200 kilometer door Drenthe, met de start en de finish in Borger. Johan Wekema, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: U gaat wel gewoon door, hè?
2: Vooralsnog gaan wij gewoon door, ja.
0: Vooralsnog, want u vindt het veilig genoeg tot nu toe?
2: Ja, fietsen is in tegenstelling tot hardlopen heb je veel meer het voordeel van het vaartwind. Dus onderweg met het fietsen hebben wij eigenlijk vrij weinig problemen.
0: Ja.
2: Vorig jaar hadden we ook in hetzelfde weekend dat het heel warm was, dat de TT Run dus niet doorging en wij gingen wel gewoon door. Hebben wij gemerkt dat onderweg er weinig problemen zijn. Maar de problemen die wij hebben ervaren vorig jaar is toch vooral bij de finish. Als mensen binnenkomen en neerploffen en het dan verschrikkelijk warm krijgen.
0: Ja, mensen krijgen het pas na de finish heel erg warm.
2: Ja, dan gaan ze zitten en dan komen ze in de rust. En dan is die vaartwind die valt weg.
0: Mm-hmm.
2: Dan ervaren ze behoorlijke warmte. En daar hebben we vorig jaar flink van geleerd. Dus we zorgen direct voor flink veel water bij de finish. En wij hebben het Rode Kruis heeft opgeschaald met een extra arts die de mensen kunnen monitoren. Dus, en we hebben extra waterpunten onderweg nog zijn we mee bezig om te regelen.
0: Mm-hmm.
2: En op onze verzorgingsposten onderweg is ook ruim voldoende water aanwezig.
0: Oké, want tijdens de tocht dan heb je inderdaad het windje. Je gaat door de bossen, dus je zit een beetje in de schaduw. Dus je kan gewoon lekker fietsen. Maar na die tijd moet je uitkijken dat je het niet te warm krijgt.
2: Precies, dat is inderdaad gebleken vorig jaar. Toen hebben we best wel wat daarmee wat problemen ervaren. En daar spelen we nu op in om dat goed te handelen en te voorkomen.
0: Oké, en andere tips nog voor wie gaat mee fietsen?
2: Ja, zorg goed voor jezelf. Zorg dat je goed gehydrateerd blijft. En, dus drinken. En vergeet ook niet gewoon nog te eten natuurlijk. Vooral zorg goed voor jezelf.
0: Oké, nou zaterdag dus die Bartje 200. Een mountainbiketocht van 200 kilometer door Drenthe. Dank organisator Johan Wekema.

0: Hoi tenacht, Jorde Helene Fischer.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Bijna 9 uur geworden. Ik ga je nog even vertellen wat je allemaal vanmorgen hoorde in deze uitzending. We belden met de nieuwe binnenstadsregisseur van Assen, Pascal Meinders. De afgelopen jaren was hij centrumcoördinator van Winschoten. Meinders krijgt meer uren dan zijn voorganger. Want die stopte er vorig jaar mee omdat het te weinig tijd was voor al het werk dat er lag. We belden ook met Dirk Bruins van LTO Noord over de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet. Bruins vraagt zich af in hoeverre de plannen al definitief zijn. En de claim dat LTO bij de plannen binnenboord is, klopt volgens Bruins niet. En de provincie Drenthe wil 1,4 miljoen euro investeren in de veiligheidscampus in Assen. Gedeputeerde Willemien Meeuwissen vertelde vanochtend waarom de provincie dat geld in die campus steekt. Ellie was vanmorgen op Jack in Assen bij Jan Gerbrand Krol, de voorzitter van het TT-festival. De opbouw is in volle gang, de kermis krijgt steeds meer vorm en de kop van de vaart ligt vol pontons, zodat daar ook een podium gebouwd kan worden. En vanaf komend weekend begint het allemaal. En dan, dat is ook niet geheel toevallig, de TT City Run. Die is flink ingekort vanwege de hitte die verwacht wordt. De twee langste afstanden zijn geschrapt. En ook bij het wielerevenement De Badje 200 houden ze daar rekening mee. Maar het evenement gaat vooralsnog wel gewoon door zoals gepland. Je hoorde de beide organisatoren zojuist. Dat hoorde je vanmorgen allemaal in deze uitzending. Radio Drenthe gaat natuurlijk zometeen door. Koffie en Keuveren. Thomas, goedemorgen.
2: Een hele goedemorgen.
0: Wat kunnen we verwachten zometeen?
2: Wij blikken vooruit op het nieuwe theaterseizoen. Het huidige theaterseizoen loopt een beetje op zijn einde. We hoorden eerder deze week al dat Harmen Roelof weer het theater ingaan. Ook Marco Schuitmaker. En daar voeg ik de naam vandaag van TikTok Tammo aan toe. Daar ga ik het zometeen over hebben. Het gouden jaar 1988 ga ik het even over hebben natuurlijk. Want toen wonnen we...
3: Oh ja, het WK.
2: Nee, het EK.
3: EK.
2: Heel goed. Een liedje uit dat gouden jaar. En ik heb nieuwe muziek van Drents Groningse Bodem.
0: Oké, okay, nou veel plezier zo meteen met koffie.
2: Echt een voetbalfan, hè?
0: Ah ja, zeker dat. David, dankjewel.
4: Yo.
0: Tot 9 uur hoor je Nick Kamen. I promise myself. Fijne dag. Mooi.

0: De Mobifit sta-opstoel in ruildagen. Ontvang in juni €500 korting op uw nieuwe Magic for You sta-opstoel. Kom langs voor vrijblijvend advies en ervaar ultiem zitcomfort. Mobifit, wie weten hoe het zit.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
3: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
4: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Hummel, Badkamers en Tegels in Assen.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. Op de bijeenkomst van de G7 zijn de leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van overleg in Frankrijk. De leiders verwelkomen ook de overeenkomst tussen de VS en Iran, die een einde moet maken aan de strijd in het Midden-Oosten. Ze spreken in de verklaring van een historische kans om te voorkomen dat Iran kernwapens verwerft. De G7 gaat verder proberen minder afhankelijk te worden van de Straat van Hormuz en gaat de energievoorraden vergroten. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, die zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Koopmans zei dat hij de garantie heeft dat er nog niets is besloten. Pas eind deze maand worden de plannen officieel gepresenteerd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging. Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Argentinië won met 3-0 van Algerije. Messi maakte alle 3 de doelpunten. Met zijn hattrick stijgt hij naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer. Overwegend bewolkt. In de noordelijke helft vanochtend vooral af en toe regen. In het zuiden is het droog met soms wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
12: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Radio Drenthe.
15: Koffie en Keuvel.
6: Met Thomas Eggens.

0: Groep op Radio Drenthe, zwart-wit.
1: Koffie en Keuvel.
0: En ik zeg een bijzonder goedemorgen. Mooi dat je er weer bij bent. Thomas hier op de plek van een vakantievierende Wimboer. De komende uur hoor je het beste wat Nederland te bieden heeft op muziekgebied. Tot 10 uur een uurtje nederpop. Deze hele week duiken we met Koffie en Keuvel het theater in. Het huidige theaterseizoen loopt namelijk op zijn einde. Dat betekent dat we alvast even een beetje kunnen vooruitblikken op het nieuwe theaterseizoen. Met een aantal leuke namen. Eerder hoorde je al dat Harmen Roelof weer het theater ingaan. En ook Marco Schuitmaker die gaat in een intieme setting het theater in. En vandaag voegen we daar de naam van TikTok Tammo aan toe. En verder hoor je een WK-liedje uit het gouden jaar 1988. Je weet wel, toen we Europese kampioen werden. En ik heb nieuwe muziek van Drents Groningse Bodem van de band Semsland. Daar hoor je zometeen veel en veel meer over. Heel veel mooie muziek heb ik dus voor je klaarstaan. Wat dacht je van Dikhout? Lois Lane komt eraan. En sommige muziek, daar ga ik een beetje van mijmeren. Daar ga ik een beetje van mijmeren alvast naar de zomervakantie die eraan gaat zitten komen, zeg maar. En dat je dan gewoon eigenlijk de hele dag niet naar de klok hoeft te kijken en dat je zoiets

0: allemaal onder de naam de Golden Earrings. Die S die snoepten ze er later vanaf. De Golden Earring bleef over. En dit was een van hun grootste hits. Weekend Love hier op Radio Drenthe.
1: De Drentse douche.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Ja, klinkt nog heel ver weg. Die laatste week van het jaar. Nou, dat is natuurlijk ook wel zo. Want die hele zomer moet nog echt gaan komen en los gaan barsten. Nou, qua weer zitten we in ieder geval komend weekend goed met warme temperaturen. Dus ja, moet je nog even niet denken aan het einde van het jaar. Maar dat ja, doen we toch een klein beetje met die terugblik op die Drentse Duizend van afgelopen jaar. En elke week hangen we daar een thema aan vast. Om dan weer een beetje door die lijst heen te kunnen spitten, zeg maar. En nu hebben we theater daar aan.

naar wat de intiemere setting, zullen we maar zeggen. En ja, wat voor show daar aan vastzit, ja, dat gaan we volgend jaar pas horen. Want 17 februari, dan staat hij in de Tamboer in Hoogeveen. Vandaag voegen we daar de naam van TikTok Tammo aan toe. Deze week is hij te zien op Oerol, op de Schelling, dat theaterfestival. Maar TikTok Tammo die keert ook komend seizoen terug de theaters in met zijn Tammo Zingt Volk. Als we dan eventjes de lijst van afgelopen jaar erbij gaan pakken, de Drentse Duizend, dan vinden wij op plekje 460 TikTok Tammo met Mokkel Oetmussel.

Lois Lane en It's the First Time. Lois Lane, de zusjes Kleeman, krijgen veel sympathie van de Radio 3 discjockeys, omdat ze door hun platenmaatschappij aan de kant zijn gezet. Maar het succes van My Best Friend is niets vergeleken met dat van It's the First Time. De single haalt in de zomer van 1989 de top 10 en staat in totaal 19 weken in de Nederlandse top 100. Mini-album Lois Lane schopt het dan tot de eerste plek in die album top 100. Zometeen om 9:30 hoor je de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Altijd op de hoogte blijven van het Drentse nieuws kan natuurlijk ook via rtvdrenthe.nl en via de gratis te downloaden RTV Drenthe app. Tot aan het nieuws van Dik Hout met hun hit uit 1994, Stil in mij. Kom.

0: nu jouw plek voor de TT City Run op zaterdag 20 juni. Start op het iconische TT-circuit en finish midden in het bruisende TT-festival in Assen. De TT City Run is er voor iedereen. De inschrijving gaat snel. Mis het niet en schrijf je nu in via ttcityrun.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
2: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Het is 9:30, tijd voor het laatste nieuws uit onze regio. De PVV in de gemeenteraad van Assen gaat met 1 zetel verder. Raadslid Tirza van Brakel verlaat de partij en neemt haar zetel mee. Een slepend conflict met fractievoorzitter Teun Kuijf. Het kabinet komt met strengere stikstofmaatregelen, melden bronnen aan de NOS. Ze komen er zones rondom natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Die van de grootste natuurgebieden liggen in Drenthe. En werknemers van Friesland Campina in Bijlen hebben het werk neergelegd. De vakbond en de zuivelindustrie worden het maar niet eens over een hoger loon. Dit en meer nieuws vind je op de website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app. Dan gaan we voor de weersverwachtingen deze ochtend naar Hans Nienhuis.
4: Vandaag passeert een warmtefront en dat is de voorste grens van de warme lucht waarin we de komende dagen zullen verblijven. Dat front geeft later deze ochtend en ook in de middag wat gespatter en veel bewolking. Maar niet veel meer dan dat. Later klaart het weer op en achter het front halen we in de namiddag nog 23 graden.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Oh, heerlijk hier, hè?
8: Ja, eindelijk even niks.
9: Dit is echt nice.
10: Hola, le pongo dos cervezas.
11: Hola, señor. Sí, twee bier.
9: Voor mij?
7: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
10: Por favor.
7: Proost.
12: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
13: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
14: 10.000 kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.

0: Ja, zeker. Overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker.
1: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: kleven altijd herinneringen, persoonlijke herinneringen. En dit liedje brengt mij terug naar 27 augustus 2022. De dag dat ik trouwde met mijn allerliefste. En dit liedje is daar ook wel een klein beetje aangekoppeld. Want ja, het was 's ochtends vroeg, uurtje of nou 9. Ik had me in mijn pak gehezen en mijn toen nog vriendin in haar trouwjurk. En ik mocht aanbellen. En we zagen elkaar voor het eerst. Nou ja, dat was natuurlijk een prachtig mooi moment. Vervolgens de tuin in. Het was prachtig weer. En het eerste glaasje champagne ging de lucht in. En dit liedje op de achtergrond, Guus Meeuwis en proosten. Dus dat blijft altijd een prachtig mooi moment. En ja, muziek is daar een groot onderdeel van.
1: De schatkist van Nederland.
0: Ja, zo is het liedje wat ik nu voor jou ga draaien misschien wel gekoppeld aan een hele mooie herinnering uit het jaar 1988. Want in het kader van het WK voetbal duik ik deze week in het archief van de voetbalplaatjes. Terug naar 1988 toen het Nederlands elftal Europees kampioen werd. En de voetbalhit van dat jaar is toch wel echt uitgegroeid tot een ware klassieker. Ja, en die we eigenlijk nu ook wel allemaal luidkeels nog mee kunnen zingen. Ja, en laten we hopen dat 2026 weer zo'n prachtig jaar wordt voor het Nederlands elftal. Ja, we gaan het allemaal meemaken de komende weken met dat wereldkampioenschap voetbal in Amerika. Ja, en je weet natuurlijk dat ik het over deze platen heb. André Hazes en Wij houden van Oranje.

0: Zijn grote doorbraak kwam met dit liedje. Jeroen van der Boom en Jij bent zo. Het is hoogste tijd voor nieuwe muziek. Nieuwe muziek van een Drents-Groningse band. Een Drents-Groningse kruisbestuiver kunnen we wel zeggen. Met Jolien, oud-winnares van het Drents Liedjes Festival. Oud-leden van de Drentse band Awesome. En van de Groningse band Steenwanger. En Dion Bouws was aan de telefoon afgelopen weekend bij Ruben en de Zizo Zaterdag Show. Ja, en hij legde nog eens uit aan Ruben waar die naam nou precies van de band vandaan komt. Samsland.
1: Ja, dat valt mij hoor, want Samsland bestaat niet. Alhoewel, de Samslanden wel. Het komt van de Samslinie. En Samslinie is ooit bedacht om Groningen en Drenthe op te delen. Vroeger liep dat wat meer over. En op een gegeven moment heb je daar die veenkoloniën. En dat stuk, en de monden, dat stuk van Drenthe. En daarboven dan de Stadskanaal en het gedeelte erboven. Dus dat is door iemand bedacht, een Samslinie.
0: Ja, zo eventjes een topo en geschiedenislesje van Dion aan Ruben. Ja, muziek maken ze samen, maar ook apart van elkaar natuurlijk. Maar als ze dan samen zijn, dan gaan ze ook weer even er goed voor zitten. Want het was even geleden, 2024 was hun laatste gezamenlijke plaat van Samsland. Dus het werd wel weer eens tijd om iets vrolijk dansbaars uit te brengen. Ja, een beetje dansbaar, ethisch-achtig popnummer is het geworden. En dit keer is Drents de hoofdtaal. De nieuwe Samsland, Dada Dansen.

0: Ja, de een vindt het echt ontzettend lekker en de ander, ja, die moet je maar niet voorschotelen. Ik heb het over asperges. Deze hele week geven wij een, ja, prachtig mooi deluxe aspergepakket weg. Zometeen na de klok van 10 uur mag ik weer zo'n pakket weg gaan geven. Wat je ervoor moet doen, dat ga ik zometeen vertellen. Na deze prachtige plaat van Erika Karst.
1: Wat zou het mooi zijn?

0: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
1: Zaterdag 20 juni organiseert Boerderijwinkel Hoorn weer de jaarlijkse Boerenerfmarkt. Struin langs de kraampjes terwijl de kinderen zich vermaken met verschillende activiteiten. Loop mee met de rondleidingen en ontdek alles over onze asperges en aardbeien. Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
3: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietsen? Uitrit?
4: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
5: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De tekst van het voorlopige vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt. Persbureau Bloomberg zegt het 14-puntenplan in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de Straat van Hormuz direct na ondertekening opengaat en dat de VS meewerkt aan een plan voor de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Hiervoor zou zeker $300 miljard worden vrijgemaakt. In ruil daarvoor herhaalt Iran dat het nooit kernwapens zou produceren. De mogelijke ontwikkeling van kernwapens was voor president Trump de belangrijkste reden om samen met Israël Iran aan te vallen. Bewoners van de door een explosie getroffen flat in Amsterdam-Osdorp kunnen vandaag tijdens een bijeenkomst vragen stellen aan de gemeente. Wat er vorige week is gebeurd in een kelderbox is nog altijd onduidelijk. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Buurbewoners denken dat er in de kelderbox explosieven werden ingepakt voor plofkraken. Een man uit Ede moet vandaag voor de rechter komen voor de genocide in Rwanda in de jaren 90. Hij werd 2 jaar geleden in Ede opgepakt en staat hier terecht in plaats van in Rwanda, omdat hij nu de Nederlandse nationaliteit heeft. Hij zou een grote rol hebben gespeeld bij het vermoorden van duizenden Tutsi's. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. Volgens het Noorse Koningshuis is de operatie succesvol verlopen. De echtgenote van kroonprins Haakon leidt sinds 2018 aan longfibrose, waardoor het lichaam minder zuurstof kan opnemen. Haar gezondheid was volgens artsen de afgelopen tijd sterk achteruit gegaan. Zonder ingreep zou haar levensverwachting waarschijnlijk nog ongeveer 1 jaar zijn geweest. Het weer, het is bewolkt en er is ook kans op wat regen. In het zuiden is er soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
10: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
9: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn. tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: Radio Drenthe.
12: Koffie en Keuvel.
0: Met Thomas Eggens.

0: Dr. Hook in The Medicine Show. En When You're in Love with a Beautiful Woman.
1: Maak kans op een overheerlijke Asperge Deluxe Box.
2: Oh, lekker.
0: Ja, ik heb inmiddels wel door, ook met een klein oor naar de ochtendshow geluisterd, dat de ene het echt heel erg lekker vindt en de ander vindt het echt vreselijk. Toch, David?
3: Ja. Ik hoop dat jij in mijn kamp zit.
0: Ik zit in jouw kamp.
3: Mooi.
0: Ja, alleen, ik ben
3: erover praten.
0: Ja, ik ben alleen niet helemaal uit over het dilemma met zalm of met ham en een eitje eigenlijk.
3: Ja, maar dat is het mooie ervan. Dit is een gerecht waar je afwisseling kunt hebben.
0: Gewoon inderdaad.
3: De ene keer met een beetje zalm, heerlijk. En de andere keer met een beetje ham, ook heerlijk.
0: Ja, echt heel erg lekker. Ben jij in deze periode veel dit aan het eten? Of juist, of te weinig eigenlijk?
3: Nou, toen het seizoen begon. Uh-huh. Dan krijgen we altijd zo'n mailtje van de boer waar we het altijd halen. Van het seizoen is weer begonnen.
0: Oh.
3: Nou, dan stap ik in mijn auto en dan rijd ik heen om het op te halen. Echt, ik vind het echt fantastisch namelijk. Ja. Maar ik merk nu, het is alweer een poosje geleden dat we ze voor het laatst hebben gehad. Terwijl het nog wel kan. Het seizoen loopt op zijn eind, maar het kan nog wel, hè?
0: Oeh, lekker. Nou ja, goed. Dan stappen wij ook in op het goede moment. Je kan dat deluxe pakket winnen. Daarin, help me even, daarin zitten in ieder geval die asperges. Daarin zit de aspergesoep. Een bakje aardbeien. Boerenvla. En dan mis ik nog het wijntje.
3: Een flesje wijn. Dat mag natuurlijk niet ontbreken.
0: Lekker.
3: Bij goede asperges wordt een goede wijn.
0: Wit wijntje, toch?
3: Ja.
0: Ja, wit glaasje wijn. Heerlijk, lekker. Ja, zoals bij de asperges ook vaak zo is. Het kopje is vaak het lekkerst. En dat is in de muziek ook zo. Die kop van het plaatje. Ja, daar word je gelijk door gepakt. Of niet? Ja, een prachtig mooie zomerhit. Die jij misschien gelijk herkent. Ik heb de titel van dit liedje nodig. Ja, herkenbaar, toch?
3: Klassieke intro.
0: Klassieke intro. Is nodig om hem nog een keer te laten horen? Zeg van, we hebben hem wel.
3: Volgens mij hebben we hem wel.
0: Ja, we hebben hem wel. 0592-3311-88. De titel van dat plaatje levert jou misschien wel een deluxe aspergepakket op.

0: Nou ja, en All About The Money, daarvoor ook nog Minopa van Niels Scholten.
1: Maak kans op een overheerlijke Asperge Deluxe Box.
2: Oh, lekker.
0: Hilly, loopt jou het water ook al uit de mond, of niet?
3: Ach, heerlijk, heerlijk.
0: Fantastisch. Ja. Ja, eet jij ze dan het liefst met zalm of met ham en een eitje?
3: Om en om.
0: Om en om. Ook lekker afwisselen.
3: Ja, maar ik kan niet kiezen.
0: Ja, dat heb ik ook. Ja.
3: Ja. Maar ik verbouw zelf ook groene asperges.
0: Die verbouw je zelf?
3: Ja.
0: Oh, oké. En als je dan moet kiezen, die wit

0: Maar we kunnen je alsnog blij maken met dat heerlijke deluxe pakket eventueel.
1: Ja, prima.
0: Oh,
1: prima.
0: Gelukkig. Ja, moet je nog wel even wat voor doen, hè?
1: Ja, ik weet het.
0: Oké, komt ie aan. Nou, zeg het eens even.
1: Owner of a Lonely Heart van Yes.
0: Nou, yes, yes, yes. Hilly Hoedborger, van harte gefeliciteerd. Jij wint dat deluxe aspergepakket met die asperges erin, aspergesoep. Je krijgt er een bakje aardbeien bij, boerenvla. En als kers op de taart die heel goed lekker past bij die asperges als je hebt klaargemaakt. Een koud wit wijntje. Van harte gefeliciteerd ermee. Blijf even aan de lijn voor je gegevens. En dan wens ik jou een fantastisch mooie woensdag toe.
1: Ja, werk ze verder.
0: Hey, dankjewel Hilly. Mooi.
1: Ja, hoi.

Vanessa Carlton op Radio Drenthe. En 1000 miles daarvoor ook nog. Yes, an owner of a lonely heart. Het leverde in ieder geval een heerlijk deluxe pakket op van die asperges. Nog twee vandaag weg te geven bij Anouk en bij René natuurlijk. Zometeen het laatste nieuws uit onze regio. David praat je weer helemaal bij. Tot die tijd, Elvis Presley en In the Ghetto. As the

0: werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Nou, ja, en dat werkt wel zo prettig.
1: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
2: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
3: Het is 10:30, tijd voor het laatste nieuws uit onze regio. David van der Spoel, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen rond 20 grote natuurgebieden. Er komen zones van een kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Dat staat in het plan van het kabinet dat zo goed als af is, melden bronnen aan de NOS. Boerenorganisatie LTO Noord denkt dat de plannen nog niet zo definitief zijn als wordt geschetst. Volgens LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins zouden de plannen grote gevolgen hebben voor boeren rondom die natuurgebieden.
5: Ik woon zelf in Dwingelo, vlakbij het Dwingelenveld. En als ik hier om me heen kijk en je zou hier een zone van een kilometer om gebieden heen gaan trekken, waarbij landbouw niet of nauwelijks mogelijk zou zijn. Ja, dat zou een ramp betekenen. Want dat zou betekenen dat echt een heel deel van de landbouw gewoon geen perspectief heeft hier. Nou, dat kan nooit de bedoeling zijn van de plannen als het gaat over het oplossen van de stikstofproblematiek.
4: Naast het Dwingelder Veld horen ook de Drentse A en het Drents-Friese Wold bij de 20 grootste natuurgebieden. Hoeveel uitstoot moet worden verminderd verschilt per natuurgebied. De PVV in de gemeenteraad van Assen gaat met 1 zetel verder. De partij had 2 zetels, maar Teerza van Brakel stapt eruit na weken van intern gedoe. Van Brakel ligt overhoop met fractievoorzitter Teun Kijf. Volgens Van Brakel schortte de partij aan omgangsvormen, werd er geschreeuwd en gescholden en kreeg ze geen duidelijkheid over de fractievergoeding. Kijf zegt opgelucht te zijn door het vertrek van Van Brakel, al baalt hij wel dat ze haar zetel meeneemt. En werknemers van zuivelcoöperatie Friesland Campina in de afdeling in Bijlen hebben vanaf gisteravond 10 uur het werk neergelegd. Ze eisen een hoger loon, maar de zuivelindustrie wil daar niet in mee. De stakingsronde duurt 48 uur en eindigt morgenavond om 10 uur. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
3: David, dankjewel. Dan nog even kijken wat het weer gaat doen. Hans Nienhuis.
6: Vandaag passeert een warmtefront en dat is de voorste grens van de warme lucht waarin we de komende dagen zullen verblijven. Dat front geeft later deze ochtend en ook in de middag wat gespatter en veel bewolking. Maar niet veel meer dan dat. Later klaart het weer op en achter het front halen we in de namiddag nog 23 graden.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
9: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.

0: Billy Joel en Tell Her About It op Radio Drenthe.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Ja, Meppel is de vierde plaats in Drenthe met een kruifkoord. Na Assen, Fries, Hogeveen, die hebben er al eentje. Ja, en Ellie die heeft volgens mij de voetbalschoenen al aangetrokken om even een balletje te trappen, of niet, Ellie?
3: Volgens mij heb je hier helemaal geen voetbalschoenen nodig. Maar volgens mij mag dat ook gewoon op je gippies.
4: Gewoon een normale schoen inderdaad. Ja.
3: Toch wel, hè? Goedemorgen, Mika.
4: Goedemorgen.
3: Mika, je bent van Meppel Actief. Ja, je staat hier te stralen, want een van jouw kindjes, ja, die gaat vanmiddag geopend worden.
4: Ja, klopt. We gaan vandaag het kruifkort en het 3-3 basketbalveld in Meppel openen.
3: Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Want het is nog wel een gedoetje om zo'n kruifkort te krijgen.
4: Ja, zeker. Dat heeft best wel lang geduurd eigenlijk. Hoe het is begonnen is eigenlijk vanuit de wens vanuit de jongeren. We hebben op iedere woensdag hebben we eigenlijk onze activiteit, wat we hier op het vorige veldje ook al deden in de wijk Haven te Maden. En vanuit de jongeren was al jarig de vraag om een vernieuwd veldje. En het liefst natuurlijk een kruifkort. Maar toen zijn we gaan kijken samen met de gemeente Meppel en de Johan Cruijff Foundation wat hier mogelijk was. En daaruit kwam eigenlijk een hele mooie samenwerking. Hebben we niet alleen een voetbalveld weten te realiseren, maar ook basketbal. En dat was een lang proces, waar uiteindelijk staan we hier op het veld. En dan, daarom ben ik ook aan het stralen.
3: Ja. Wat is er zo bijzonder aan een kruifkoord?
4: Kruifkoord is ontstaan vanuit de Johan Cruijff Foundation. En Johan Cruijff had altijd een ambitie om iedereen te laten sporten en bewegen. Ook mensen bijvoorbeeld met een beperking. Maar ook in het algemeen kinderen en jongeren. En dat het bijzonder is hier. En vooral in Drenthe, waarom wij een kruifkoord hebben, is dat het nog maar de vierde is. En helemaal in een nog relatief kleine stad als Meppel, dat wij nu ook eindelijk een kruifkoord gaan krijgen.
3: Ja, en dit is ook een speciale plek. Want je kunt, ze leggen ook niet zomaar een kruifkoord aan. Er moet ook wel in een bijzondere wiek wezen, hè?
4: Ja, zeker. Ja. We zijn hier in Haven te Maden in Meppel. En Haven te Maden is een wijk waar heel veel mensen betrokken zijn. Maar ja, waar toch ook mensen die wonen die toch vaak wat minder te besteden hebben. Ja. Zijn veel jongeren zijn op straat. Ook hier te vinden op het veldje daarvoor. En daarom heeft ook de Cruijff Foundation gekozen om deze wijk uiteindelijk in Meppel het koord aan te leggen.
3: Vanmiddag wordt die opens. Daar is een speciaal programma voor.
4: Ja, zeker. Daar is een heel mooi programma voor. We beginnen straks om 1:00. Beginnen we met basisschoolactiviteiten voor kinderen uit groep 5 tot en met groep 8. Eerste uur alleen voor meiden. Ook om voor hun te stimuleren dat zij gebruik gaan maken van het veld. En vanaf 2:00 is het voor iedereen mogelijk. En vanaf 3:00 start de officiële opening met bijzondere gasten.
3: Ja, want dat is natuurlijk ook wel heel mooi. Twee bijzondere gasten. Eén die vooral voor het voetballen komt. Ja. En eentje die voor het basketbal komt. Vertel.
4: Ja, klopt. Voor het voetbalgedeelte en eigenlijk wat hier op het court gebeurt, komt Soufiane Touzani, de freestyle voetballer. En hij gaat vooral het programma gaat hij leiden. En hij zal ook een klein wedstrijdje zal die gaan commentaar geven. En daarnaast is Dimio van der Horst. Dat is een van de teamleden die 2 jaar geleden op de Olympische Spelen goud heeft gewonnen met 3x3 basketbal Nederland. En hij zal voor de basketbalclinics verzorgen in samenwerking met onze basketbalvereniging Red Giants. Dus dat is super gaaf dat zij er vandaag bij kunnen zijn.
3: Ja, dat is inderdaad hartstikke leuk. Jullie hebben jullie ook speciaal gekozen om er naast het voetbalveld ook een basketbalveldje te hebben?
4: Ja, zeker. Het was eerst een veldje waarbij het gecombineerd was. En we merkten dat daar af en toe wel een conflict, om het zo even te noemen, waren. En om beide een kans te geven, hebben we eigenlijk besloten om het uit elkaar te halen. En voetbal hier apart. En 3x3 basketbal. Wat een hele opkomende sport is in Nederland. En waarin de Cruijff Foundation ook een samenwerking heeft met de leveranciers. Dus, ja. Dus vandaar.
3: Ja, precies. Nou is het. Je kunt dit koord hier wel neerleggen, maar er wordt natuurlijk, je wilt dit mooi houden, je wilt het goed houden. Er zijn huisregels, dat is vrij logisch. Maar er zijn ook de 14 regels van Johan Cruijff. Nou, de 14 is natuurlijk niet toevallig keuze. Nee. Wat staan er voor regels op?
4: Ja, er staan verschillende regels op over het gebruik van het veld. Dus als we bijvoorbeeld activiteit hebben dat kinderen bepaald gedrag moeten vertonen. Dus wees een teamspeler, speel samen, ga bijvoorbeeld niet schelden. Maar zorg ook voor dat niemand alleen is en dat iedereen mee mag doen. Dus eigenlijk omgangsregels hoe je eigenlijk hier gebruik maakt op het veld. En dat is vooral ook voor ons heel belangrijk, omdat we dat los van onze activiteit ook hopen te realiseren, dat ze dat buiten onze activiteit ook daaraan gaan houden.
3: Als jullie ook niet met King.
4: Klopt, ja.
3: Hey, nou ben ze natuurlijk weg. Ja. Maar vorige week is het koord al een beetje opengegaan. En dat het de kinderen er zin aan hebben. Hier waren net een stuk of 10 kinderen. Die waren vrij van school. En ja, die waren al druk aan het voetbal.
4: Ja, er waren toevallig kinderen die een studiedag hadden. En vorige week waren de hekken erom weg. Vorige week woensdag wilde ze activiteit. En toen hebben we gewoon de bouwvakkers gevraagd. Ja, mogen erop? En ze zeiden ja, best, dat mag wel. En toen hebben we hier al gewoon met 25 jongeren hebben we gewoon al hier lopen voetballen. Dus dat was al super vet. En het belooft wat moois te worden voor vanmiddag. Want we verwachten natuurlijk echt heel veel jongeren en ook andere mensen die het op af gaan komen.
3: Nog een klein oproepje aan de mensen in Meppel, maar vooral ook in de week half de maanden. Hoe laat moet je hier wezen?
4: Vanaf 1 uur voor basisschoolkinderen. Lekker meedoen met onze activiteit. En vanaf 3 uur dan begint het grote vuurwerk met de officiële opening.
3: Hartstikke mooi. Dankjewel. Veel plezier, Mika.
4: Dankjewel.
0: Ellie, dankjewel en veel plezier nog vandaag, hè. Mooi.
3: Dankjewel.

Lionel Richie op Radio Drenthe en Running With The Night. Daarvoor ook nog Rob de Nijs en Bangerhart. Na de klok van 11 uur gaan we terug de tijd in met het Drentse archief. We gaan het over een hele bijzondere kano hebben. Hoor je straks veel meer over. Ja, en we gaan het hebben over een levende legende. Een briljant iemand. Ja, het was een historische avond gisteravond voor Lionel Messi. We gaan het daar eens even over hebben. En over ja, hoe het er eigenlijk voor staat met het gokken en het wedden. Want ook hier bij RTV Drenthe hebben wij zo'n WK-poeltje. Even kijken hoe het ervoor staat straks.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2-3 gangen in Ees, al voor €169.
4: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
3: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
5: voordeeluitjes.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
7: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Nederland en de rest van Europa moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Dat staat in de internationale veiligheidsstrategie van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Volgens Berendsen moeten we opschalen om snel minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. Zo moet de Europese defensieindustrie binnen 4 jaar de belangrijkste wapensystemen zelf kunnen produceren. Eerder werd al bekend dat het kabinet bekijkt in hoeverre samenwerking mogelijk is met Frankrijk op het gebied van nucleaire bewapening. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en de economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. Na de grote brand in een vrijstaande woning in de Brabantse Rijen gaat de brandweer vandaag op zoek naar de bewoner. De brand brak rond middernacht uit en volgens mensen in de buurt is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Een deel van het huis is ingestort. Vanwege verder instortingsgevaar zal een specialistisch team er stap voor stap naar binnen gaan. Bij een politieactie in Vietnam zijn 400 katten gevonden die bestemd waren voor de handel in kattenvlees. De dieren zaten in 45 kooien en waren er slecht aan toe. Werden ook 80 dode katten gevonden. De politie kwam ze op het spoor na meldingen over gestolen huisdieren. Het eten van katten- en hondenvlees is niet verboden in Vietnam, maar verschillende steden proberen het wel terug te dringen. Dierenorganisaties schatten dat er elke maand 1000 katten worden gestolen en illegaal worden verhandeld voor vlees. Het weer bewolkt en ook kans op wat regen. In het zuiden soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
9: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
8: Echt?
9: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
10: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
13: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
14: Oké, we gaan.
15: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Radio Drenthe.
1: Koffie en Keuvel.
6: Met Thomas Eggens.

0: Holmes van Arjan Platt. En daarvoor ook nog Dolly Parton in 9 to 5. Ja, we kunnen het over heel veel dingen hebben, David. Maar we moeten toch heel even over... Ja, misschien wel de beste voetballer ooit op deze aardkloot... even rondgelopen even hebben, toch?
1: Messi? Ik dacht dat we het gingen hebben over de beste voetbalvoorspeller... die op deze aardkloot
0: daar komen we zo meteen op. Okay. Best voor laatst. Maar Lionel Messi die heeft zijn zesde WK-deelname... toch wel ingeluid met een historisch glansrijke optreden... met een hat-trick.
1: Ja.
0: En daarmee in een... hij stond natuurlijk al in een illustre rijtje... maar hij staat nu volgens mij gedeeld eerste als het gaat om WK-topscorers alle tijden.
1: Ja.
0: Samen met Miroslav Klose.
1: Ja, hij heeft nu 16 goals gemaakt. Maar ik kan je van vertellen, dit WK gaat er nog het een en ander gebeuren in dat lijstje. Want ik zag dat Mbappé op 14 goals staat met veel minder wedstrijden. Nou, die gaat er nog wel 3 maken, denk ik.
0: Dat denk ik ook wel, want die was gisteren ook op stoom. Ja. Ik heb die eerste helft tegen Senegal van Frankrijk gezien... en een deel van de tweede helft tot de zoveelste drinkpauze.
1: Oh man.
0: Oh, ik irriteer me er zo ontzettend aan. Aan die reclames dan weer tussendoor. Ik vind het echt verschrikkelijk. Maar goed, het schijnt er dan maar even een beetje bij te horen. De voetballers hoor ik daar ook wisselvallig over die drinkpauze. Vooral inderdaad als je in een stadion speelt waar het gewoon 20 graden is met de airco... Ja, dan heb je die drinkpauze natuurlijk gewoon helemaal niet nodig.
1: Nee, sta je gewoon af te koelen daar.
0: Sta je gewoon af te koelen, ja. Inderdaad. Ja, zo is dat. Nou goed, gisteren in ieder geval een 3-0 overwinning tegen Algerije. Ja, zo doe je dat tegen Algerije in ieder geval. 3-0 winnen. 38, hij wordt 39, hè. Ik vind het toch wel knap dat die magie dan blijft. Ondanks die leeftijd.
1: Ja, dat is wel knap, ja.
0: Toch?
1: Het is wel zijn laatste, denk ik.
0: Ja, daar ga ik toch wel van uit.
1: Ja.
0: Toch? Ja, denk het wel. Ja, goed. Dan gaan we even naar de meeste voorspeller dan, hè. Want ieder bedrijf heeft het wel, zo'n WK-pooltje. Ik kan heel slecht tegen mijn verlies. Durf ik eerlijk toe te geven. En daarom doe ik niet mee aan de WK-pool.
1: Jij doet niet mee?
0: Nee, ik doe niet mee.
1: Nee,
0: ja, weet je... Met alle respect, vorige keer heb ik wel meegedaan met het EK. En ja, toen bungelde ik ergens onderaan. En ja, als er dan allemaal zeg maar, mensen boven mij staan... die echt helemaal helemaal niks van voetbal afweten... en dan maar gewoon random dingen hebben ingevuld... dat frustreert. Dat vind ik vervelend. Of ik moet gewoon naar jou luisteren, toch, Daad van der Spoel?
1: Meedoen is belangrijker. Maar winnen is ook fijn en ik sta bovenaan. Ja. Ja.
0: Hoe heb je dit benaderd, zeg maar? Je hebt die lijst voor je met al die wedstrijden en dan vul je in.
1: Ja, inderdaad. En dat doe je natuurlijk naar eer en geweten... op de manier zoals jij denkt dat de wedstrijd gaat eindigen. En ik moet zeggen, ik had... tot vandaag helemaal niet gekeken hoe het eigenlijk ging. Want ik was het een beetje vergeten. Ja,
0: daar geloofde ik helemaal niks van.
1: Maar collega Sebastian die kwam net binnen en die zei...
0: Gefeliciteerd,
1: hè? Jij staat goed bovenaan. En toen ging ik eens kijken. Inderdaad, ik sta bovenaan.
0: Maar dik ook volgens mij, toch?
1: Ja, daar doen 24 mensen, medewerkers van RTV Drenthe mee aan de pool. En ik sta bovenaan. Ja,
0: met straatlengte of...
1: Ik heb 3 punten meer dan de nummer 2.
0: Oh, oké. Okay. En heb jij vooral, ben jij dan een sprokkelaar hier en daar een puntje? Of heb jij gewoon nu na afgelopen nachten een grote slag geslagen met een aantal rake voorspellingen?
1: Vannacht heb ik 10 punten gehaald, dus dat ging best goed.
0: Want wat heb jij Argentinië bijvoorbeeld goed voorspeld?
1: Ik had 3-0 en het werd 2-0. Of ik had 2-0 en het werd 3-0, moet ik zeggen.
0: Ja, dat levert lekkere punten op.
1: Ja, inderdaad. Dus dat is goed.
0: En Frankrijk had jij ook volgens mij wel redelijk goed.
1: Ja, zat ik ook 1 doelpuntje naast. Irak-Noorwegen had ik 3-0 voor Noorwegen. Het werd 4-1 voor Noorwegen. Dus ik had de uitslag, de precieze uitslag niet, maar goed... Wel weer.
0: Want dan zeg maar, als je zeg maar de winnaar van de pot goed voorspelt, dat levert een punt op. En dan ook het aantal doelpunten, dat levert dan ook weer een aantal punten
1: ja,
0: op. Zeg maar.
1: Ja. En Australië-Jordanië had ik 2-0 voor Australië en het werd 3-1. Zat ik ook eigenlijk wel goed. Ja.
0: Nou, oké.
1: Okay. Nou, niet gek.
0: Nou, wat heerlijk zeg. Wat fijn. En wie heb jij dan voorspeld als, aangezien wij jou nu toch hebben bestempeld als meeste voorspeller, wie heb jij dan voorspeld als wereldkampioen?
1: Dat zou ik niet eens weten. Nee, volgens mij dat kunnen wij nog niet invullen.
0: Want, oh, dat kun je nog niet invullen.
1: Pas na deze ronde kunnen we de...
0: En dan moet je weer opnieuw invullen.
1: Ja, precies.
0: Maar als je nu eventjes een naam zou moeten noemen...
1: Nou ja, ik kan wel vast vertellen als je nog als je mee wil schrijven. Portugal-Congo vanavond, 7 uur, wordt 4-0 voor Portugal.
0: 4-0?
1: Geef ik je vast op een brief.
0: Oké,
1: okay, nou goed. Heer first.
0: Nou, ja. We gaan het even in de gaten houden. Terug naar de muziek. De mama's en de papa's en California Dreaming. All

Neil Diamond en Wild at Heart hier op Radio Drenthe. Je luistert naar Koffie en Keuvelen. Tot 12 uur nog. Zometeen gaan we het eens even hebben over een hele oude kano. Dat doe ik met Hilde van het Drenthe Archief. Tot die tijd. Status quo. Zometeen ook het laatste nieuws uit onze provincie met David van der Spoel.

0: de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Borgstee, Assen.
2: Ah, bijna weer vakantie. Voordat ik vertrek naar de camping, ga ik eerst naar Bouwmarkt Schoonoord. Even de campingspullen aanvullen en kan ik ook naar nieuwe tuinmeubelen kijken. Wat een keuze op de bovenverdieping, zeg. Bouwmarkt Schoonoord, Nerrimaas.
3: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietsen, uitrit.
4: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
5: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
6: Half 12, tijd voor het laatste nieuws uit onze regio. Daad van de Spoel, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen. Rond 20 grote natuurgebieden komen zones van een kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Dat staat in het plan van het kabinet dat zo goed als af is, melden bronnen aan de NOS. Boerenorganisatie LTO Noord denkt dat de plannen nog niet zo definitief zijn als wordt geschetst. Volgens LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins zouden de plannen grote gevolgen hebben voor boeren rondom die natuurgebieden.
8: Ik woon zelf in Dwingelen, vlakbij het Dwingelenveld. En als ik hier om me heen kijk en je zou hier een zone van een kilometer om gebieden heen gaan trekken, waarbij landbouw niet of nauwelijks mogelijk zou zijn, ja, dat zou een ramp betekenen. Want dat zou betekenen dat echt een heel deel van de landbouw gewoon geen perspectief heeft hier. Nou, dat kan nooit de bedoeling zijn van de plannen als het gaat over het oplossen van de stikstofproblematiek.
7: Naast het Dwingelenveld horen ook de Drentse A en het Drents-Friese Wold bij die 20 grootste natuurgebieden. Hoeveel uitstoot er moet worden verminderd verschilt per natuurgebied. De PVV in de gemeenteraad van Assen gaat verder met 1 zetel. De partij had 2 zetels, maar Teerza van Brakel stapt eruit na weken van intern gedoe. Van Brakel ligt overhoop met fractievoorzitter Teun Kijf. Volgens Van Brakel schort het de partij aan omgangsvormen, werd er geschreeuwd en gescholden en kreeg ze geen duidelijkheid over de fractievergoeding. Kijf zegt opgelucht te zijn door het vertrek van Van Brakel, al baalt hij wel dat ze haar zetel meeneemt. En werknemers van zuivelcorporatie Friesland Campina in Bijlen hebben vanaf gisteravond 10 uur het werk neergelegd. Ze eisen een hoger loon, maar de zuivelindustrie wil daar niet in mee. De stakingsronde duurt 48 uur en eindigt morgenavond om 10 uur. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
6: David, dankjewel. Gaan we nog kijken wat het weer gaat doen. Hans Nienhuis vertelt je meer.
9: Vandaag passeert een warmtefront en dat is de voorste grens van de warme lucht waarin we de komende dagen zullen verblijven. Dat front geeft later deze ochtend en ook in de middag wat gespatter en veel bewolking. Maar niet veel meer dan dat. Later klaart het weer op en achter het front halen we in de namiddag nog 23 graden.
10: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
11: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
13: Pas op hoor, deze is heet.
14: Oeh, ja.
13: Wil er iemand nog wat drinken?
14: Ja, lekker.
13: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
14: En voor mij, mam?
13: En een frisje voor jou.
14: Dank je.
13: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Abel en neem hem mee.
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met...
0: met Hilde, een hele goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
0: Van het Drents Archief natuurlijk. Ja, wij gaan een... Ik bedoel eigenlijk jij. Jij gaat ons een heel mooi verhaal vertellen over een kano. Ja, dat klinkt een beetje lullig, maar die kano, daar is wel iets heel bijzonders mee, toch?
3: Ja, het is een hele bijzondere kano, want hij is namelijk al 10.000 jaar oud. En daarmee is hij het oudste vaartuig ter wereld. Tenminste, het oudste bekende vaartuig ter wereld.
0: Omdat ze toen ook al zo'n kano hadden natuurlijk 10 jaar.
3: Ja, tof toch?
0: Ja, heel erg tof.
3: Ja, dat is echt heel bijzonder. Maar het had niet heel veel gescheeld of die hele kano was gewoon, nou ja, verdwenen. Want hij is in 1955 gevonden bij Pessen. Toen werd er in augustus dat jaar werd er gewerkt aan de aanleg van een provinciale weg tussen Hoogveen en Pessen. Dus zeg maar de voorloper van de A28. En dat, die nieuwe weg die liep eigenlijk door het Blikkenveen. Zo'n veengebied daar. Ja, daar kan natuurlijk niet een veengebied onder een weg. Dat gaat allemaal zakken. Dus dat veen moest leeggehaald worden. En daar kwam zand in. Nou, en dat veen, ja, dat werd eruit gehaald. En ze waren daar aan het graven. En ineens die grijper, die blijft steken. Van ja, wat is dit nou? Nou ja, en het bleek een heel groot stuk hout te zijn. Van 3 meter groot. En nou, dus hebben die dat eruit gehaald. En het was echt nog wel moeilijk. We hebben 2 graafmachines nodig om eruit te halen. En ze willen hem verplaatsen naar de plek waar ook de rest van het veen werd naartoe gebracht. Maar dat ding, ja, hij valt van het karretje af. Het is gewoon een ontzettend onhandig ding om te vervoeren. Dus uiteindelijk denken die werklui, ja, laat maar even. Onhandig ding. Hij blijft hier maar even liggen op de plek waar hij van die kar viel. Nou, en dat is dus echt het geluk geweest. Want een paar dagen later loopt Hendrik Wanders uit Pessen langs. En dat is een boer. En die ziet dat stuk hout. En die denkt, ja, maar dit is iets bijzonders. Dus hij pakt dan een hele grote kruiwagen, legt hem daarop, brengt hem naar zijn erf. En hij belt zuivelcontroleur en amateurarcheoloog Kuiper uit Zuidwolde. En die zegt, nou, je moet je eens komen kijken wat ik hier heb gevonden. En die schakelt vervolgens deskundigen in uit Groningen. Ja, en zo ontdekken ze dat het wel iets heel bijzonders is. Het is wel... Die kano heeft dus, ja, duizenden jaren in het veen gelegen, wat natuurlijk nat is. Dus die boer, die Wanders, die denkt, weet je wat ik moet doen? Ik leg hem hier in een greppel en ik leg er allemaal natte jute zakken bovenop. En dat is wel echt de redding geweest van die kano. Want moet je je voorstellen, als daar die augustuszon op had geschenen.
0: Dan was hij helemaal uitgedroogd.
3: Was hij helemaal uitgebrood. Ja, hadden we ons brandhout kunnen gebruiken.
0: Ja, maar dat brokkelt dan af dan, denk ik. Ja, want het is natuurlijk goed bewaard gebleven door dat veen al die tijd.
3: Ja. Ja, en als je dat dan lekker in de zon gaat leggen, ja, dan blijft daar helemaal niks van over. Nee. Dus die Hendrik Wanders heeft dat goed gedaan. Nou ja, die Groningen archeologen die komen daar en die zien het. En schreef later wel toe dat ze eigenlijk dachten van, nou, we hebben hier niet heel veel fiducie in. Maar nou ja, toch zien ze dat het iets bijzonders is. En dan maakt die kano van Pessen, die maakt een hele bijzondere reis. Want die, ja, wat moet je met zo'n 3 meter lang stuk hout? Hij wordt eerst gebracht naar het gemeentelijk abattoir, een soort, zeg maar, de koelcel van een slachthuis in Groningen. Nou, daar wordt hij neergelegd. Ja. En vervolgens komt hij in de koelcel van een vishandelaar. Oh. Of VMA in Groningen terecht. Want daar is het altijd 20 graden. Wordt hij mooie, min 20 graden. Dan moet hij mooi op dezelfde temperatuur bevroren. Ja, en het schijnt dus ook dat dat ding, die pancano, een tijd naar vis heeft geroken daardoor.
0: Dat kan ik me voorstellen, ja.
3: Ja, nou, uiteindelijk wordt hij dus gedroogd. En dat gaat, dat vinden ze, als je de krantartikelen uit die tijd leest, best wel spannend. Van, oh, komt dat goed? Het is best wel een bijzondere operatie. Maar, nou, een paar kleine krimpscheurtjes. Uiteindelijk is hij maar 2 centimeter gekrompen. Dus hebben ze echt heel erg goed gedaan. Dus ja, eigenlijk die zit wel, nee, door die graafmachines een paar beschadigingen aan. Maar eigenlijk is die kano dus echt wonderbaarlijk goed bewaard gebleven.
0: Ja, eigenlijk door puur toeval eigenlijk, toch?
3: Ja, eigenlijk wel, ja. Want op dat moment, mensen dachten helemaal niet van, oh, dit is iets bijzonders. Die dachten, dit is een bloembak of hier aten de varkens uit. Nou ja, maar gelukkig dus door die boeren Wanders, die zei, nee, moeten er wel wat mee. En ja, heb je hem wel eens gezien in het museum?
0: Ik heb hem wel eens gezien, inderdaad, in het museum.
3: Het is natuurlijk best wel een bijzondere... Hij is 3 meter lang en 43 centimeter breed. Het is echt van een stuk hout. Dus ze hebben ook gekeken van, hoe kan hij nou zo uitgehold zijn, dat je erin kan zitten. Nou, dat hebben ze eerst dachten ze, oh, dat is misschien met vuur gedaan, maar dat hebben ze toch met een, ja, toch met prehistorische gereedschappen hebben ze dat gedaan. En ja, hij heeft in 1956, dus een jaar na de vondst, is hij in het Drents Museum terechtgekomen. En het Drents Museum zat toen op de plek waar nu het Drents Archief zit. Dus ik heb ook een grappige foto van gevonden. En ja, daar komt uiteindelijk een glazen koepel over. En er komt een tentoonstelling over jagers en verzamelaars. En ze gaan ook kijken van nou, wat hebben we nog meer uit die tijd. En ze halen uit Duitsland een peddel uit die tijd. En een harpoen, zo'n ja, waar je dieren mee kunt doden uit de buurt van Emmen. Mm-hmm. Maar ja, dus het is wel heel bijzonder dat ze zo kunnen zien van dat ze waarschijnlijk dus ook gewoon met peddels, omdat ze dus peddels uit die tijd hebben gevonden. Niet bij deze, en niet samen met deze kano, maar wel een soort peddels. Dus dat is echt wel, ja, zo interessant dat ze dat allemaal kunnen achterhalen.
0: Ja.
3: En, want ik zei dus net, het is het oudste bekendste voertuig. En er schijnt dus in Schotland ook in de 19e eeuw zo'n boot te zijn gevonden die ongeveer even oud is. Alleen die is dus verloren gegaan. Dus ja, daar kun je niet meer naar kijken. Die kun je niet meer vergelijken hoe oud ze zijn geweest.
0: Ja, te gek zeg. Maar heeft hij dan, zeg maar, waar die gevonden is, heeft daar ooit dan een rivier gelegen of zo? Of was daar een nederzetting?
3: Ja, dat is vast. Maar hij is in ieder geval ooit in dat moeras terecht gekomen.
0: Ja, klopt. Ja.
3: Drenthe zag natuurlijk heel, heel anders uit toen. En nou ja, die Wanders, die boer, die heeft uiteindelijk wel een hoge onderscheiding gekregen van de provincie Drenthe. En ja, dat dankzij hem natuurlijk die kano bewaard is gebleven. En het is heel leuk, bij die onderscheiding zegt hij van, ja, dat hij hoopt dat het museum nog heel lang plezier heeft van die kano. Nou ja, hij heeft nu een super prominente plek in het museum. In een nieuwe collectie, presentatie, Labyrinthia. Dus ja, hij heeft echt, nou ja, hij heeft gelijk gekregen wat dat betreft. Want 1955 is 70 jaar geleden. Ja, dus al 70 jaar kunnen wij in Drenthe van deze hele, dit hele bijzondere oudste vaartuig ter wereld genieten.
0: Maar dat ding is natuurlijk super gevoelig. Hij wordt natuurlijk in een dichte koepel wordt hij dan bewaard, zeg maar. Is zo'n ding ook goed te bewaren dan op die manier, zeg maar, voor een museum?
3: Ja, ik denk het wel. Want je ziet ook nu, als je hem ziet, hij zit echt in een soort glazen. Er zit een glazen kast omheen.
0: Ja, het zal wel luchtdicht zijn ook, inderdaad.
3: Ja, en inderdaad met altijd dezelfde temperatuur. En daar zijn experts voor die dat precies weten. Maar ja, het feit dat hij dus al 70 jaar sinds hij uit het veen is gekomen nog steeds zo goed eruit ziet. Ja, dat is toch heel tof. Dat
0: wij echt te gek.
3: Hier in Assen naar het museum kunnen gaan en dan een boot van 10.000 jaar oud kunnen zien.
0: Ja te gek.
3: Echt. Heel bijzonder.
0: En vooral inderdaad dat het gewoon nergens in de wereld gewoon te zien is. Zo'n oud voertuig.
3: Nee, alleen in Drenthe.
0: Zo is dat. En als je dat maar weet. Hey Hulde, dankjewel voor dit prachtig mooie verhaal. En heel graag tot de volgende. Maak er weer een mooie
3: tot
0: week van.
3: Tot de volgende keer. Jij ook.
0: Dag Hulde. Doei. Doei.

0: op Radio Drenthe. En She's a Rainbow. Het is bijna 12 uur, dus dat betekent zometeen tijd voor Anouk met Anouk in de middag. En ik spreek je heel graag morgen weer bij een nieuwe Koffie en Keuvelen hier op Radio Drenthe. Hoi!
1: De Mobifit sta op stoel in ruildagen. Ontvang in juni 500 euro korting op uw nieuwe Magic for You sta op stoel. Kom langs voor vrijblijvend advies en ervaar ultiem zitcomfort. Mobifit, wie weten hoe het zit.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
3: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
3: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
5: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietsen, uitrit.
6: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
7: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen. 15 minuten van de grens.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het conflict tussen het Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. In een nieuw veiligheidsplan van minister Berendsen staat dat Nederland en Europa snel minder afhankelijk moeten worden van de Verenigde Staten. De minister van Buitenlandse Zaken wil bijvoorbeeld dat Europa de belangrijkste wapensystemen zelf gaat produceren. In 2030 zou Europa dan grotendeels voor de eigen veiligheid moeten kunnen zorgen. De 5-jarige Jelte uit Leeuwarden is overleden. Hij was het gezicht van acties zoals Serious Request van 3FM... om geld in te zamelen voor onderzoek naar metabole ziekten. Jelte had een zeldzame en dodelijke ziekte die leidt tot een snelle aftakeling van het zenuwstelsel. Zijn familie schrijft op Instagram dat het heel verdrietig is, maar dat Jelte zijn rust heeft verdiend. Wielrenner Wout van Aert moet de Tour de France aan zich voorbij laten gaan. De Belg van Visma Leasebike heeft nog te veel last van een elleboogblessure die hij opliep bij een val tijdens een training. Van Aert won vorige week nog een etappe in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, maar moest een dag later afstappen omdat de wond aan zijn elleboog ging ontsteken. Het weer, vrij veel bewolking. Vooral in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer. Dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
12: Rustig, adem in,
11: ja, maar
12: uit.
11: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
12: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar.
14: jaar. Voor meer informatie ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
15: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
16: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
17: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
18: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
8: Radio Drenthe.
19: Anouk in de middag.
8: Met Anouk Middel.

0: Anouk in de middag.
1: Met Anouk Middel.
2: Sebastian, wat kijk je moeilijk, jongen?
3: Kijk ik moeilijk? Ja, ik zit even nog halverwege mijn mail en daar zag ik wat dingen dat ik dacht van, wat is dit nou weer?
2: Laat je er verder maar niet over uit dan. Dat is misschien beter. Hey, leuk dat je er bent. Leuk dat je luistert ook. Sebastian houdt al het nieuws onder andere in de gaten. Wat er allemaal gebeurt hier bij ons in de provincie. En dat vertelt hij dan ieder uur. Zometeen om 12:30 het eerste bulletin. Wat gebeurt er allemaal?
3: Alles over de ruzie bij de PVV in Assen.
2: Oké. Alles is ook na te lezen op de site rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in onze app. Wat gaan we verder vanmiddag nog allemaal doen? Nou, onze verslaggever Meerte Zuurhoorn die is naar Dalen geweest, want daar zijn kinderen hartstikke druk bezig geweest met een podcast. En niet zomaar een podcast, Dalen viert feest, die bestaat 750 jaar. En ze zijn in de geschiedenis van Dalen gedoken. En ze zijn daar hele bijzondere dingen tegengekomen. Dingen die ze natuurlijk niet wisten, maar van waar ze later toch wel weer linkjes hebben gelegd. En zo. Nou, je hoort zo meteen een klein stukje uit de podcast. En je hoort ook reacties van de leerlingen. Onze Ellie is op Jack vandaag. Waar ze nou weer belandt, nou, dat hoor je tegen 12:15. Mocht jij trouwens luisteren en denken, ja, maar bij ons, daar gebeurt ook wel wat. En dat is leuk voor de op Jack verslaggever. Stuur even een mailtje op jack@rtvdrenthe.nl. Dan kunnen we misschien wat regelen. Verder geven we deze hele week een aspergepakket weg. Ben jij er een beetje van de asperges?
3: Groene asperges, maar ik geloof dat dit de witte zijn, of niet?
2: Ja, dit zijn de witte. Ja. Ben jij meer van de groene?
3: Ja, fris, salades, pasta's, heerlijk.
2: Oh, ja. Oké, nee, het zijn die witte dan. En die laat je helemaal gaan? Die neem je helemaal niet?
3: Nee.
2: Oké. Nou ja, ik vind ze wel heel erg lekker. En zo'n verfijnd pakket is deze week te winnen. Want niet alleen hartstikke verse asperges zijn er te winnen, maar ook een flesje witte wijn erbij. En doosjes aardbeien en een lekker flaatje. En wat hebben we nog meer? Nou, echt
3: saus.
2: Een soep hebben we nog. Aspergesoep ook erbij. Maak je kans op rond, wat zal het zijn? 14:45 ongeveer. Dan geven we het weg. De hulplijn wordt ingeschakeld door een collega van mij. En zoek het uit gaat over gekleurde straatnaambordjes. Hoor je ook meer over. En natuurlijk heel veel lekkere muziek. Den Harpen heb ik zo klaarstaan. Maar eerst deze van Suzanne Freek op Radio Drenthe.

0: Uit de tenen komt het gewoon, hè? You can't keep me love, Suzy Quatro. Ik zei het net al, een bijzonder jaar voor Dalen. Want Dalen bestaat namelijk dit jaar 750 jaar. En dat wordt op veel fronten gevierd. En ook de jeugd houdt zich hiermee bezig. Zo hebben leerlingen van de basisschool in Dalen een speciale podcast gemaakt over het dorp. En het klinkt zo.
1: Welkom bij onze potwalk over de geschiedenis van Dalen. Wij zijn de leerlingen van groep 8 en nemen je mee op een bijzondere reis door de tijd.
2: Archeologische vondsten bij de molenakkers in Dalen. Bij de molenakkers in Dalen hebben archeologen bijzondere sporen van bewoning gevonden, die meer dan 2500 jaar oud zijn. Tijdens opgravingen werden resten ontdekt van boerderijen, opslaggebouwtjes, kuilen en omheiningen uit de late bronstijd en ijzertijd.
0: Ja, zo begint hij. Die podcast over Dalen, gemaakt door die jonge Dalers. Een beste klus hoor, voor de kinderen.
3: Waar zijn jullie de afgelopen maanden eigenlijk mee bezig geweest?
4: Nou, we zijn eigenlijk bezig met de podcast van 750 jaar Dalen. Ja, voor het feest. Het gaat eigenlijk over de geschiedenis van Dalen. Eigenlijk vanaf de steentijd een beetje tot nu. Dus dan heb je allemaal verhalen, dus ook over de middeleeuwen. Een tijd geleden. En.
3: Hoe ging dat in zijn werk, het opnemen van een podcast?
4: Dat is eigenlijk vooral dat je dan bezig bent met gewoon de hele tijd. Moet ik dan het klaarzetten? Dan zet ik het neer, de microfoons, en sluit ik al kabels aan. En dan gaan de kinderen die gaan dan bezig met het opnemen. En dat gaat meestal wel goed, maar soms is het ook dat dan gaat het mis. En dan moet het weer helemaal opnieuw.
0: Ja, ze zijn van alles te weten gekomen over Dalen. De 11-jarige Maas was wel getriggerd door het verhaal over een verlaten huis.
5: Het verhaal van de vondel, die vond ik wel interessant. Want dat is zeg maar een soort verlaten huis. Nou, nu is het niet meer verlaten, maar het was altijd een verlaten huis. En die was overgenomen door de Grüne.

een QR-code loop je dan met je telefoon door dalen en dan luister je dus naar de kinderen van groep 8 die je bijpraten. Verslaggeefster Mirte Zuurhoorn sprak met de kinderen.

I can dream about you. Bijna half één. Hij staat er al klaar voor. Sebastian Meiwaard om ons bij te praten over het laatste nieuws uit de provincie. Te lezen natuurlijk ook in onze app en op de site rtvdrenthe.nl.

0: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
1: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeken.
0: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutique Hotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu. €154,50.
3: Voordeelhaartjes.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubbega in Meppel.
5: Exact 12:30 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe, Sebastiaan Meijwaard.
6: Goedemiddag. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen. Rond 20 grote natuurgebieden komen zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Dat staat in het plan van het kabinet dat zo goed als af is... melden bronnen aan de NOS. Boerenorganisatie LTO Noord denkt dat de plannen... nog niet zo definitief zijn als wordt geschetst... Volgens LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins zouden de plannen grote gevolgen hebben voor boeren rondom die natuurgebieden.
7: Ik woon zelf in Dwingelo, vlakbij het Dwingelenveld. En als ik hier om me heen kijk en je zou hier een zone van 1 kilometer om gebieden heen gaan trekken... waarbij landbouw niet of nauwelijks mogelijk zou zijn... Ja, dat zou een ramp betekenen. Want dat zou betekenen dat echt een heel deel van de landbouw geen perspectief heeft hier. Nou, dat kan nooit de bedoeling zijn van de plannen als het gaat over het oplossen van de stikstofproblematiek.
6: Naast het Dwingelder Veld horen ook de Drentse A en het Drents-Friese Wold bij de 20 grote natuurgebieden. Hoeveel de uitstoot moet worden verminderd verschilt per natuurgebied. De PVV in de gemeenteraad van Assen gaat met 1 zetel verder. De partij had 2 zetels, maar Teerza van Brakel stapt eruit na weken van intern gedoe. Van Brakel ligt overhoop met fractievoorzitter Teun Kijf. Volgens Van Brakel schort het de partij aan omgangsvormen, werd er geschreeuwd en gescholden en kreeg ze geen duidelijkheid over haar vergoeding. Kijf zegt opgelucht te zijn door het vertrek van Van Brakel, al baalt hij wel dat ze haar zetel meeneemt. Werknemers van zuivelcoöperatie Friesland Campina in Bijlen hebben vanaf gisteravond 10 uur het werk neergelegd. Ze eisen een hoger loon, maar de zuivelindustrie wil daar niet in mee. De stakingsronde duurt 48 uur en eindigt morgenavond om 10 uur. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
5: Sebastiaan, dankjewel. Weerman Hans Nienhuis. Hans, goedemiddag.
8: Mooi en ook goedemiddag.
5: Hoe dichtbij zijn we bij die vreselijk warme dag die eraan zit te komen?
8: Oh, nog zo'n 24 uur.
5: Nee, oh, echt?
8: Wat dat betreft valt het vandaag nog wel mee. Want we hebben vandaag wel de voorste begrenzing van die warme lucht... die eigenlijk nu over ons heen gaat trekken. In het zuidwesten van Drenthe valt al een spatje. En de komende paar uur is vooral het noorden van Drenthe even aan de beurt. Er zal wat lichte regen gaan vallen, meer ook niet. Het uiterste zuidoosten zou ook nog een spat kunnen krijgen... maar daartussendoor zit een gat en dat lijkt eigenlijk bijna over ons heen te trekken. Maar zoals gezegd, dat is de voorste begrenzing van die warme lucht. Vanmiddag achter dat front, dan zien we een temperatuur van 22, misschien net 23 graden. Komt de zon er ook weer eventjes bij. En de wind die maakt een klein knikje, die is nu zuidelijk en die wordt straks zuidwestelijk. En dat is het voor vandaag eigenlijk wel. Dus die schroei, die zul je vandaag nog niet zien. Het wordt wel vrij mild vannacht, dan is het 15 of 16 graden. Kouder wordt het niet meer. En morgen, dat wordt de eerste warme dag van de serie. We zien dan 27 graden op de thermometer staan. In het zuiden van Drenthe halen we 28 graden in de middag. En het is een mix van zon en bewolking. De zon zal soms een beetje flats naar voren komen. En omdat de luchtvochtigheid ook redelijk hoog is morgen... voelt het allemaal wat klam en broeierig aan. De zwak tot matige zuidwestenwind brengt geen verlichting. En in eerste instantie leek morgen nog een droge dag te worden... maar daar moet ik op terugkomen. Want de modellen worden steeds scheutiger met onweersbuien aan het einde van de dag. Het zou dus zomaar kunnen dat we in de avond te maken krijgen met warmteonweer... Een paar losse buien, of misschien dat ze een beetje gaan oplijnen... dat moet nog gaan blijken. De ene plek zal het droog houden, de andere krijgt een plens water. Een beetje typisch dat idee.
5: Mm-hmm.
8: Nou, dan komt vrijdag eraan. En dat is de dag die al heel lang wordt geprojecteerd als een hele hete dag. En dat zit nog steeds zo in de modellen. 31 tot 32 graden lijkt in Drenthe haalbaar te zijn. Dus dat wordt echt een zweten en puffen die dag. Want we zijn er niet gewend nu, na 2 weken koel weer. Douwpunt ligt rond 20 graden. Ook een beetje broeierig dus. En in de eerste helft van vrijdag dan zien we relatief zonnig weer... een paar vegen hoge bewolking. En verder is het ja echt hoog zomers. Maar met zoveel vocht nog in de grond voorhanden en deze luchtsoort die ook vanzelf niet helemaal stabiel is. Ja, opnieuw weer regen- en onweersbuien op vrijdagavond. Dat zijn typisch weer warmte-onweersbuien. Ze zullen de warmte niet gaan verdrijven. Maar zo hier en daar kan het even flink plensen met onweer dus. Misschien kleine hagelstenen erbij. Echt noodweer lijkt niet in de verwachting te zitten, maar dus wel onweersbuien.
5: Mm-hmm.
8: En ook in het weekend, wanneer de temperatuur een stapje terugzet. We zien op zaterdag een graad of 27 tot 28. En op zondag 6, 27 graden. Mix van zon en bewolking, maar vooral op zaterdag ook opnieuw weerkans op een enkele regen- of onweersbui. Dus die kou die we hebben gehad de afgelopen 2 weken, die gaan we echt wel even kwijtraken. Mm-hmm. Maar we krijgen er geen stabiel weer voor terug. Er blijft wat buiig weer, waarbij je dus de lucht in de gaten moet houden.
5: Ja, maar wel 25 plus dus.
8: Ruim.
5: Ja, ik hoor het. Hans, dankjewel, een fijne dag.
8: Hetzelfde.
5: Ja, een Engels, Frans en Duits restaurant op 1 locatie. Maar ook maar voor 1 dag. Dat is er vandaag in Drenthe. En Ellie gaat erheen.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
11: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
13: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: Anouk in de middag.

0: weer de tijd van het witte goud.
1: Ja, zeker. Overheerlijke asperges.
0: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
1: Oh, lekker.
0: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
1: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: lekker positief liedje van Kieke Zand. Ze deden met dit liedje mee aan het Songfestival Drenthe Pop in het Plat. Ze wonnen niet, maar kregen wel heel veel dikke punten. Koen Minder.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Ellie, waar ben je beland? Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Ja, ik ben eigenlijk gewoon in Assen. Op een school in Assen, de Atlas. Goedemiddag, Johanna.
4: Goedemiddag.
3: Jij bent hier leerkracht van deze klas onder andere. Jullie hadden een speciale week deze week. Nou is de afsluiting. Een heerlijke high tea. Daar kregen we het straks nog even over. Maar wat hadden jullie voor projectweek?
4: Ja, we hebben hier een mini projectweek georganiseerd. Op deze school met z'n allen eigenlijk. Waarbij we echt het burgerschap aan bod hebben laten komen op de maandag. Maandag hebben we lesgegeven over burgerschap. En aan de hand van een aantal stellingen moesten de leerlingen dan aangeven of ze daarmee eens of oneens waren. En ook hun mening moesten beargumenteren natuurlijk. Vervolgens hebben ze een reisbrochure gemaakt over een zelf te kiezen land in het Engels. En ze hebben een gerecht gekozen van dat land. Als klas hebben ze gezamenlijk gekozen voor het maken van één gerecht. Het zijn de Belgische wafels geworden.
3: En die zien er toch lekker uit?
4: Ja, ze zien er heerlijk uit. Dus ze hebben het een beetje aangepast met wat fruit erbij en wat room. Zodat het ook een beetje voldoet aan de schijf van 5. Dat was ook de bedoeling. Er was ook een opdracht daarbij. En gisteren hebben we een groot taaldorp gehad hier op school. Waarbij ze dus in het Engels, Frans en Duits zich moesten redden eigenlijk. In de situaties als bij de politie, bij een bakkerij, een Franse bakkerij. Bij de pharmacy moesten ze zich in het Engels weten te redden. En dat hebben ze ook allemaal grandioos gedaan. Dus we zijn hartstikke trots op ze.
3: Ik denk dat ik die cursus ook wel kan gebruiken.
4: Oh, nou, welkom. Volgend jaar.
3: Dat ben dus echt de ding waar je heel snel tegen aanloopt als je eens een keer in het buitenland bent.
4: Ja, zeker weten. Ja, we hadden ook nog een camping en een fruit- en groentekraampje. Maar echt wel de situaties eruit gehaald waar je tegenaan loopt in het buitenland. De HAVO2-leerlingen die hebben nog in het restaurant gezeten. En HAVO3 heeft op het einde in het Frans zelfs nog bestellingen in het restaurant gedaan. Dus dat is dat zijn echt de situaties die je tegenkomt als je bijvoorbeeld straks op vakantie bent.
3: Ja, ja. Dat is een hartstikke leuke manier ook. Want jullie doen het dus echt in de praktijk.
4: Ja. Ja, het is echt in de praktijk gebracht. En wat wij gisteren ook tegen elkaar zeiden en wat we heel erg voelen is dat eigenlijk dit is een HAVO1 groep. En we merken dus dat we eigenlijk nu alles wat we het hele jaar samen hebben gedaan, geleerd, meegemaakt, dat komt nu eigenlijk een beetje samen tot één geheel. En dus ontdek je ook echt van, nou, wat heb ik nou eigenlijk geleerd? Wat kan ik nou eigenlijk al met datgene wat ik geleerd heb? En als dat is iets wat je echt wat echt op een hele creatieve manier tot uiting komt. Ja. Dat is mooi om te zien.
3: Ja, dat snap ik. En ook een creatieve manier. Ja, het staat hier van alles lekkers. Die wafels hebben jullie zelf gemaakt. Maar wat staat er nog meer dan?
4: Onze Len heeft een heerlijke chocoladecake gemaakt. Er zijn mini cupcakes of muffintjes gemaakt. Emilia, dat weet ik, die heeft kaneelbroodjes gemaakt. En zo heeft iedereen, onze Roy heeft ook een aantal hapjes, echte Hollandse hapjes. Kaas en worst staan er ook op tafel. Dus er is van alles en voor ieder wat wils.
3: Ik ga eens even kijken of het een beetje smaakt. Hier zit één aan een kaneelbrood. Goedemiddag.
5: Ja.
3: Oh, met je mond vol. Is lekker?
5: Ja.
3: Ja, goed zo. Hey, en jij dan? Wat heb jij al geprobeerd?
5: Van alles.
3: Van alles? Ja. Kaneelbroodjes ook al?
5: Nee, nog niet.
3: Die moeten nog?
5: Ja.
3: Oké. Okay. Ja, ik vind het er allemaal wel heel erg lekker uitzien. Is dat nou iets wat jaarlijks terugkomt bij jullie?
4: Ja, dit was echt voor ons een eerste keer. Het is echt de eerste keer dat we dit zo hebben georganiseerd. En het is wel zo positief en goed ontvangen dat het wel onze bedoeling is om er echt wat mee te gaan doen. En misschien volgend jaar zelfs nog wat uit te breiden of wat dingen aan toe te voegen. En ik denk zeker dat het terug gaat komen, ja.
3: Hartstikke goed. En nog een paar weken tot de vakantie. Dus ja. Ik ben helemaal voorbereid.
4: Ja, absoluut. Ja, ze kunnen zich nu redden in het buitenland. Absoluut.
3: Helemaal goed. Dankjewel, Johanna. Ja, alvast een hele fijne vakantie allemaal. En geniet nog lekker van de high tea.
4: Dankjewel.
0: Oh, wat gedwee. Ellie, dankjewel. Tot later.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.

0: Grant Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
1: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
4: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
5: Ze zijn er weer.
6: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zou produceren. In een gemeenschappelijke verklaring van de G7 staat dat de landen Oekraïne meer willen steunen en de sancties voor Rusland willen verzwaren. In tegenstelling tot vorig jaar is de slotverklaring nu ook ondertekend door de Amerikaanse president Trump. Daarmee lijkt hij op te schuiven naar steun voor Oekraïne. Tot nu toe liet hij vaak in het midden wie schuldig is aan de oorlog. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. Een man die in België 4 jaar geleden 7 mensen doodreed tijdens carnaval is veroordeeld tot 27 jaar cel. Het Hof noemt hem een gek achter het stuur met een totaal gebrek aan respect voor mensenlevens. De man reed in Wallonië op hoge snelheid in op een groep feestvierders. Ook filmde hij zijn rit. Het conflict tussen Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. Het weer vrij veel bewolking, met name in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door, het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer, het wordt dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Nou, wat leuk. Zometeen beginnen we gewoon met mijn lievelingsdrankje.
10: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
9: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
10: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
19: Radio Drenthe.
20: Anouk in de middag.
19: Met Anouk Middel.

0: 40 op Radio Drenthe en Red Red Wine.
1: De hulplijn.
2: De hulplijn.
0: Ja, we waren al een beetje ondertussen aan het keuvelen, hè, Leonie? Goedemiddag.
3: Goedemiddag, mooi.
0: Sorry, ja, we hadden het even over de kinderen en zo, hè? Priorities, op zijn goed Drents gezegd. Hé, ik jou aan de lijn heb, Leonie van der Werf, van onze Hemeltiet, is dat jij mensen zoekt.
3: Ja, dat klopt. En ik niet persoonlijk, maar Harme en ik wel voor ons programma.
0: Ja, er gaat een nieuw seizoen aankomen. Dat begint dan in september, denk ik, of niet?
3: Ja, ja, wij hebben aanstaande zaterdag hebben we de laatste vereniging van het zevende seizoen. Want we hebben alweer zevende seizoen Hemeltiet dan met verenigingen over de vloer. En komende zaterdag hebben we de laatste vereniging van dit seizoen. En dan gaan we de balans opmaken. Dan gaan we kijken wie de uiteindelijke winnaar is worden van de Hemel Street. En wie er dan met de Hemel Street bokaal van deur giet. En ver het nieuwe seizoen zoek ik weer naar je vereniging inderdaad.
0: Ja, die ook weer de strijd met elkaar aan gaan binden?
3: Ja, dat is wel de bedoeling. Maar wij zijn er altijd wel bij. Het giet om het spel, niet om de knikkers. Want eigenlijk is het natuurlijk het mooiste dat je als vereniging jezelf het mooiste kunt promoten. En dat iedereen in Drenthe dan weet wat je vereniging doet, waar jullie goed in bent. En nou ja, iedereen komt hartstikke mooi in een positief daglicht.
0: Ja, en echt, er komt van alles bij jullie over de vloer. Hè? Wat heb je allemaal niet gehad?
3: Nou, heel vaak toneelvereniging, zangvereniging, maar ook de Wensstichting Drenthe is bij ons langs West. En die heeft ook hele mooie verhalen verteld over welke wensen ze in vervulling hebben laten gaan. Nou, echt heel divers.
0: Ja, en soms zijn er kleine clubjes en soms heb je een hele studio vol, hè?
3: Ja, dat maakt niet zoveel uit. Er is plek voor 4, maar er is ook plek voor 20. En we maken er gewoon plek voor. En het is gewoon, ja, weet je, je hoeft ook niet een vereniging of een stichting te wezen. Want we hadden ook al een keer de Blije Doos. En dat waren vrouwen en mannen die elkaar aan leren kennen. Omdat die vrouwen dan op hetzelfde moment zwanger waren en zo'n Blije Doos kregen.
0: Ja.
3: En er zat een bon in waar ze met Udeten konden. En toen ben ze met dat hele groepje Udeten West. En 30 jaar later doen ze dat nog steeds. En kwamen ze langs een Hemeltiet.
0: Ach, wat leuk.
3: Ja.
0: Hey, en nog even, hè, als je je opgeeft als vereniging of als groep zijnde dan. Nog even over die bokaal die te winnen is. Wat moet je allemaal doen dan hier in de studio?
3: Nou, wij vragen altijd de mensen om de club al hier in 1A4 toe te lichten. Er is een culturele bijdrage, er is een clublied. Harm maakt altijd een quiz van 10 vragen. We gaan altijd schulden. Er wordt nog één in het zonnetje gezet. Je mag nog even zeggen wat je nog even van het hart moet. Maar dat is allemaal geen hogere wiskunde. Want het is gewoon wat bij de vereniging past.
0: Ja,
3: een top 3 mag je invullen.
0: Vooral ontzettend gezellig gewoon met elkaar. Om dat op die
3: dat
0: manier te
3: het.
0: Doen. Hè?
3: Dat is het.
0: Oké, okay, dus we hebben weer een schone lei te pakken vanaf september. Hoeveel verenigingen zoek je?
3: Nou, vanaf september tot aan de kerst. Want dan hebben we meestal de laatste uitzending zonder vereniging. Dus 1 week ervoor. Nou, ik denk dat het wel een stuk of 15 verenigingen ongeveer ben.
0: Ja. Oké, okay, en heb jij ook nog een beetje inspraak op wanneer je zou willen? Want ik kan me voorstellen, als je met een vereniging bent, dat je denkt van, dan moet ik mijn clubje wel bij elkaar krijgen. Is dat in overleg mogelijk?
3: Absoluut. Okay. Het enige wat mensen doen om te doen is naar de website gaan van rtvdrenthe.nl en dan /Hemeltiet.
0: Mm-hmm.
3: Of om het nog makkelijker te maken, www.hemeltiet.nl.
0: Mm-hmm.
3: Dan komt er een aanmeldformuliertje. Mensen kunnen dat invullen. David neemt contact met ze op. En dan wordt in overeenstemming bepaald wanneer het bezoek plaatsvindt. Zeg maar. Dus stel dat je een voetbalvereniging bent en je hebt een winterstop of een herfststop. En dan is het moment dat je langs kunt komen. Dan is dat altijd mogelijk.
0: Ja, hartstikke leuk. De koffie staat klaar. Lekker helemaal
3: Absoluut.
0: Met elkaar hier. Nee, heel veel plezier. www.hemeltiet.nl, daar vind je meer informatie. Leonie, dankjewel en veel plezier. Doei.
3: Ja, jij ook bedankt.

0: Dat blijft een bijzonder liedje, toch? Helemaal als je denkt dat je weet dat het over de kleine babytje gaat. Isn't she lovely?
1: De slingerplaat.
0: Stephen Wonder was dat. Sebas, ben je er klaar voor?
2: Ja, altijd.
0: Ja, telefoon aan je zijde. Klaar voor alle telefoontjes om ze aan te nemen en te noteren.
2: Callcenter is er klaar voor.
0: Hartstikke goed. En de app hebben we ook open op scherm voor onze neus. Dus kom maar door met die liedjes. Rond dit tijdstip lanceren we altijd een thema. En dan zoeken we daar passende muziek bij. Ja, vandaag was het een beetje een lastige keuze uiteindelijk. Want we hinkten op veel verschillende benen.
2: Nou ja, ik heb heel veel gepitcht onderwerpen. Maar jij hebt ze allemaal van tafel geveegd. Voor mij was het niet lastig.
0: Ja, dat komt ook een beetje.

0: hebben gedaan. Maar echt specifiek zoals we het nu neerzetten, ja, ik denk het niet. Maar er zijn mensen die het allemaal bijhouden in een schriftje. Dus misschien
1: staat
0: het er wel
1: in. Dan maak je jezelf heel kwetsbaar, hè?
0: Ja, nou ja, kom maar op. We hebben namelijk de prijs die we deze week aan weggeven aangegrepen als thema voor de slingerplaat. Wij geven deze week heerlijke aspergepakketten weg. En toen dachten we, asperges, dat zijn echte seizoenproducten. Laten we op zoek gaan naar liedje over een seizoen. En nou weet ik dat we al vaker de seizoenen hebben aangegrepen. Maar als we nou specifiek het over de lente hebben. Asperges horen bij de lente. En we hebben nog een paar dagen de lente, zeg maar. En dat we daar dan ook niet van afwijken. Van bloemetjes en bijtjes en wat dan ook. Maar echt het woord lente alleen pakken. Ja.
1: Jij zegt, die hebben we nog niet gehad.
0: Ja, weet ik. Dat
1: nou, daar gaan we
0: ik.
1: Er gewoon voor.
0: Ja, geen idee.
1: Dan gaan we voor de lente.
0: Er luistert nu
1: Engels.
0: Vast iemand die dat beter weet dan ik. Ja, inderdaad. Welke taal maakt het allemaal niet uit als het echt het woord lente maar voorkomt in het liedje?
1: Ja.
0: Nou.
1: Want het is nog maar 4 dagen lente.
0: Ja.
1: We hebben de zomer.
0: 26 liedjes nodig. Want we willen er graag een letter van het alfabet aankoppelen. En dan even voor tweeën dat grote rad met het alfabet erbij pakken. En dan gaan we draaien. En dan komt er altijd een lenteliedje uit. Maar niet een lenteachtig liedje dus. Maar echt waar het woord lente in bezongen wordt. 0592-3311-88. Je kan nu bellen. Je kan appen. Het maakt allemaal niet uit. Wij noteren ze. En er wordt al geappt, zie ik, en ook gebeld. Goedemiddag.
2: Roelie.
0: Hallo Roelie, hoe gaat ie?
2: Ja, goed.
0: Jij bent wel een vaste deelnemer voor de slingerplaat, hè?
2: Nou ja, ik lust er nou eens even weer. En nu zegt Henk net tegen mij, het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten.
0: Ja, dat is een hele goeie. Hey, en Roelie, omdat je al zo lang en vaak luistert, hebben we dit nou eens eerder gedaan of niet?
2: Ja, dat weet ik niet.
0: Nee?
2: Geen idee. Ik schrijf dat niet op, Anouka.
0: Nou, er zijn echt mensen die dat bijhouden.
2: Ja, nee, maar dat vind ik heel goed. Dat is prima. Maar ik ben elke keer wel weer benieuwd van wat hebben ze nou weer
0: bedacht? Ja. Hey, je bent de eerste, dus je mag ook een letter kiezen. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistent. Welke wil je?
2: Henk heeft hem gegeven. Doe de letter H maar.
0: De H van Henk. Noteren we, Roelie. Dank je. Doei doei.
2: Doei doei.
0: Hallo, met Anouk.
3: Ben je Kuper. Goedendag.
0: Dag, Jan Kuper.
3: Ik wil je ook even een nummer doorgeven.
0: Ja, zeg maar.
3: Ik doe alle seizoenen. Spring, summer, winter en fall.
0: Oh, ja.
3: Van hebben we het jaar.
0: Dan hebben we ze allemaal te pakken, Jan.
3: Ja, we doen het één keer allemaal.
0: Hey, dankjewel, hè.
3: Ja.
0: Doe. Hi, met Anouk.
4: Hi, Anouk. Met Nico.
0: Dag, Nico.
4: Spring is in the air.
0: Spring is in the air. Of love is in the air. Nico, wij noteren hem. Dankjewel. Okay. Doei, doei.
4: Hoi, hoi.
0: Nou, zo dus. 0592-3311-88. Echt alleen maar het woord lente. En dan mag je zelf weten in welke taal moet voorkomen in het liedje. Je hebt ongeveer een half uur de tijd om je suggestie door te geven.

0: geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Aan tafel!
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
4: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
6: Veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
7: Bijna 1:30, het nieuws uit Drenthe. Sebastiaan Meijwaard.
8: Goedemiddag. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen. Rond 20 grote natuurgebieden komen zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Dat staat in het plan van het kabinet dat zo goed als af is, melden bronnen aan de NOS. Boerenorganisatie LTO Noord denkt dat de plannen nog niet zo definitief zijn als wordt geschetst. Volgens LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins zouden de plannen grote gevolgen hebben voor boeren rondom die natuurgebieden.
9: Ik woon zelf in Dwingelo, vlakbij het Dwingelenveld. En als ik hier om me heen kijk en je zou hier een zone van een kilometer om gebieden heen gaan trekken. Waarbij landbouw niet of nauwelijks mogelijk zou zijn. Ja, dat zou een ramp betekenen. Want dat zou betekenen dat echt een heel deel van de landbouw gewoon geen perspectief heeft hier. Nou, dat kan nooit de bedoeling zijn van de plannen als het gaat over het oplossen van de stikstofproblematiek.
8: Naast het Dwingelenveld horen ook de Drentse A en het Drents-Friese Wold bij de 20 grote natuurgebieden. Hoeveel de uitstoot moet worden verminderd, verschilt per natuurgebied. Koperdieven hebben vannacht 10 koperen regenpijpen gestolen uit de Stefanuskerk in Bijlen. Slechts 2 van de 12 regenpijpen zijn niet meegenomen. De diefstal heeft vermoedelijk zondag of maandagnacht plaatsgevonden, vermoedt de koster van de kerk. In het weekend waren er namelijk concerten in de kerk en toen is het niemand opgevallen dat de regenpijpen weg waren. De PVV in de gemeenteraad van Assen gaat met 1 zetel verder. De partij had 2 zetels, maar Teerza van Brakel stapt eruit na weken van intern gedoe. Van Brakel ligt overhoop met fractievoorzitter Teun Kijf. Volgens Van Brakel schort het de partij aan de omgangsvormen, werd er geschreeuwd en gescholden en kreeg ze geen duidelijkheid over de fractievergoeding. Kijf zegt opgelucht te zijn door het vertrek van Van Brakel, al baalt hij wel dat ze haar zetel meeneemt. Werknemers van de zuivelcoöperatie Friesland Campina in Bijlen hebben vanaf 10:00 gisteravond het werk neergelegd. Ze eisen een hoger loon, maar de zuivelindustrie wil daar niet in mee. De stakingsronde duurt 48 uur en eindigt morgenavond om 10:00. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
7: Sebastiaan, dank je. Anders Nienhuis met het weer.
10: De voorste begrenzing van de warme lucht die ons de komende dagen te wachten staat, passeert deze middag met een spat regen en bewolkt weer, en het meest in het noorden van Drenthe. De vlak achteraan in de namiddag en avond wordt het nog ruim 22 graden en komt de zon er weer bij.
11: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Met TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
15: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
16: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
15: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
16: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
17: Anouk in de middag.

0: Stellingenplaat.
1: En ik had al een beetje gehoopt dat hij zou bellen. Bert Jans uit Staphorst, een hele goede middag.
2: Hele goede middag, Anouk.
1: Ik zat op je telefoontje te wachten gewoon.
2: Ja, ik ben nou iemand later, want ik moest iemand opzoeken.
1: Ja, dat dacht ik al. Jij doet echt al jaren mee met de slingerplaat, hè? En voorheen de themaplaat.
2: Ja, inderdaad, we doen iedere dag mee.
1: Ja, en...
2: Ik heb laatst eens opgezocht dat ik in 1 jaar had ik maar 3 keer gemist.
1: Oh, en weet je ook nog waarom? Ah, dat hoef je ook allemaal niet te zeggen.
2: Ja, nou, een keer ziekenhuis en zo.
1: Maar in 1 jaar 3 keer gemist. En jij schrijft alles op, hè, waar we het over hebben.
2: Nou, ik schrijf het thema op. Ja. En de datum en het nummer wat ik inzend en haal die nummer instuurt. Maar ik schrijf niet op welke plaat er gedraaid wordt.
1: Nee, niet de eindplaat. Nee. Ja, dat heeft ook iemand gedaan. Die heeft er zelfs een Spotify-lijst van gemaakt. Die heeft alle eindnummers verzameld, inderdaad.
2: Ja, dus ik denk, nou, dan doe ik dat niet.
1: Nee, dat doet iemand anders dan al. Ja. Was ook een Bert, geloof ik. Oh, hey, maar Bert, hoe groot is jouw boekje dan? Hoe lang...
2: Oh, ik heb het in de computer. Nou, gewoon iedere dag onder elkaar... En dan zijn we een pagina of 5 of zo.
1: Maar hoeveel thema's hebben we al te pakken gehad?
2: Nou, jullie hebben ongeveer 250 uitzendingen per jaar.
1: Ja.
2: Dus ja, dat is nou... En ik doe het sinds 2024.
1: Ja.
2: Dus ja, dat zijn er een 600 of nu zo'n beetje...
1: Oh, dus het kan is helemaal niet zo erg, denk ik dan toch, Bert, dat ik me afvraag, oh, heb ik dat nou al een keer gedaan of niet?
2: Nee, dat is helemaal niet zo erg.
1: Nee, maar jij bent dat boekje doorgegaan?
2: Ja, ik ben even gewoon door de computer heen geraasd en toen ben ik tegengekomen dat jullie 1 keer herfst gehad hebben.
1: Ja.
2: En 2 keer zomer.
1: Ja.
2: En 3 keer winter, maar nog nooit lente.
1: Yay! Het is gelukt! Oh, wat goed. Ja, en seizoenen en zo, dat hebben we ook wel eens gedaan, hè?
2: Ook wel, die heb ik niet mee gerekend.
1: Nee, maar specifiek lente dus niet?
2: Nee.
1: Ah, wat ben ik blij met jouw telefoontje, Bert.
2: Ja, nu heb ik mijn nummer nog niet doorgegeven.
1: Oh, ja, we noteren hem. Welke wordt het?
2: Ik had voor mezelf gedacht, het is Lente in Drenthe, van het Trianthuis.
1: Ja, leuk.
2: Heel oud nummer.
1: Ja.
2: En Ali gaf Donna Summer het Springaffair.
1: Oh, nou, top. Weer 2 nummers erbij. Bert, dankjewel. En ik weet nu dat ik hem gehad heb. Dus de komende 2 jaar komt hij niet meer voorbij.
2: Oké.
1: Dankjewel, hè.
2: Ja, oké. Doei.

0: docenten Nederlands ook in een dagelijks leven. Lara Bode.
1: De slingerplaat.
0: Lente staat centraal. En hoe komen we er nou bij om vandaag liedjes over de lente, of waarin de lente wordt bezongen, te zoeken, Sebastiaan?
2: De asperges, ja, de witte.
0: Precies, tuurlijk. Die geven we deze week weg hier op Radio Drenthe. Luxe dozen gevuld met asperges en soepje en nou, allemaal lekkere dingen. De aspergepakketten, dachten we, nou, dat is een seizoensproduct. Laten we op zoek gaan naar liedjes specifiek van het seizoen van nu, de lente. Nog een paar dagen is het lente.
2: Nog maar vier.
0: Ja.
2: Maar dan komt de zomer.
0: Nou, en die begint ook echt goed. Man, wat een hitte. Ja. Roelie belde als eerste. En als je als eerste belt, dan mag je ook altijd meteen de letter kiezen die je wil op het rad.
3: Dus altijd lente in de ogen van de tandartsassistent.
0: Ze koos hiervoor en ze wilde graag de H van haar Hink daaraan hangen. Nou, dat doen we. Dus Peter de Koning bezet de H.
2: Henny, die kwam met deze.
0: Deze van Herman Emmink, Tulpen uit Amsterdam.
4: Als de lente komt, dan stuur ik jou tulpen uit Amsterdam.
0: Zo leuk dat er dan inderdaad liedjes zijn waar je in eerste instantie niet aan denkt. Maar als er dan gezongen wordt, denk je, oh ja, dat is ook zo. Ik heb nog meer, ik zal het zo wel laten horen. Henk komt met deze, Spring is in the Air. Ja, en Joke had ook zo'n liedje dat ik net bedoelde. Die kwam namelijk met Claudia de Breij. Toen dacht ik, huh? Ja hoor.
5: Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou?
0: Nou, daar zat hij.
5: Als de liefde komt.
0: Nog eentje doen?
5: En ik weet het zeker.
2: Zeker. We hadden natuurlijk Bert die belde. En die kwam met eentje van de Trianta's.
6: Het is lente, het is lente, het is lente in Drenthe. Natuur zingt weer, zien lente
0: lief. Ik zag hem meerdere keren lente voorbij komen, ook in de app. Hè? Dus die komt er sowieso op.
6: Gaat mij nou de lente.
0: En van de lente in Twente gaan we naar de... Nee, van de lente in Drenthe gaan we naar de lente in Twente. Want die kwam ook binnen. Jenny gaf deze door. Ook leuk. André kwam met deze. Demis Roussos en Dieneke had ook een mooie. Die kwam met die prachtige van Daniel Lohuis als de liefde maar blijft winnen. Luister maar.
7: Zolang de lente maar blijft komen. En dan de zomer. En dan de herfst.
0: Oh, die zitten we er ook op, hoor, Sebas.
2: Die is mooi, ja.
0: Nog één om het af te leren.
2: Op de valreep hadden we Adriaan die belde en die dacht, ik stuur een Italiaans liedje in.

0: mooi. We hebben nog een Franse binnengekregen en een Duitse. Dus dat wordt een internationaal rad weer gewoon. We sluiten de lijnen. We hebben meer dan genoeg. We gaan het rad er zo meteen bij pakken. Maar eerst even de liedjes uitkiezen waar we een letter aan gaan hangen. De H is bezet, maar daar komen we wel uit. Dank voor het insturen van al die suggesties. We gaan eerst naar Simon & Garfunkel luisteren.
1: I'm

0: Simon & Garfunkel. Homeward Bound.
1: De Slingerplaat.
0: Lente stond centraal vandaag. Een zoektocht naar liedjes waarin echt het woord lente voorkomt. En dat mocht dan in alle talen zijn. Nou, we zijn heel erg verrast weer. Binnengekomen suggesties waren prachtig. Maar dit was veruit het meest aangedragen liedje.
2: Het is altijd lente in de ogen van de tandarts.
0: En dat was ook meteen de eerste die doorgegeven werd, hè?
3: Ja, en die hebben we op de letter H neergezet, geloof
0: ja,
3: ik.
0: Ja, want Roelie belde en Roelie mocht kiezen. En Roelie zei, doe maar de H van Henk, haar man. Nou, dus dat is rond. En toen zijn we nog 25 andere liedjes gaan toevoegen aan het alfabet. En daar zijn we uitgekomen. Het zijn weer juweeltjes geworden.
3: Ja, zeker. En we hebben natuurlijk even gesproken met Bert.
0: Ja. Want Bert heeft bevestigd dat we dit thema nog nooit hadden gedaan. Dat is dan ook mooi mooi. Jij hebt het rad achter je staan. Zou je willen draaien, Sebastiaan? En dan gaan we kijken waar die uitkomt, bij welke letter. En ik heb hier het lijstje ook voor mijn neus. Dus dat kan ik meteen even bijpakken. Hij komt... De H is die voorbij, zie ik.
3: Het is de U geworden van utopie.
0: De U van utopie. En bij de U... Oh, daar zie ik zo'n verrassingsliedje staan. Zo'n liedje waarvan je in eerste instantie niet denkt... zit daar het woord lente in? Jazeker, komt die daarin voor. Joke, gaf hem door. Komt die aan?
1: De Slingerplaat.
0: Als Joke luistert, weet ze al wat ik bedoel. Dit is Claudia de Breij. En mag ik dan bij jou...

0: Ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra, de
1: wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit bessen en assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
5: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietsen? Uitrit?
6: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
7: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
8: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
7: Borgstee, Assen. Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement.

0: Moto 2 en Moto 3. Met een eigen foodtruckplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
3: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 2 uur.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op... om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden... en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen. FC Twente speelt in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. De wedstrijden zijn op 23 en 30 juli. Het eerste duel is in Enschede. Twente moet 3 rondes zien te overleven om het hoofdtoernooi van de Europa League te bereiken. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden grotendeels droog. Komt de zon ook vaker tevoorschijn. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen veel zon, een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zometeen te winnen hier op Radio Drenthe een lekker aspergepakket.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Hi, I'm Andrew van Australië, Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
10: ANWB en gaan.
11: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
3: Radio Drenthe.
12: Anouk in de middag.
3: met Anouk Middel.

0: Bob Marley and the Wailers en Stir It Up.
1: Maak kans op een overheerlijke Asperge Deluxe Box.
0: Oh, lekker! We winnen niet alleen die verses asperges, maar wat zit er nog meer in, Sebastiaan?
2: Een hele lijst met spullen waarvan ik niet wist dat je ze nodig hebt voor asperges. Maar slagersham en eieren. En,
0: dat je het verkeerde lijstje
2: dit is het
0: voor
2: verkeerde
0: je hebt.
2: Lijstje. Ik zie wel een pot aspergesoep, een flesje wijn. Ja. Nou, worden mensen ook heel blij van, denk ik. Twee doosjes aardbeien. En een fles boerenvanillevla.
0: Ja, maar je noemt wel ingrediënten die ook zeker te gebruiken zijn, hoor, bij asperges. Want ik bijvoorbeeld eet het inderdaad het liefst met zo'n verkrummeld eitje eroverheen. Maar dan met zalm en een sausje.
2: Oké.
0: Ja, en jij?
2: Ik eet het liefst zalm, een sausje en dan dat verkrummeld eitje zonder de witte asperges.
0: Oh ja, maar met de groene, hè?
2: Nee, maar ze zijn super lekker, hoor. Dus ja. Top, ja.
0: Nee, maar dat is dus te winnen hier bij Radio Drenthe. Hoe maak je de kans op? Nou, door zometeen even heel goed te luisteren naar een stukje van een liedje. En niet zomaar een stukje, nee. Het is het begin, het kopje van het liedje. Want wij vinden die kopjes van die asperges ook zo lekker. Dus we dachten, als je me herkent, kan je naar de studio bellen. 0592-33-11-88. En dan maak je dus kans op dat pakket. Waarin dus verse asperges, een pot aspergesoep, een lekker flesje wijn, twee doosjes aardbeien en een fles boeren van vanillevla. Dit is hem. Welk liedje is dat? Je kan nu bellen 0592 33 11 88.

0: Buy Me In van Sam Fender. En Olivia Dean.
1: Maak kans op een overheerlijke Asperge Deluxe Box.
0: Oh, lekker. Roelie, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag, Anouk.
0: Heb je al plannen voor het avondeten?
2: Vandaag? Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, wat staat er op menu vandaag?
2: Nou, we hebben nieuwe aardappeltjes in de tuin. Dus nieuwe aardappeltjes met sla en een speklappie.
0: Oh, lekker. Weet jij altijd morgens al wat jij dezelfde dag gaat eten? Of misschien wel verder vooruit?
2: Meestal wel.
0: Ja?
2: Nou, nee, dezelfde dag. Daar hou ik bij.
0: Oké. Okay. En je hebt dus ook zo'n grote tuin dat je eigen voeding...
2: Oh, we hebben een klein groentetuintje.
0: Oh, wat leuk. Wat heb je er allemaal in dan, naast de aardappelen?
2: Ja, dat is de afdeling van mijn man, hoor. Worteltjes, boontjes, ze staan erin, sla altijd.
0: Leuk.
2: Ja,
0: en vooral naast die aardappelen ook sla uit de eigen tuin.
2: Ja, klopt.
0: Oh, lekker. Hey, en
2: zeker.
0: Asperges, zijn jullie er beide dol op? Of,
2: Ja, hartstikke. Ja? Heerlijk. Ja, heerlijk.
0: Nou ja, wie weet kan je zo'n mooi pakket ophalen, waarin dus diverse asperges zo mooi zijn, hè?
2: Ja, zeker.
0: En naast die asperges, een pot aspergesoep en vla en aardbeien en wijn. En ik liet dit horen. Het kopje van een liedje. Maar welk liedje is dit, Roelie?
2: House of the Rising Sun.
0: Gefeliciteerd. Het pakket heb je nog niet. Super. Dus vandaag wordt het nog gewoon aardappeltjes en sla. Maar binnenkort kan die bij jullie op tafel staan, hoor. Blijf even aan de lijn voor de zekerheid, ja?
2: Helemaal goed,
0: dankjewel. Oké, gefeliciteerd. Lekker eten. Doei.
2: Dankjewel. Doei.

ze ging ermee vandoor. Roelijager uit Dalen met dat lekkere aspergepakket. Zometeen bij Dimitri's ook weer zo'n pakket te winnen. Zometeen het laatste.

0: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
1: Zaterdag 20 juni organiseert Boerderijwinkel Hoorn weer de jaarlijkse Boerenerfmarkt. Struin langs de kraampjes terwijl de kinderen zich vermaken met verschillende activiteiten. Loop mee met de rondleidingen en ontdek alles over onze asperges en aardbeien. Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
0: Altijd wassen met korting met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
3: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
4: Half drie exact is het. Het laatste nieuws. Sebastian Meijwaard praat ons bij. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. De gemeente Assen heeft haar voorkeursrecht gevestigd op het hoofdkantoor van de NAM in Assen. Dat betekent dat de gemeente het eerste recht heeft het pand te kopen. De gemeente wil dat het pand in de toekomst dienst gaat doen als zorglocatie. Onlangs bracht het Wilhelmina ziekenhuis in Assen een bod uit op de locatie, maar de NAM wees dat af. De gemeente schaart zich nu achter de plannen van het ziekenhuis. Daarnaast wil het college leegstand en verloedering voorkomen en speculaties tegengaan door het voorkeursrecht te vestigen. De NAM maakte onlangs bekend te verhuizen naar Sappemeer. Het bedrijf heeft nog niet op de stap van de gemeente gereageerd. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen. Rond 20 grote natuurgebieden komen zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Dat staat in het plan van het kabinet dat zo goed als af is, melden bronnen aan de NOS. Boerenorganisatie LTO Noord denkt dat de plannen nog niet zo definitief zijn als wordt geschetst. Volgens LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins zouden de plannen grote gevolgen hebben voor boeren rondom die natuurgebieden.
6: Ik woon zelf in Dwingelen, vlakbij het Dwingelenveld. En als ik hier om me heen kijk en je zou hier een zone van een kilometer om gebieden heen gaan trekken, waarbij landbouw niet of nauwelijks mogelijk zou zijn, ja, dat zou een ramp betekenen. Want dat zou betekenen dat echt een heel deel van de landbouw geen perspectief heeft hier. Nou, dat kan nooit de bedoeling zijn van de plannen als het gaat over het oplossen van de stikstofproblematiek.
5: Naast het Dwingelderveld horen ook de Drentse A en het Drents-Friese Wold bij de 20 grote natuurgebieden. Hoeveel de uitstoot moet worden verminderd verschilt per natuurgebied. Koperdieven hebben 10 koperen regenpijpen gestolen uit de Stefanuskerk in Bijlen. De diefstal heeft vermoedelijk zondag of maandagnacht plaatsgevonden, vermoedt de koster van de kerk. In het weekend waren er namelijk concerten in de kerk en toen is het niemand opgevallen dat de regenpijpen weg waren. De PVV in de gemeenteraad van Assen gaat met 1 zetel verder. De partij had 2 zetels, maar Teerza van Brakel stapt eruit na weken van intern gedoe. Van Brakel ligt overhoop met fractievoorzitter Teun Kijf. Volgens Van Brakel schort het de partij aan omgangsvormen, werd er geschreeuwd en gescholden en kreeg ze geen duidelijkheid over de fractievergoeding. Kijf zegt opgelucht te zijn door het vertrek van Van Brakel, al baalt hij wel dat ze haar zetel meeneemt. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl of in de app.
4: Sebastiaan, dank je. Hans Nienhuis met het weer.
7: De voorste begrenzing van de warme lucht die ons de komende dagen te wachten staat passeert deze middag met als pad regen en bewolkt weer en het meest in het noorden van Drenthe. De vlak achteraan in de namiddag en avond wordt het nog ruim 22 graden en komt de zon er weer bij.
4: Waarom hebben sommige straatnaamborden bij ons in de provincie verschillende kleuren? Niet alle borden zijn namelijk blauw en wit. Hoor je zo meteen meer over.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
13: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
14: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.

0: BCC en Wall Street Shuffle. We gaan iets uitzoeken.
1: Zoek het uit.
0: Of althans, dat heeft Greetje gedaan, maar Greetje is er nu even niet. En Greetje heeft het overgedragen aan jou, Sebastiaan. Dus kan jij tekst en uitleg geven bij de vraag waar Charlotte uit Hogeveen mee kwam? Want Charlotte stuurde een vraag in naar onze Zoek het uit-redactie. En er viel haar iets op in de wijk Trasselt. Nou ben ik niet zo bekend in Hogeveen, jij?
2: Ik heb er wel regelmatig gevoetbald, maar ik ben nooit in de Trasselt geweest.
0: Nee, zij zei dat straatnaamborden daar allerlei kleuren en stijlen hebben. Terwijl in andere wijken dat veel formeler is. En ze vroeg zich af, hoe zit dat precies?
2: Ja, nou dat is geen toeval. Dat kunnen we Charlotte sowieso al vertellen. Er zit echt een idee achter. Ja, over het algemeen zijn de straatnaamborden in Hogeveen net als overal in Nederland van die blauwe borden met van die witte letters. Maar in een aantal wijken uit de jaren 80 is daar bewust van afgeweken, Anouk.
0: Ja, want in andere wijken zoals de Schutlanden en Schoonvelden, daar zijn die borden juist overal hetzelfde. Waarom is dat dan in Trasselt anders?
2: Dat heeft te maken met de manier waarop die wijken zijn ontworpen. Want ken jij die wijken met die vertakkingjes en zo, dat je echt denkt van waar de X ben ik nu weer beland?
0: Ja.
2: Weet je hoe die heten?
0: Nee.
2: Dat zijn die bloemkoolwijken.
0: Oh, zo heet dat.
2: Dus de bloemkool, hè, de groente, ja. Het structuurtje in die groente dat vertakt en dat doet.
0: Ja.
2: En daarom heette dat bloemkoolwijken, van die wijken met kronkelige straatjes.
0: Ja, waar het compleet onoverzichtelijk is.
2: Precies, ja. De plattegrond lijkt dus op een bloemkool, vandaar de naam.
0: Oké. En dat had dan ook invloed op hoe die straatnaamborden eruit zien daadwerkelijk.
2: Ja, want die opzet van die wijk die maakte het best moeilijk om je te oriënteren. En je moet bedenken, dit zijn de jaren 80.
0: Mm-hmm.
2: Jij kent ze, ik niet.
0: Toen was jij nog niet geboren.
2: Nee, ik weet niet beter dan dat je met een tomtom rijdt of nu met je telefoon. Maar toen had je natuurlijk geen navigatie met de kaart. En was het lastig om de weg te vinden. Nou ja, en je kunt wel raden wat dan natuurlijk helpt.
0: Ja, ik vind het al bizar om te horen hoor. Dat jij gewoon van de generatie bent die niet weet wat het is om zonder tomtom of navigatie ergens te komen.
2: Ik ga wel eens bewust zonder app of tomtom. Als ik op vakantie ben, ga ik bewust weg met alleen een kaart, zeg maar.
0: Ja, maar jij bent er gewoon mee opgegroeid. Het was er gewoon altijd al.
2: Ja, maar dus ja. Laatst in Kroatië. Ja, jij vraagt me, misschien ga ik nu een zijpad in.
0: Nee, doe maar.
2: Maar als een keer in Kroatië gingen wij vanuit de plek waar we zaten bewust gewoon met een kaart op zoek naar de juiste plek.
0: Ja.
2: Toen zijn we er wel gekomen, maar hebben we er heel lang over gedaan. Maar was wel heel leuk.
0: Wou ik net zeggen, hoe vond je dat? Maar wel leuk dus.
2: Ja,
0: ja, zo deden wij vroeger dat altijd. Ja. En hadden jullie ruzie onderling ook, of niet?
2: Waarover moet je dan ruzie maken?
0: Nou, ik zei toch links.
2: Nee joh. Het is juist mooi als je op plekken aanbelandt waarvan je van tevoren niet verwacht dat je er ooit komt.
0: Oké. Wij dwalen inderdaad gigantisch af. Want we hadden over die.
2: Maar het is pas wel bij het onderwerp, hè, afdwalen.
0: Jazeker.
2: Ja.
0: Oké, jaren 80 wijk dus. Hè? Jij zei net, dat was een bloemkoolwijk daar. Waar Charlotte die vraag over stelde. En het was allemaal wat lastig te vinden. En toen hebben ze die gekleurde bordjes dan maar bedacht om het wat overzichtelijker te maken?
2: Ja, om het makkelijker te maken is destijds gekozen voor een soort van visuele herkenning in de straat. De straatnaamborden kregen per straat een eigen kleur. En ook de huisnummerbordjes op de huizen zijn dan in dezelfde kleur uitgevoerd. En zo kon je dus precies zien bij welke straat een bepaald huis hoorde.
0: Maar hoe dan? Kan je dat wat concreter maken?
2: Nou, je staat bijvoorbeeld een groen huisnummerbordje, als je dat ziet.
0: Mm-hmm.
2: Dan weet je in de straat dat je in de straat de Wezenboom bent. Dat is natuurlijk wel kennis die je dan moet hebben. En niet in bijvoorbeeld de Beugel, wat weer een andere straatnaam daar is.
0: Ja. Het zal overzichtelijk zijn.
2: Maar jij wordt voor jou niet. Ja, maar als je weet, je gaat naar zo'n bloemkoolwijk en je weet, de groene straatnaambordjes horen bij de straat De Beugel.
0: Ja.
2: Dan weet je precies dat je daar bent.
0: Okay.
2: Als je dan nummer 10 in het groen ziet.
0: Ja, maar het is gewoon allemaal heel bewust gekozen. Dus al die verschillende kleuren. Geen toeval.
2: Het is geen toeval. Maar niks in het Nederland stedenbouwkundige ontwerp is toeval. Hè? Het is allemaal over nagedacht.
0: Ja. Het hele leven is geen toeval, Sebastiaan.
2: Oké. Okay.
0: Hey, dankjewel voor deze uitleg. Heb je zelf ook een vraag? Je kan hem altijd insturen. Zoek het uit @rtvdrenthe.nl.

0: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
1: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Ze zijn er weer.
4: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
5: De Mobifit sta op stoel in ruildagen. Ontvang in juni €500 korting op uw nieuwe Magic for You sta op stoel. Kom langs voor vrijblijvend advies en ervaar ultiem zitcomfort. Mobifit, wie weten hoe het zit.
6: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
7: Voordeelhuisjes.nl.
8: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
6: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
9: voordeeluitjes.nl.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van
11: Bad & Body.
10: Ga naar Hummel, badkamers en tegels in Assen.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
13: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het nationaal hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een €500 miljard uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. FC Twente speelt eind juli in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. Deze twee clubs spelen eerst nog de eerste voorronde. De verliezer van dit onderlinge duel komt ook een Nederlandse club tegen, maar dat is dan Ajax in de Conference League. Zowel Ajax als Twente moet 3 voorrondes overleven om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden overwegend droog. Daar is ook vaker de zon. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
14: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Kees Klus met Kees zelf.
9: Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
11: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
16: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
17: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
18: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
19: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
18: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
12: Radio Drenthe. 60s en 70s. Met Dimitris Kops.

0: Studio Steenbergen.
1: Ja, goedemiddag. Het is 6:06. Van harte welkom bij Studio Steenbergen hier op Radio Drenthe. René, die is er vandaag niet. Vandaar ik hier zo. Mijn naam is Dimitris Kops. Een hele goede middag. Wel de gebruikelijke ingrediënten vanmiddag in Studio Steenbergen. Het programma zit lekker vol vanmiddag. We hebben zo meteen de Jukebox. Met daarin twee platen van een artiest die vandaag jarig is. Ja, leuk. En hij wordt vandaag 83. En het is een echte superster, want Frank Sinatra zei ooit over hem: he's next. Ja, nu weet je misschien al over wie ik het heb. Hij zou meteen dus in de Jukebox. En vanmiddag weer jouw kans op het Radio Drenthe prijzenpakket. Je maakt onder andere kans op een compleet aspergepakket. Met daarin onder andere natuurlijk asperges, maar ook een pot aspergesoep. Een fles wijn, twee dozen aardbeien zitten erin. Ook een fles boeren vanillevla. Dat is een heerlijk pakket. En hoe je dat kunt winnen, dat vertel ik je later vanmiddag. En dit uur natuurlijk, zoals elke middag, tussen 3 en 4 hits uit de jaren 60 en de jaren 70. Het tijdperk waarin je met een fietsdynamo meer licht had dan met de straatverlichting. En deze plaat komt eraan. Dusty Springfield onderweg met Wishing and Hoping. Net als Boney M. Ja, lekker hoor. Gary Rafferty ook zo meteen. Prachtig, Baker Street zometeen in zijn geheel. Dit en veel meer 60s en 70s hits. Tot aan 4 uur hier op Radio Drenthe.

0: Dusty Stringfield op Radio Drenthe. Wishing and Hoping. Het is 3:15. We gaan terug in de tijd.
1: Op deze dag in...
0: Op deze dag in 1964 nemen Jay and the Americas deze evergreen op. Ja, Come a Little Bit Closer van Jay and the Americans. Het duurt nog ruim een half jaar voordat de single bij ons in de top 40 komt. Daar bereikt hij in januari 1965 de 13e plaats. En op deze dag in 1966 komt deze single van Dave Barry uit.

Mama is 2 weken daarvoor opgenomen in Londen. Het wordt de laatste hit voor Dave Barry in Nederland. In juli komt hij binnen in de top 40 en hij bereikt de 16e plaats. Overigens, Dave Barry is trouwens niet de eerste artiest die dit liedje opneemt. Dat is de Amerikaanse zanger B.J. Thomas. Die je ook kent van Raindrops Keep Falling On My Heart. En zijn versie van Mama wordt in de zomer van 66 een grote hit in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En dan de Amerikaanse bubblegum groep, die Ohio Express, die krijgt op deze dag in 1968 een gouden plaat. Waarvoor? Nou, voor deze plaat.

Yummy, Yummy, Yummy is de derde single van de band uit Mansfield in Ohio. En in Amerika komt het tot de vierde plaats in de Billboard Hot 100. Hier bij ons is het succes een stuk minder. Yummy, Yummy, Yummy komt in de top 40 niet verder dan plaats nummer 27. En dan The Birds, die zitten op deze dag in 1969 in de Columbian Studios in Los Angeles. En daar nemen ze dit nummer op. Jesus.

0: Jesus is Just Alright wordt geproduceerd door Terry Melcher. Hij is de zoon van de Amerikaanse actrice en zangeres Doris Day. In Amerika houdt de single het begin 1970 slechts één week vol in de Billboard Hot 100, namelijk op plaats nummer 97. Maar in Nederland doet de single het een stuk beter. In februari 1970 is Jesus is Just Alright alarmschijf op Radio Veronica. En komt daarmee ook nog eens tot de 15e plaats in de Nederlandse top 40. En dan op deze dag in 1972 worden in Amerika 5 mannen gearresteerd op verdenking van inbraak in het hoofdkantoor van de Democratische Partij. De 5 hebben van de Republikeinen, goedemiddag, de opdracht gekregen om daar afluisterapparatuur neer te leggen. Ja, weet je dat nog?
1: 2 journalisten van de Washington Post, Bob Woodward en Carl Bernstein, onthullen dat het Witte Huis in 1972 opdracht heeft gegeven om in te breken in het hoofdkantoor van de Democratische Partij. Het doel? De verkiezingscampagne van de Democraten saboteren.
0: Ja, president Nixon ontkent dat hij bij de zaak betrokken is, maar pakt uiteindelijk toch zijn biezen en treedt af. En op 17 juni 1977 zegt Jimmy Helms plotseling af voor een optreden op de Universiteit van Shoreditch in Engeland. En ten einde raad vraagt de feestcommissie aan Elton John, die in de buurt woont, een paar huizen verderop, of hij zou willen bijspringen. En ja, wat gebeurt er? Hij springt bij. Jazeker, Elton John draaft gewoon op. Hij redt de avond in ruil voor slechts 2 flessen wijn. Dat is toch even een mooi weetje op deze dag in 1977, dat je het weet. Ook pak ik er eventjes een oude top 40 bij van 17 juni. En ik heb hier de Nederlandse top 40 van 17 juni 1977 voor me. En daarin, ja, ik heb het gedrukte exemplaar hier. Ik zie staan Boney M, Ma Baker, toplaat. Ook die internationals, Young and in Love. Ik ga ze zo meteen beide draaien hier op Radio Drenthe. Na Glenn Chambell, Southern Nights, komt uit de top 40 van 17 juni 1977.

0: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Voetganger? Bocht?
2: Kinderen? Tegenligger?
1: Fietser? Uitrit?
3: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light, al voor €139. Voordeeluitjes.nl.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
5: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
6: Goedemiddag, het is 3:30. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws uit Drenthe. De gemeente Assen heeft haar voorkeursrecht gevestigd op het pand van de NAM in Assen. De gemeente wil daarmee verzekeren dat het pand een zorgbestemming krijgt. En koperdieven hebben 10 koperen regenpijpen gestolen uit de Stefanuskerk in Bijlen. De diefstal heeft vermoedelijk zondag of maandagnacht plaatsgevonden. En de PVV in Assen gaat met 1 zetel verder. Tirza van Brakel stapt per direct uit de fractie en neemt haar zetel mee. Teun Kijf is nu de enige PVV'er in de Asser gemeenteraad. En voor het weer gaan we naar Hans Nienhuis.
7: De voorste begrenzing van de warme lucht die ons de komende dagen te wachten staat... passeert deze middag met als pad regen en bewolkt weer... en het meest in het noorden van Drenthe. De vlak achteraan in de namiddag en avond wordt het nog ruim 22 graden... en komt de zon er weer bij.
6: Zometeen hier op Radio Drenthe meer 60s en 70s hits. Onder andere Kenny Rogers komt eraan en Gary Rafferty.
8: Oh, heerlijk hier, hè?
9: Ja, eindelijk even niks.
10: Dit is echt nice.
11: Hola, me pongo dos cervezas.
12: Hola, señor. Sí, 2 bier.
10: Voor mij?
8: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
11: Por favor.
10: Proost. Proost.
13: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
15: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.

0: zeker. Overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker.
1: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Feeling Alright. Dat was Joe Cocker hier op Radio Drenthe. Het is 4:15, tijd om in Studio Steenbergen eens even te verwijzen naar ons nederpopuurtje. Elke ochtend tussen 9 en 10 hoor je bij Wim Boer de beste nederpopmuziek. Dus morgen weer luisteren. Wim is eventjes met vakantie, dus daarom zit Thomas er morgen. Maar ja, dat is altijd een leuk uurtje. Voor nu gaan we terug naar 1978. De Limburgse band Partner heeft maar kort bestaan, van 77 tot 81. Maar wel hebben ze 1 hit gehad in de Nederlandse top 40. En die plaat kwam tot plaats nummer 23 in 1978. Weet je over welke het gaat? Het gaat over deze Cayuda Hill.
1: Radio Drenthe. Nederpop.

0: You're my best friend, Queen, op Radio Drenthe. Het is 4:07. Het is tijd om een muntje in de jukebox te gooien.
1: De jukebox.
0: Vandaag is Barry Manilow jarig. Heb je hem gefeliciteerd? 83 jaar is hij geworden. En Frank Sinatra zei ooit over hem: "He's next." En Frank Sinatra kreeg gelijk. Want Barry Manilow heeft inmiddels meer dan 80 miljoen platen verkocht en 51 hits gescoord in Amerika. Ja, die kunnen we niet alle 51 draaien. We gaan er 2 van draaien hier op Radio Drenthe. Zometeen hoor je Mandy en eerst Copacabana.
2: De jukebox.

0: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
5: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
6: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
7: In Hogeveen.
8: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
9: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
10: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
11: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl. NL.
12: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit bessen en assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
15: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar naartoe geld over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. De Europese Commissie komt na een noodoproep van Artsen zonder Grenzen met meer geld voor de bestrijding van ebola. Vooral in de Democratische Republiek Congo verspreidt het dodelijke virus zich nog altijd snel. Brussel trekt bijna een half miljard euro uit. Het geld is vooral bestemd voor onderzoek naar vaccins en behandelingen. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Vanaf morgen kan het tropisch warm worden en daarom geldt vanaf dan het nationaal hitteplan van het RIVM. Hitte kan vooral bij ouderen, kinderen of mensen met een chronische aandoening leiden tot gezondheidsproblemen. Mantelzorgers en zorgpersoneel krijgen daarom het advies om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Op het WK voetbal hebben Schotse fans in de stad Boston in meerdere cafés al het bier opgedronken. Café-eigenaren zeggen dat ze nog nooit zoiets hebben meegemaakt. De Schotten dronken dit weekend 4 keer meer bier dan Amerikaanse bezoekers rond de belangrijkste Amerikaanse feestdag op 4 juli. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23, vanavond klaart het verderop en blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Pas je

0: altijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
6: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
5: Hoe dan?
6: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Radio Drenthe.
9: Studio Steenbergen.
8: Met Dimitris Kops.

0: Studio Steenbergen.
1: Phil Collins en Studio op Radio Drenthe. Het is 11 minuten over 4. Dimitri is hier zo en Sebastian is er ook vanmiddag bij.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Hoe zit jij in het WK?
2: Ja, best wel matig eigenlijk.
1: Oh,
2: toch te veel nachtwedstrijden. Kijk jij een beetje?
1: Oh, die van Argentinië die heb ik vanmorgen even teruggekeken. Als je die erg vindt. Want die was om 3 uur vannacht inderdaad. Hè?
2: Ja, nee, en ook om 1 uur en om 6 uur. Ja.
1: Och, jij kijkt ze allemaal?
2: Nee, juist niet.
1: Oh.
2: Alleen, ja, jammer.
1: Oh ja, dat is zonde. Ja, die is naar Argentinië. Die was echt mooi.
2: Ja, 3-0.
1: 3 keer Messi.
2: Ja, ik heb het ook gelezen. Ja. Ik heb nog geen goal gezien.
1: Oh, dat
2: ik las wel
1: prachtig.
2: Dat hij een rode kaart.
1: Zonde, ja. Die is naar Argentinië. Die was echt mooi.
2: Ja, 3-0.
1: 3 keer Messi.
2: Ja, ik heb het ook gelezen. Ja. Ik heb nog geen goal gezien.
1: Oh,
2: ik las wel
1: prachtig.
2: Dat hij een rode kaart had kunnen krijgen.
1: Oh ja?
2: Dat?
1: Ja, ik ga het niet verklappen.
2: Oké.
1: Ik ga het niet verklappen. Maar eigenlijk had hij 4 keer gescoord. Nu heb ik al te veel verklapt.
2: Oké.
1: Ja. Maar ja, Nederland moet zaterdag weer om 7 uur tegen Zweden.
2: Ja.
1: Dus ik meld het even.
2: Ja, wordt gelijk al een beetje erop of eronder.
1: Ja, dat moet nou wel een keer gaan gebeuren, hè?
2: Ja.
1: Ik hoop wel dat Koeman een keer luistert naar heel het land, zeg maar.
2: Ja, maar je hebt het over zijn wissels, denk ik.
1: Ja, natuurlijk.
2: Ja, maar ja, goed. Tijdens de wedstrijd kunnen we hem niet informeren wat hij moet gaan doen.
1: Nou, in ieder geval niet wat hij de afgelopen tijd heeft gedaan, toch?
2: Nee, ze rappe mannen erin houden. Dat is belangrijk.
1: Ja, en ik zou eens met Wout Weghorst, hè?
2: Nee.
1: Ja, tuurlijk.
2: Kijk, zo zie je maar
1: iedereen
2: weer.
1: Kotst op die Wout Weghorst op een of andere manier, maar die scoort wel.
2: Ja, maar nu zie je gelijk alweer 18 miljoen mensen, 18 miljoen verschillende meningen. Jij wil Weghorst erin, ik wil het niet. Je kunt het als bondscoach ook nooit goed doen.
1: Nee, ja, het is een moeilijke opgave. Ja. Het is een moeilijke opgave. Maar ik ga met mijn Weghorst badjas ga ik dan naar de kroeg.
2: Leuk.
1: Ja. Dus ja, dan,
2: stuur even een selfie.
1: Nou, dat zal ik zeker doen. Over het WK gesproken. Het is een bizar verhaal. Maar ook wel weer een mooi verhaal over de Schotse fans. Heb je ze een beetje in het vizier, de Schotse fans?
2: De Tartan Army, zeker.
1: Ja, nou, die zijn samen met de Oranje fans misschien wel de meest geliefde voetbalsupporters die er zijn. Zeker voor horecaondernemers. Want in Boston, waar Schotland zijn eerste wedstrijd heeft gespeeld, wisten kroegbazen niet wat ze meemaakten. Al het bier in de stad is zo'n beetje op.
2: Ja, bizar, hè?
1: De Schotten hebben rondom de wedstrijd 4 keer meer gedronken dan Amerikanen in een 4-daags weekend rond 4 juli. Dat is de nationale feestdag voor juli. En ze bleven nog vriendelijk ook, die Schotten. Dus ik zou zeggen hulde.
2: Maar ze klaagden er wel over dat het van dat vieze, ja, ik ga het 1 keer zeggen, Budweiser Light bier was.
1: Oh!
2: Wat eigenlijk helemaal niet naar bier smaakt. Nog erger dan dat groene gedoe wat wij hier hebben. Hm. Maar ze hebben het toch opgedronken. Dus dat hebben ze dan weer knap gedaan.
1: Oh, wat goed zeg.
2: Schotten.
1: Wat leuk. Gewoon een hele stad gewoon droog gelegd.
2: Maar dat kunnen wij als Oranje supporters ook, hè? Want weet je nog in 2008 in Bern?
1: Nee.
2: Tijdens het EK, hoe toen het Oranje Legioen die hele stad platgelegd heeft. Honderdduizenden Nederlanders togen toen naar Zwitserland tijdens het EK. Dat staat nog steeds in het geheugen van menig Zwitser gegrift.
1: Oh ja?
2: Jazeker.
1: Oh, dan ga ik eens opzoeken.
2: Dat is echt uniek.
1: Ga ik eens opzoeken. En wat viel jou op in het nieuws?
2: Nou, ik dacht, we moeten even een kleine buiging maken voor de medewerkers van de bibliotheek in Os.
1: In Os?
2: In Noord-Brabant. Want zij vonden namelijk een boek dat was teruggebracht met wel een heel bijzondere boekenlegger. Midden in het boek zaten namelijk 6 briefjes van €50.
1: Oh, lekker.
2: En nou, wat denk je? Ah, ja, oké. Even een gewetensvraag. Als jij dat boek zou vinden, wat zou je dan doen?
1: Nou, dan zou ik die briefjes eruit halen.
2: Ah, oké.
1: Ja, tuurlijk. Okay. Ja. Tuurlijk.
2: Nou, ik dacht dat je echt ging zeggen, nee, dan breng ik het boek natuurlijk met briefjes terug.
1: Nee, dat zou ik
2: zeker
1: niet
2: op radio. Nou ja, de mensen die dit boek hebben gevonden, die hebben het wel eerlijk teruggebracht. En ook de mensen van de bibliotheek, die hebben eerlijk de ware vinder gevonden. Betekent wel dat hij het boek waarschijnlijk niet uit heeft gelezen of hij zat gewoon echt niet op te letten. Maar goed, zo zie je maar weer. Geld kun je maar beter op de bank hebben staan, alhoewel.
3: En de bank belde op. Nou, ik had wel een idee waar dat over ging. Die zegt zo, meneer Van der Laan, hoe kan het nu? Wij hebben eergisteren uw pinpas gedeblokkeerd. En nu heeft u gisteren bij de eerstvolgende keer pinnen de pas weer geblokkeerd. Hoe kan dat? Ik zeg nou, heel eerlijk, omdat jullie hem steeds blokkeren. Ja? Ik zeg telkens, nou 3 keer. En ik zeg er ook direct bij, van mij hoeft dat niet. Ja, toen heb ik de dag daarna heb ik een e-mail getypt. Ja, ik zeg, beste bank. Ik snap dat je de pinpas blokkeert.

Blokkeert als de dieven hem hebben. Prima. Maar luister, zeg ik. Je hebt 4 posities in een pincode. Ja, elke positie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 4 keer is 10 keer 10 keer 10 keer 10. Dat zijn 10.000 pincodes die er mogelijk zijn met mijn pincode, met mijn pinpas. Ik had ook in een Excel sheet. Had ik ze allemaal zo onder elkaar gezet. Als bijlage toegevoegd. Ik zeg, luister, je blokkeert hem net 3 keer. Dus je weet al, oh, hij weet mijn pincode niet, die dief, want hij moet hem gokken. Nou, als hij hem dan net 3 keer niet weet, en je hebt er 10.000... hoe groot is dan de kans dat hij het de 4e keer wel weet? Ja, die is niet heel. Ja. Plus, praktisch, stel je voor, hij heeft mijn pinpas. Ja, hij stopt in de automaat, poging 1, 1, 1, 1, 1, fout. Haha, poging 2, 1, 1, 1, 2, fout. Poging 3, 1, 1, 1, 3, fout. Ja, en dat hij dan denkt, oh, nou, dan kan er nog maar 1 zijn. 2, 7, 0, 4. Ja, of iets anders. Ja, het is onmogelijk dat dat gebeurt. Ja, dus wat ik zeg tegen hun is, niet na 3 keer blokkeren. Ja, na 4 keer. Want dan weet ik hem wel weer. Plus, haal 1111 tot en met 1114 uit de roulatie. Ja, zie met rood gearceerd in de Excel. Ik zeg, haal die uit de roulatie en zeg dat niet tegen de dieven. Ja, dan is dat hele probleem eens opgelost.

0: Maar dan is het einde.
1: Dan is het einde verhaal, want na 33 jaar hier warmt hem, trek je de stekker eruit.
0: Ja, ja.
1: Waarom, Ruud?
0: Nou, omdat ik niet, eigenlijk niet meer kan. Ik heb mijn voet niet begrepen.
1: Ja, en dan wordt het tijd om ermee op te houden.
0: Stop. En verder helemaal bang ben.
1: Ja, dat moet je niet hebben, hè. Nee. Maar Ruud, eerlijk is eerlijk, je bent 87... Je hebt de leeftijd er ook al voor, hè?
0: Dat dacht ik toch ook. Dat dacht ik toch ook.
1: Je bent hier, ik zei net, 33 jaar geleden ben je hier kom. Dat is ongeveer dat het Struinhuis hier ook aan de Fokkestraat kwam, hè?
0: Nee.
1: Oh, nee, dat niet?
0: Nee, dat is ongeveer een jaar of 16, denk ik. Dat is ik ben begonnen met de steiger.
1: Oké. Okay.
0: En daar... En toen Schoonhoord en Apelscha, we gingen overal naartoe. Totdat ik dit kreeg. En ben je daar ook nog een beetje zitten bij. Wat is dat? Hier op de hoek.
1: Ja. Oh, door op de hoek, ja. Nee. Ik weet niet precies wat het bedoelt, maar dat geeft ook niet zoveel. Maar je zit hier dus ook alweer heel wat jongen. Een plek.
0: Jaar of 16, heb ik.
1: Ja, een grote plek, maar je hebt ook een grote plek nodig. Want er komt heel veel spul binnen. Hoor. Het is een kringloopwinkel, dus het is allemaal gebruiksspul wat binnenkomt. Ja. Giet dat allemaal door jouw hand?
0: Veel voor wel. We zijn hier met z'n drieën vaak. En dan wordt er gedeelde drie.
1: En dan bekijk je de spullen. Wat kijk je dan naar?
0: Als het kapot is, als niks weer is. En de kleding doen we direct al die naast. Er zitten ook dames die je onderhouden.
1: Ja.
0: Nou.
1: En als er wat aan markeert, dan...
0: Af de container in, af repareren.
1: Ja, en kun je nou alles repareren?
0: Hiervoor wel. Hiervoor wel, maar...
1: Ben jij zo'n handige Harry?
0: Ik ben geen handige Harry.
1: Nee?
0: Ik heb de handen verkeerd.
1: Oh, je hebt de handen verkeerd ontstaan. Nee, maar dat is toch dat je bijna alles kunt repareren. Kunnen mensen dat thuis dan ook wel?
0: Ja.
1: Als ze maar wilt.
0: Als ze maar wil. Dan kun je het wel, hè?
1: Kijk eens aan. Hey, Rio, ja, je stopt er zo meteen met, na 33 jaar. Val je dan ook in het gat? Ga je achter de geranium misschien? Nee, wat gebeurt er?
0: Nee hoor, ik ga niet achter de geranium. Dat doe ik echt niet. Maar... En ik heb mijn computer hier wel en ik ga kaarten en ik hol mijn plezier
1: wel. Toch wel, hè? Ja, dat moet ook natuurlijk, anders komt niet goed.
0: Zo is dat. En als het knap weer is, gaan we fietsen. Dus.
1: Dan hoor je ook nog bij de conditie.
0: Dat bouw ik weer op, hè?
1: Ja, juist, ja. Zo is dat. Hey, je neemt nou straks afscheid morgen. Wat is dan, wat neem je voor herinnering met?
0: Nou, alles wat als ik hier metmaakt heb.
1: Ja. Dat, mooie ding.
0: Dat een mooie ding, maar er zijn ook wel malle dingen natuurlijk.
1: Ja,
0: ja. Er gebeurt nog weer een ding.
1: Oh, hij wil nog alleen. Je collega wil graag even wat zeggen. Oh, kom er even bij. Zeg het eens. Wie ben jij?
2: Ik ben Adil.
1: Jij bent Harry?
2: Adil.
1: Adil. Ik wil al zeggen, ben je echt een handige Harry, maar nee. Wat wou jij zeggen? Adil, wat wil jij zeggen?
2: Wat moet ik zeggen? Ja, ik zal hem echt missen. Omdat ik ben gewend altijd als ik hier binnenkom, dan zie ik hem altijd hier.
1: Ja.
2: Hij is echt een goede man.
1: Hij heeft je ook geholpen?
2: Jawel, ja. Ja, zeker.
1: En jij helpt hem ook?
2: Altijd. Maar soms hij wou niet dat ik hem help. Hij zegt, ja, laat mij alleen met rust, ik doe dat zelf. Ik zeg, oh ja, ik vind...
1: Hij wil het graag zelf doen.
2: Ja, hij wil graag zelf doen, ja.
1: Ook een klein beetje eng wies mannig.
2: Ja, ja, hij is echt te koppig ook, ja.
1: Koppig. Hey, nou gaan wij hem naar voren, Riewert. Want bij de kassa hadden ze net volgens mij een hartstikke leuke verrassing voor je. Staat het nog bij de kassa of niet?
0: Ja, dat staat
1: nog
0: bij de kassa.
1: Dan moet je even voren, hè. We moeten langs. Jij gaat maar voor mij aan. Hier, rechtdeur.
0: Ja, recht.
1: Rechtdeur.
0: Rechtsavond.
1: Ik zal even mijn tempo aanpassen. Maar ja, goed. Je gaat de boel hier ook missen, denk je dat?
0: Dat denk ik wel, ja. En ze vragen me altijd van... Waar ligt dat? Waar is dit? En waar is dat? Nou, dan...
1: Jij weet precies waar alles ligt.
0: Nou, wel lief hoor. Dat is er wel.
1: Maar dat vind ik knap, want er ligt hier nogal wat spul.
0: Ja, maar dit vind ik niet meer.
1: Oh, dit, waar we nou dit magazijn door, daar heb je. Dat komt niet goed. Daar ga je niet over. Nee. Goed, dan gaan we door een heel mooi geheimzinnig rood gedien. Kijk eens aan. En nou komen we in het winkelgedeelte, hè?
0: Dit is winkel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar hier ben jij meestal niet te vinden?
0: Nee. Nooit.
1: Nooit.
0: Alleen met eten en koffie drinken, dan zit ik daarvoor.
1: Kijk eens aan, dan zoek je de gezelligheid van je collega's
0: op. Ja, ja, ja, ja.
1: En als je nou...

0: zometeen thuis bent, ga je hier ook nog weer eens kijken, denk je?
1: Misschien wel. Ja, denk ik wel.
0: Even kijken hoe ze doen.
1: Hoe ze doen. En even bij die gezelligheid dan nog wel.
0: Ja. Ja. Ja, want gezellig is die wel.
1: Ja, dat is zeker.
0: Ja, nou, dus, dan zou je toch geen 33 jaar vol om, denk ik.
1: Zo is dat.
0: Ja. Waar is je pakket blim? Waar is je cadeau blim? Oh, die staat er op tafel. Oh, moet nog even goed bekijken wat er allemaal in zit voor moois. Goedemiddag allemaal.
2: Goedemiddag.
0: Ja, ik neem het door in het mes, want ik wil eigenlijk... Dat er nog één komt kijken in het pakket. Oh, jongen.
2: Van alle vrijwilligers heeft je dat gekregen.
0: Van alle vrijwilligers.
1: Ja.
0: Maar door kun je nog lekker van smeken.
1: Dat zie ik ook.
0: Dat ziet er mooi. Oh, en een vleespakket en een pakket met kees en neuties. En de... Jongen.
1: Oh, zit erin.
0: Ze waren wies met je, Riebert.
1: Ja, dat denk ik wel. Dat vermoed ik wel, ja.
0: Ja, dat vermoed ik ook wel.
2: Zeker wel, hè?
0: Zeker wel, goed zo. Riebert, morgen het afscheid. Geniet ervan.
1: Dat doe ik.
0: En ik wens je samen met je vriendin nog heel veel mooie dagen, mooie jaren samen. En geniet vooral van het mooie weer en van het fietsen.
1: Dat hoop ik.
0: Goed zo.
1: Dat hoop ik te doen.
0: Riebert, dankjewel en het allerbeste.
1: Alsjeblieft.
3: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubbega in Meppel.
3: Goedemiddag, het is 1 minuut over 4:30. Tijd voor het nieuws uit Drenthe. Hier is Sebastian Meijwaard.
4: Goedemiddag. De gemeente Assen krijgt als eerste de kans om het hoofdkantoor van de NAM in Assen te kopen. Dat komt omdat de gemeente een zogeheten voorkeursrecht op het pand heeft gevestigd. De gemeente doet dat omdat het wil dat het pand in de toekomst een zorglocatie wordt. Onlangs bracht het Wilhelmina ziekenhuis in Assen een bod uit op de locatie, maar de NAM wees dat af. De gemeente schaart zich nu achter de plannen van het ziekenhuis. De NAM maakte onlangs bekend te verhuizen naar Sappemeer. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd op de stap van de gemeente. Koperdieven hebben 10 koperen regenpijpen gestolen uit de Stefanuskerk in Bijlen. De diefstal was vermoedelijk in de nacht van zondag of maandag, vermoed de koster van de kerk. In het weekend waren er namelijk concerten in de kerk en toen is het niemand opgevallen dat de regenpijpen weg waren. Bij een bedrijf in Hogeveen dat is gespecialiseerd in laswerk woedde vanmiddag een brand. Even voor 2:00 werd de brandweer gealarmeerd vanwege vuur aan de buitenvaart. Uit het lasbedrijf kwam zwarte rook als gevolg van de brand, die naar het dak dreigde door te slaan. De brandweer had het vuur na een uurtje onder controle. En het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van 2,5 jaar geëist tegen een 22-jarige man uit Emmen. Volgens het OM dwong de verdachte een vrouw uit Assen tijdens een date tot seksuele handelingen en gebruikte hij daarbij geweld. De man en de vrouw hadden elkaar via een dating-app leren kennen en spraken die avond af in Groningen. De vrouw stelt dat zij herhaaldelijk aangaf geen seks te willen. Volgens de advocaat van de verdachte ging het om seks tussen twee broekies die dit nog moesten leren. De rechtbank doet op 1 juli uitspraak. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl of in de app.
3: En dan gaan we voor het weer naar Hans Nienhuis.
5: De voorste begrenzing van de warme lucht die ons de komende dagen te wachten staat passeert deze middag met een spat regen en bewolkt weer en het meest in het noorden van Drenthe. De vlak achteraan in de namiddag en avond wordt het nog ruim 22 graden en komt de zon er weer bij.
3: Zo meteen op Radio Drenthe, jouw kans op het Radio Drenthe prijzenpakket. Dat is een aspergepakket. Ja, het seizoen is weer geopend, dus dat is lekker. En muziek onderweg van Smokey en René Vroger en Waylon. Die hebben samen een nieuwe plaat. Leuk, zo meteen hoor je hem.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Hé, het licht doet het niet.
8: Ik heb geen bereik.
9: Hebben we nog wel water?
10: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
11: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was,
8: maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Studio Steenberg.

0: oude keeltje nog steeds, hoor, die René Vroger. Hij is inmiddels 65. 65 geworden op 5 november. En ten ere van zijn 65ste verjaardag heeft hij deze plaat uitgebracht samen met Waylon. Hoe de liefde gaat hier op Radio Drenthe. En ze hebben ook aangekondigd dat er een nieuwe versie komt van Vrogers klassieker Winter in America. Zodra we die hebben, gaan we die ook draaien.
1: Maak kans op een overheerlijke Asperge Deluxe Box.
2: Oh, lekker!
0: Ja, eerst gaan wij een aspergepakket weggeven. Want het is weer begonnen, het aspergeseizoen. Ik zag al een kraam staan hier in Assen. Met asperges.
3: Echt waar?
0: Jazeker. Bij dat grote hotel met die toekan op het dak. In het aspergepakket dat wij hier in de studio hebben liggen, zitten natuurlijk asperges. Maar ook een pot aspergesoep, een fles wijn. Om het weer lekker weg te spoelen. Twee dozen aardbeien en een fles boerenvanillevla. Het ligt voor je klaar. Hoe kan je nou winnen? Nou, het is net als bij asperges. Is de kop van de muziek vaak ook het lekkerst. Ik laat je een intro horen van een bekend nummer. En jij moet zeggen welk nummer het is. Graag de titel en de artiest doorbellen of doorappen met de studio van Radio Drenthe. Het telefoonnummer is 0592 3311 88. En Sebastiaan zit vanmiddag bij de telefoon. Dus die krijg je aan de lijn. Als je het weet, intro ga ik laten horen van een bekende plaat. En de vraag is, ja, welke is het? Oeh, daar moet je het mee doen. Jij zit mijn vragen aan te kijken, Sebastiaan. Jij weet het niet.
4: Volstrekt niet. Ik ben een groot fan.
0: Oké.
4: Ja, easy.
0: Ja, oh, je weet hem wel.
4: Jazeker.
0: Oh, dat is een beetje...
4: Volstrekt niet vragend kijk ik jou aan. Ik heb gewoon een dom hoofd.
0: Oh, is dat het? Is dat... Jij hebt zoiets van... Nou, dit is een makkie. Oké, ik hoop dat jij dat ook denkt als je zit te luisteren. Een aspergepakket ligt klaar. Je mag nu bellen of appen met de studio van Radio Drenthe. 0592 3311 88. Van welke plaat heb je zojuist het intro gehoord? Als je het goed hebt, dan win je dus een aspergepakket. Kom maar op met je juiste antwoord.

0: verheerlijken als Persje de Luxe Box.
1: Oh, lekker.
2: Aan de telefoon, Leni. Goedemiddag.
3: Hoi.
2: Met Dimitris, Radio Drenthe.
3: Ja, hoi.
2: Waar bel je vandaan, Leni?
3: Ik bel vanuit Erika.
2: Erika?
3: Op Erika,
2: dan,
3: ja.
2: Dan zeg je op Erika, hè?
3: Juist.
2: Ja. En weet je waar waarom ze dat zeggen?
3: Nou, nee, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, waarschijnlijk omdat het vroeger allemaal zee was of zo, weet ik veel. Ik woon hier al 40 jaar, maar ik heb geen idee.
2: Oh, ja, nee. Ja,
3: echt, ik moet me daar meer in verdiepen, dat weet ik. Maar
2: ja.
3: Goed.
2: Ja. Zal daar wel iets mee te maken hebben, denk ik. Weet niet. Het is ook op Urk, hè? Het is ook op Urk.
3: Oh, ja, dat kan. Ja. Nou, Urk is, ja, dat kan. Ja.
2: Dus, goed. Hoe is het leven daar op Erika?
3: Lekker gezellig.
2: Ja, en het lekkere weer komt eraan, hè?
3: Oh, ja, sowieso, ja. En we zitten nou lekker aan de middagborrel, dus heerlijk, gezellig.
2: Oh, aan de middagborrel?
3: Ja.
2: Lekker.
3: Ja, even aan de middagborrel, ja. Oh. We zijn vanmorgen naar de opticien geweest. En, nou, dat is ook geen pretje, moet ik zeggen, maar goed.
2: Oh, wat dan?
3: Omdat het zo lang duurt allemaal, weet je wel. Ik bedoel, je gaat voor een bril heen, maar je zit er intussen zit je er wel een uur te wachten, weet je wel. Dan krijg je allerlei onderzoeken en dit en dat en zo. Ja, maar goed, in elk geval, het is allemaal gelukt.
2: Oh, goed zo.
3: In Emmen is parkeren ook heel erg lastig, hè. Want je moet continu weer teruglopen om je parkeermeter vol te gooien.
2: Ja.
3: Dus,
2: Hebben ze geen app in Emmen waarmee je dan kan betalen?
3: Huh?
2: Hebben ze geen app? Een parkeren-app?
3: Dat zou best wel kunnen. Ik heb geen idee, joh. Maar ik ben niet zo van die dingen, dus...
2: Nee. Ja, dan moet je elke keer teruglopen.
3: Ja, nee, daarom.
2: Nee, ja, dat is zo. Leni, je maakt kans op een aspergepakket. Heb je al asperges opgegeten deze zomer?
3: Nee.
2: Nou, dan wordt daar wel tijd, hè?
3: Maar ik heb ze vroeger altijd wel gegeten, maar dan in een potje, weet je. Dus ik vind ze heerlijk.
2: Oké. Okay.
3: Maar Ja, nee, nou, ik zou het echt wel eens een keertje vers willen maken. Zo, weet je wel, dat het echt vers uit de grond komt. En dan lekker klaarmaken, zo'n leuk receptje opzoeken. En heerlijk.
2: Ja, zal lekker zijn. Je bent 8 seconden verwijderd van een aspergepakket. Ik ga het fragment nog een keer instarten. Het is het intro van een bekend nummer. En daarna wil ik van jou graag weten welk nummer het is.
3: Oké.
2: Okay. Here we go. Zeg het maar.
3: Ja, dat is Give a Little Bit van Supertramp.
2: Ja, dat is helemaal goed. Hartstikke idee. Jij is voor jou, hoor, het aspergepakket. Lekker zo op de woensdagmiddag. Daarin asperge is een pot met aspergesoep ook. Een heerlijke fles wijn. Ik weet niet of dat er nog bij kan tijdens de woensdagmiddagbol.
3: Oh, dat kan er allemaal bij.
2: Ja, dat kan er gewoon bij. Ook hartstikke goed. 2 dozen aardbeien krijg je erbij. En ook een fles boeren-vanillevla.
3: Oh, heerlijk.
2: Hartstikke lekker. Veel plezier met de woensdagmiddagborrel.
3: Oké, nou dankjewel, hè.
2: En Supertram gaan we draaien met Give a Little Bit.

0: tijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
2: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
3: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
4: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
5: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
6: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
7: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
6: Borgstee, assen.
5: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair. De onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
8: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
9: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix van Nederland in stijl en maak het zelf mee vanuit de TT Holland House. Beleef alle actie van de MotoGP, Moto2 en Moto3. Met een eigen voetdrukplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com. Kom.
8: Zeg het Voortman. Open dag bij Voortman. Op 26 en 27 juni.
10: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 5 uur.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. De schipper van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof voerde kapitein niet onvoorzichtig. De snelboot had in 2022 een aanvaring met een watertaxi. 4 mensen kwamen om het leven. Het lichaam van een van hen, een jongen van 12, is nooit gevonden. Beide schippers werden door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf. Alleen de kapitein van de snelboot ging in hoger beroep. Hij is nu vrijgesproken. Zeker 800 gebruikers van Scorito, het grootste online sportpoolplatform van Nederland, hebben een mail gekregen waarin staat dat ze moeten betalen voor hun WK-pool. Volgens het bedrijf doen ze zich voor als particulieren, maar hebben ze eigenlijk een zakelijke voetbalpool waar ze een betaald pakket voor moeten aanschaffen. Als ze niet betalen, dan wordt hun WK-pool verwijderd. De Hubertustunnel in Den Haag blijft nog langer dicht. Een jaar geleden begonnen er onderhoudswerkzaamheden die al in april klaar hadden moeten zijn. De tunnel is een belangrijke verbinding tussen Scheveningen en de noordelijke rand van Den Haag. Verkeer wordt omgeleid en dat leidt nu al tot veel vertraging. Omdat de datum in april niet werd gehaald, kreeg de aannemer al een boete. De nieuwe openingsdatum zou in juli zijn, maar ook dan is het nog niet klaar. En de tunnel gaat nu naar verwachting half september over open. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerder de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oliver floot de afgelopen jaren 2 maal een wedstrijd van Oranje. Een WK-kwalificatieduel in Turkije in 2021, toen Nederland met 4-2 verloor. En in 2023 floot Oliver een EK-kwalificatieduel met Griekenland, dat Oranje met 3-0 won. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebben. Kijk op ben.nl.
6: Ja, ja. Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Nu bij Dirk, Gourmet Gold, 49 cent. Hoor je goed, 49 cent.
13: Hè, het licht doet het niet.
14: Ik heb geen bereik.
15: Hebben we nog wel water?
16: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: Radio Drenthe.
17: Studio Steenbergen.
10: Met Dimitris Kops.

0: Studio Steenbergen.
1: Ja, het laatste uur alweer van Studio Steenbergen voor de woensdag. Het is 5:10. Dimitri is hier zo op de plek van René. En Sebastian is bij mij. Sebastian, wat is jou allemaal opgevallen in het nieuws?
2: In onze provincie zijn me twee dingen opgevallen vandaag. Natuurlijk dat de gemeente Assen als eerste de kans krijgt om het hoofdkantoor van de NAM in Assen te kopen. Ja, dat komt omdat de gemeente een zogeheten voorkeursrecht op het pand heeft gevestigd. De gemeente doet dat omdat het wil dat het pand in de toekomst een zorglocatie wordt. En het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van 2,5 jaar geëist tegen een 22-jarige man uit Emmen. Volgens het OM dwong de verdachte een vrouw uit Assen tijdens een date tot seksuele handelingen en gebruikte hij daarbij ook geweld. Het zou allemaal hebben plaatsgevonden in mei 2023. De verdachte ontkent de beschuldigingen.
1: Oké, zometeen om 5:30 ben je er ook. Met een volledig bulletin, neem ik aan.
2: Ja, uiteraard.
1: Goed. En dadelijk gaan we hier op Radio Drenthe terugblikken op wat er is gebeurd vandaag. Want er is nogal wat gebeurd. Je hoort het allemaal zometeen.

0: Goedemiddag, het is 4:15 geworden. Dit is Radio Drenthe. Elke middag blikken we op Radio Drenthe tussen 5 en 6 terug op wat er is gebeurd op de radio. Het kabinet komt met ingrijpende plannen om uit de stikstofcrisis te komen. Rondom 20 grote natuurgebieden, waarvan er 3 in Drenthe liggen, komt een zone van 1 kilometer waar veel minder stikstof uitgestoten mag worden. En dat heeft grote gevolgen voor boeren in het gebied. Bronnen melden aan de NOS dat die plannen zo goed als af zijn, maar Dick Bruins van boerenorganisatie LTO Noord, die twijfelt daaraan.
1: Dat moet ik echt nog bezien. Dit zijn plannen waarvan de NOS zegt dat ze gelekt zijn. En dat het de kabinetsplannen zijn. Ik heb daar mijn twijfels bij. Want ik hoorde in datzelfde bericht ook zeggen dat LTO en NEJK waarschijnlijk voor de plannen wel binnenboord zouden zijn. Nou, dat is feitelijk klopt dat al nooit. Want als LTO, ik bedoel, proberen wij onze input te leveren. En geven wij onze gedachten over hoe het opgelost zou moeten worden. Yeah. Daar hebben we ook plannen voor gemaakt samen met onder andere de gemeentes en de provincies en de waterschappen. Maar wij zijn niet binnenboord, want wij tekenen ook helemaal niks. Dus dat geeft al wel aan dat er toch dat dit wel in het geruchtencircuit zit, wat hier en feitelijk dus niet altijd klopt.
2: Nee, maar ja, u denkt dus dat de plannen naar buiten zijn gebracht om even te kijken hoe het valt?
1: Nou, dat zou maar zo inderdaad onderdeel van het geheel kunnen zijn. En wie of wat dan welke plannen en ideeën lekt. Volgens mij zijn dit vooral ideeën. Die ambtelijk op tafel liggen om te kijken van welke mogelijkheden als ze zich voordoen. En daar lijkt van dat daar wat van naar buiten is gekomen. Maar dit zijn, tenminste voor zover als ik weet, nog geen kabinetsplannen. En er is ook geen enkele bevestiging van het kabinet op deze plannen.
2: Ja, maar het is wel haast, hè? Want op 26 juni zouden dan echte plannen naar buiten moeten komen. Ja. En dit zouden dan een van de plannen zijn. Het creëert wel onrust misschien wel onder boeren. Maar wat zou het betekenen als dit het wordt?
1: Nee, het creëert absoluut onrust. Kijk, er worden zones genoemd van 1 kilometer. Nou, u gaf het zelf al aan. Er zijn nogal wat natuurgebieden in Drenthe. Ik woon zelf in Dwingelo, vlakbij het Dwingelenveld. En als ik hier om me heen kijk en je zou hier een zone van 1 kilometer om gebieden heen gaan trekken. Waarbij landbouw niet of nauwelijks mogelijk zou zijn. Ja, dat zou een ramp betekenen, want dat zou betekenen dat echt een heel deel van de landbouw gewoon geen perspectief heeft hier. Nou, dat kan nooit de bedoeling zijn van de plannen als het gaat over het oplossen van de stikstofproblematiek.
3: Radio Drenthe,

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
4: Ja, ik lig al uren wakker.
3: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
5: Lekker slapen. Dekker slapen.
6: Dekkerslapen.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
7: Goeiedag, het is 1 minuut voor 5:30. Tijd voor het nieuws uit Drenthe. Hier is Sebastiaan Meijwaard.
8: Goedemiddag. De gemeente Assen krijgt als eerste de kans om het hoofdkantoor van de NAM te kopen. Dat komt omdat de gemeente een zogeheten voorkeursrecht op het pand in Assen heeft gevestigd. De gemeente doet dat omdat het wil dat het pand in de toekomst een zorglocatie wordt. Onlangs bracht het Wilhelmina ziekenhuis in Assen een bod uit op de locatie, maar de NAM wees dat af. De gemeente schaart zich nu achter de plannen van het ziekenhuis. De NAM maakte onlangs bekend te verhuizen naar Sappemeer. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd op de stap van de gemeente. Koperdieven hebben 10 koperen regenpijpen gestolen uit de Stefanuskerk in Bijlen. De diefstal was vermoedelijk in de nacht van zondag of maandag, denkt de koster van de kerk. In het weekend waren er namelijk concerten in de kerk en toen is het niemand opgevallen dat de regenpijpen weg waren. Bij een bedrijf in Hogeveen dat is gespecialiseerd in laswerk woedde vanmiddag een brand. Even voor 2 uur werd de brandweer gealarmeerd vanwege vuur aan de buitenvaart. Uit het lasbedrijf kwam zwarte rook als gevolg van de brand die naar het dak dreigde door te slaan. De brandweer had het vuur na een uurtje onder controle. En het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van 2,5 jaar geëist tegen een 22-jarige man uit Emmen. Volgens het OM dwong de verdachte een vrouw uit Assen tijdens een date in mei 2023 tot seksuele handelingen en gebruikte hij daarbij geweld. De man en de vrouw hadden elkaar via een dating-app leren kennen en spraken die avond af in Groningen. De vrouw stelt dat zij herhaaldelijk aangaf geen seks te willen. Volgens de advocaat van de man ging het om seks tussen 2 broekies die dit nog moesten leren. De rechtbank doet op 1 juli uitspraak. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u op onze website rtvdrenthe.nl of in de app.
7: Sebastiaan, dankjewel. Dan gaan wij naar Hans Nienhuis met het weer. Goedemiddag.
9: Mooi, Dimitris. Goedemiddag.
7: Het warme weer, kan ik zeggen.
9: Het warme weer is in aantocht. En daar hebben we dan heel lang op moeten wachten. Want ja, sinds 4 juni ongeveer hebben we bijna geen 20-plussen meer gezien. Maar dat gaan we nu even dubbel en dwars inhalen de komende dagen. Dus als je niet van hitte houdt, berg je mij met name op vrijdag. En als je wel van hitte houdt, dan heb je een paar mooie dagen voor de boeg.
7: Want hoe gaat het eruit zien?
9: Nou, we hebben nu inmiddels het warmtefront gehad. Dat was de voorste begrenzing voor die warmere lucht die binnen gaat lopen bij ons. Je kunt het ook buiten wel merken. Het is nu een stuk zachter dan aan het begin van de middag. Soms komt de zon er nog even doorheen. Niet heel overtuigend. Nou, vanavond en vannacht blijft dat ook zo. De zon gaat onder. Het is wisselend bewolkt vannacht, maar dat koelt eigenlijk nauwelijks af. Ja, natuurlijk koelt het wel af vanaf 22 graden. Maar het blijft een graad of 15, dus een milde nacht voor de boeg. Dan hebben we morgenochtend een mix van bewolking en zonneschijn. Die bewolking, daar valt geen neerslag uit, maar maakt het de zon wel eens een beetje moeilijk, een beetje fletser. De rest van de dag lijkt dat min of meer zo te blijven. Dus er wordt een spel gespeeld tussen voornamelijk hoge wolken en zonneschijn. De zon heeft best wel wat te vertellen en ook de luchttemperatuur is behoorlijk zacht geworden. We gaan morgen naar 27 tot in het zuiden van Drenthe bijna 28 graden. Maar in zwak tot heel misschien in open gebieden even matige zuidwestelijke wind. Dus eigenlijk gewoon een voluit de zomerse dag, maar wel met een kleine kanttekening. Het blijft niet stabiel. We zien aan het uiteinde van de middag en in de avond dat er een enkele regen- en onweersbui zich zou kunnen ontwikkelen. Waar die terechtkomen is echt niet te zeggen, dat is willekeur. Dan moet je gewoon overdag de radar en de berichten goed in de gaten houden. Maar het is dus wel mogelijk dat je hier en daar morgenavond een bui krijgt. Dus als je de barbecue nog aansteekt of soortgelijk, hou wel even de lucht in de gaten. Dan de vrijdag. Die zit in de verwachting echt al een week als een hele hete dag. En dat lijkt ook te gaan gebeuren. We hebben 31 tot 32 graden in de verwachting voor Drenthe staan. Ja, dat is dus voor Drenthe. Dus kun je nagaan wat het zuiden van het land gaat doen. Daar zou het mogelijk zijn dat een enkele 35er wordt aangetikt.
7: Zo.
9: Nou, is meteen wel heel veel van het goede. En dat zullen we weten ook, want overdag is er veel zon bij. Maar in de avond ontstaan opnieuw regen- en onweersbuien. Ook opnieuw weer van die warmte-onweersbuien met willekeurige plekken. Het lijken geen hele zware jongens te worden. Tenminste, de meeste exemplaren niet. Maar toch, als je precies midden onder zo'n bui zit, kan het wel even stortregenen, onweer en misschien wat hagelstenen erbij. Dus even afwachten waar ze terechtkomen op vrijdagavond. In het weekend, de temperatuur gaat wel een stapje terug doen. We gaan naar een graad of 28 op zaterdag en 26 op zondag. En dat zijn nog steeds hele aangename temperaturen. Zonder dat die excessieve hitte erbij zit. Maar stabiel wordt het nog steeds niet. Want ook op zaterdag is er nog weer kans op een onweersbui. Maar zondag lijkt eigenlijk helemaal droog te gaan verlopen zoals het nu lijkt. En zelfs de lange termijn, het blijft aardig op temperatuur, rond de 25 graden of iets erboven. Wind lijkt de neiging te krijgen naar noordoost of bijna noordelijk. Maar dan wel met een bocht, dus het is geen koude lucht die eraan komt, maar gewoon gerecyclede warme lucht. En ook de zon blijft aanwezig in ons weerbeeld. Ook na het weekend zie ik behoorlijk zonnige dagen aankomen. En eigenlijk zo goed als droog, dus de zomer lijkt nu toch echt te gaan starten.
7: Lekker!
9: Dacht ik ook.
7: Ja,
9: ja. Ja, mensen die niet van hitte houden, die zullen er vrijdag even anders over nadenken. Maar aan de andere kant, we zijn er allemaal zelf bij. De KNMI kan de hittekracht gaan uitproberen. Gaan we even kijken hoe dat uitwerkt. En ja, het is nu eenmaal zomer. Dan is het soms warm.
7: Ja, nou ja, dat, ja, hartstikke goed. Goed, mooi. Dankjewel, Hans.
9: Uitstekend. Fijne avond.
7: En een fijne avond daar. Zometeen hier op Radio Drenthe muziek van Marvin Gaye en Level 42.
10: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
13: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
12: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
16: Ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl. Studio Steenberg.

0: Thomas. En die laatste is Thomas Agda. In het geval dat je denkt van, hé, ja, bekend zijn stem. Nick is toch van Simon? Nee, Nick en Thomas hebben ook deze plaat uitgebracht. Sterker nu dan ooit op Radio Drenthe. Dit is Studio Steenbergen en elke middag blikken we hier op Radio Drenthe tussen 5 en 6 terug op wat er is gebeurd op de radio vandaag. Assen heeft een nieuwe binnenstadsregisseur. Pascal Meinders, dat is zijn naam. En hij legt zelf even uit wat zijn functie precies inhoudt.
1: Die verbindt en die jaagt ideeën aan van andere ondernemers. Hij luistert. Dat is eigenlijk het belangrijkste.
2: Oké, jaagt ideeën aan, maar wat betekent dat dan?
1: Hij luistert naar de binnenstad. Als er iets beter kan, en een evenement of er mist iets in de aankleding. En dat wordt ook wel city dressing genoemd. Of het een bloembak is, of de bestrating goed is.
2: Mm-hmm.
1: Ja, of de vergroening. Hè, de vergroening in Assen is natuurlijk al een heel stuk beter dan in Winschoten. Want in Winschoten liggen nog heel veel stenen. Maar in Assen, ja, dan zie je de vergroening. En met een opwarming van de aarde. Hè, is het ook in de stad heel warm. En dan is het verblijf niet zo lekker. Dus vergroening is juist daarom goed. Dus een stad moet echt een plek zijn waar je langer verblijft. En niet alleen winkelt, maar ook even lekker bij de horeca gaat zitten.
2: Of, ja.
1: Museumbezoek, dat is, zijn belangrijke dingen.
2: Oké, luistert oor bieden, inderdaad, wanneer er mogelijk is ook een oplossing bieden. Nou, je maakt al de vergelijking met Winschoten, daar kom je vandaan. Is Assen toch wel een beetje vergelijkbaar of helemaal niet?
1: Het is eigenlijk vergelijkbaar, alleen het is een stuk kleiner. En de inwoneraantal is 70.000, hè, Assen. En de Winschoten zit op 18.000. Winschoten heeft wel een grote regiofunctie, hè, dus er komen ook veel Duitsers. Maar Winschoten is wel een heel stuk groter. Maar ik doe het ook absoluut niet alleen. In Winschoten stond ik er nog wel eens een beetje alleen voor. En moest ik bijvoorbeeld een extern bureau inhuren voor de social media. Maar ik kom straks in een team met dames die allemaal goed verstand hebben van de binnenstad.
2: Dat is er allemaal dus inderdaad al. Ja, je hebt je al een beetje kunnen verdiepen ook in de binnenstad van de Assen. Hoe ziet het er nu uit? Ik bedoel, heb je al wat verbeteringen op het oog?
1: Ja, maar daar wordt eigenlijk al wel hard aan gewerkt. Hè. Kijk, de leegstand is natuurlijk wel een dingetje. De gemeente Assen heeft het V&D en het Forum gekocht. Dus dat is in de toekomst natuurlijk goed. Er is natuurlijk veel verandering. Ik zag de straatnamen, weet ik nog niet meer precies hoor. Want ja, dan moet ik natuurlijk een beetje inkomen. Maar voor mij is dat de gedempte singel. Ja, dat wordt hartstikke mooi. En ook de Kruisstraat, hè, met nieuwe bestrating. Dat zijn wel mooie dingen die ik graag zie. Maar het kan altijd beter.

0: Chef Special hier op Radio Drenthe. If not now, then when? Het is 6:08. Dimitri Ziso. Morgen is René er gewoon weer met Studio Steenbergen. En ik ben er morgenmiddag ook. In plaats van Anouk. Dus ik hoop dat je dan te spreken om 12 uur. En vanavond op tv, maar zometeen hier op Radio Drenthe. Johan Derksen met muziek voor volwassenen. En elke middag blikken we op Radio Drenthe tussen 5 en 6 terug op wat er is gebeurd hier op de radio. De provincie Drenthe komt met een sloot geld over de brug voor de veiligheidscampus in Assen. Maar liefst 1,4 miljoen euro steekt de provincie daarin. Gedeputeerde Willemien Meeuwissen die heeft op de radio hier verteld waarom de provincie dat geld ervoor over heeft.
1: Nou, wij vinden het belangrijk dat wij op deze plek, u noemde het al, weerbaarheid en veiligheid, maar ook kennis en innovatie samenbrengen. Om daarmee onderzoek te doen en ook oplossingen te bedenken voor hoe kunnen wij de maatschappij weerbaarder maken.
2: Ja, en wat voor plannen moeten we dan denken? Hoe kunnen we de maatschappij weerbaarder maken? Op wat voor gebied?
1: Ja, dat kan eigenlijk op heel veel terreinen. Je kan denken aan techniek, drones, dat soort dingen. Maar ook digitale weerbaarheid om cyberaanvallen tegen te gaan. Maar ook de maatschappelijke weerbaarheid. Stel dat er iets gebeurt, er gebeurt een ramp, wat dat dan ook mag zijn. Wat moet je dan doen als maatschappij, ook als burger, wat moet je dan doen? Maar ook de economische weerbaarheid kan je aan denken van bedrijven. Misschien dat er opeens geen stroom meer is of geen water. Of je grondstoffen worden geblokkeerd. Wat zijn dan je alternatieven? Hoe kan je daarin opereren? Dus er zijn er heel veel verschillende facetten. En we vinden het belangrijk dat er onderzoek naar gedaan wordt. Maar ook wel dat er oplossingen bedacht worden samen met allerlei partners. Ook in de regio. Die we als voorbeeld kunnen dienen voor andere plekken in Europa.
2: Ja, want er komt dus een onderzoeks- en expertisecentrum. En dat gaat zich hiermee bezighouden met dit soort zaken.
1: Dat klopt. En dan heb je dus heel mooi bij elkaar allerlei studenten, mbo, hbo, universitair. Maar ook bedrijven de overheden helpen ook mee. Die hebben ook een rol natuurlijk in die veiligheid.
2: Ja.
1: Dus zo kun je met elkaar verder komen. En het mooie is dat we vrij uniek daar ook in zijn. Ook in Nederland, maar ook in Europa. Dus we zijn ook echt ook al gevraagd door de Europese Commissie om als voorbeeldregio toe te treden tot een Europees netwerk.
2: Oké, hoe kan het dat we zo uniek hierin zijn?
1: Hier komt het allemaal samen. We beginnen ook niet vanaf nul. Hè. We hebben natuurlijk al heel lang een kazerne, Johan Willem Friso kazerne. Nou, u weet ook, dit dreigde te krimpen of zelfs te sluiten.
2: Ja.
1: Toen zijn we eigenlijk al begonnen met plannen van wat we willen dat behouden en wat zou hier dan passen. Dus toen zijn we er al begonnen met hierover na te denken, samen met de opleidingen en met andere partners. En nu is het allemaal in de stroomversnelling gekomen.
3: Radio Drenthe.

0: Ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
5: Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4-sterren hotel De Bontewever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
6: Voordeeluitjes.nl.
7: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hoogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
5: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
6: Voordeeluitjes.nl.
7: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland trekt €500 miljoen uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. €250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Ze zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. En de beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Huisarts Rob Elens zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat hij veel tegenwerking heeft ervaren van toenmalig minister De Jonge van Volksgezondheid en van de inspectie. Hij verwacht nog altijd excuses van de oud-minister. Elens schreef een cocktail van medicijnen voor aan zijn coronapatiënten die volgens hem goed werkten. Het effect van de cocktail is nooit bewezen en er konden grote bijwerkingen optreden. De Elens kreeg van de inspectie waarschuwingen en boetes. Later bleek dat Hugo de Jonge de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd daartoe had aangespoord. Feyenoord heeft de terugkeer van Giovanni van Bronckhorst als trainer bevestigd. De 51-jarige Rotterdammer, die tussen 2015 en 2019 ook al hoofdcoach was in de Kuip, heeft voor 2 jaar getekend met een optie tot een 3e jaar. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerst de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer vanavond klaart het verder op en het blijft nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Reserveer nu jouw plek voor de TT City Run op zaterdag 20 juni. Start op het iconische TT-circuit en finish midden in het bruisende TT-festival in Assen. De TT City Run is er voor iedereen. De inschrijving gaat snel. Mis het niet en schrijf je nu in via ttcityrun.nl.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
12: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk?
6: Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
12: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
13: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
14: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
13: Echt?
14: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
15: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
16: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
17: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
17: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
8: Radio Drenthe.
18: Muziek voor volwassenen.
8: Met Johan Derksen.

Het is een single van James Brown uit 1961 en het nummer eindigde 2 in de Amerikaanse hitparade. Het is een compositie van Bobby Byrd, de organist en bandleider van de Famous Flames. James Brown, Lost Somebody.

James Brown, Lost Someone. Eddie en Ernie, dat is een duo uit Phoenix, Arizona, met Eddie Campbell en Ernie Johnson. En ze namen ook platen op als The New Bloods en The Sliding Doors. Eddie en Ernie, Thanks for Yesterday.

At the end, Ernie, thanks for yesterday. Edward James werd door Chess Records naar Muscle Shoals in Alabama gestuurd om in de Fame Studios de single Tell Mama op te nemen. Daarna moest nog even snel een B-kantje worden opgenomen, maar dat B-kantje werd haar bekendste nummer. En dat nummer werd ook nog gecoverd door Beyoncé, Bret Hart, Chicken Check, Rod Stewart en Barbara Lynn. Edward James, I'd Rather Go Blind.

Etta James, I'd Rather Go Blind. Maxine Brown uit South Carolina was de zangeres van de gospelband The Royal Tones uit New York. En ze schreef haar solo debuutsingle zelf. En dat nummer eindigde 2 in Amerika. En uiteindelijk zou ze 20 hits scoren in Amerika. Maxine Brown, All in My Mind.

Maxine Brown, All in My Mind. Irma Thomas uit New Orleans werd pas bekend nadat de Rolling Stones Time Is On My Side van haar coverden. En vervolgens werd ze de Soul Queen of New Orleans. Irma Thomas, Wish Someone Would Care.

Irma Thomas, Wish Someone Would Care. Het is een nummer van zangeres Didi Ford en ze schreef het nummer naar een relatiebreuk. En de 16-jarige Betty LaVette uit Detroit maakte er een hit van. Betty LaVette, Let Me Down Easy.

Betty LaFette, Let Me Down Easy. Doris Duke, dat was een protégé van producer Jerry Williams, die beroemd werd onder de naam Swamp Dog. Dit komt van haar album I'm a Loser. Op dat moment werkte ze nog in het Apollo Theater in Harlem als achtergrondzangeres en als demozangeres voor Motown Records. En haar twee zussen, Geraldine en Joyce, waren heel succesvol met de band The Heartstoppers. Doris Duke, He's Gone.

Louis Duke, He's Gone. Joe Wilson uit New Orleans kreeg een contract bij Melico Records in Jackson, Mississippi. De man brak nooit nationaal door in Amerika. Hij bleef altijd een lokale artiest in Louisiana, waar hij nog steeds actief is in het clubcircuit. Joe Wilson, When a Man Cries.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: One Thing at a Time van Morgan Wallen is het album van deze week. Keith Whitley, dat was een countryzanger uit Kentucky. Hij was getrouwd met countryzangeres Lori Morgan, maar de man had een structureel alcoholprobleem en uiteindelijk dronk hij zichzelf dood. En Morgan Wallen schreef daar een nummer over. Keith Whitley.

Morgenwollen, Keith Whistley. The Masqueraders, dat was een soulband uit Dallas met zanger Charlie Moore. En de band verdiende de kost als voorprogramma voor grote bands en dat leverde het contract op bij Motown Records. Later ging de band verder als Lee Jones en The Sounds of Soul. En de band probeerde onlangs een comeback te maken via de tv-show America Got Talent. The Masqueraders, Let's Face

The Masqueraders, Let's Face Facts. Charlie Whitehead uit Virginia stond onder contract bij Dynamo Records van Charlie Fox. Hij schreef nummers voor Didi Warwick en Doris Duke en hij nam ook albums op onder de naam Ross Pitt. Charlie Whitehead, The Story of Mr. Pitiful.

Charlie Whitehead, The Story of Mr. Pitiful. Sam Cooke was een megaster uit Clarksdale, Mississippi. Hij zat met zijn broer Elsie Cooke in de gospelgroep The Singing Children. En Elsie Cooke kreeg een solocontract bij Chess Records. Hij overleed in Chicago op 84-jarige leeftijd. Elsie Cooke, Let's Do It Over.

Elsie Cook, Let's Do It Over. Tommy Hunt uit Pittsburgh overleed dit jaar op 92-jarige leeftijd. Hij was daar de zanger van de Flamingos. En hij nam ook nog albums op als Charles James Hunt. En de man was razend populair in het Engelse Northern Soul circuit. Tommy Hunt, The Complete Man.

Tommy Hunt, The Complete Man. Marvin Pryor werkte met producer Larry Rogers in de Lynn Loose Studios in Memphis. En toen de hits uitbleven, werd hij predikant. In 1999 kwam hij om het leven bij een ongeluk met zijn boot. Marvin Pryor, What Can I Call

Coffin Prayer, What Can I Call My Own? Vernon Garrett, dat was een bluesy soulzanger die graag funky ballads zong. Dit komt van het album Grenade. En dat album nam hij op met de zangeres Margaret Love. Hij zong ook mooie duetten met een andere zangeres, namelijk met Jewel. Vernon Garrett, Keep On Forgiving You.

Vernon Garrett, Keep On Forgiving You. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. ZZ Hill, dat was een blues- en soulzanger uit Texas. Hij coverde een hit van Sam & Dave, maar hij raakte betrokken bij een ernstig auto-ongeluk en na zijn herstel hervatte hij zijn carrière. Een paar weken later maakte een bloedprop een eind aan zijn leven. ZZ Hill, When Something Is Wrong With My Baby.

0: voetganger, bocht,
1: kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
2: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
8: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
7: Hoe dan?
8: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
10: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
13: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat dat gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan.
14: Dat betekent een verbod op financiële prikkels om mensen eigenlijk extra behandelingen voor hun huisdieren aan te raden. Het tweede wat we gaan doen is meer transparantie bieden op prijzen. Zodat je ook kan gaan vergelijken als huisdiereigenaar waar je de beste zorg op meer betaalbare wijze kan vinden voor je huisdier.
13: De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen, maar die komen er voorlopig niet. Nederland trekt €500 miljoen uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. €250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. En de andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Zij zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. De beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. Zeker één trambestuurder zou beelden illegaal van beveiligingscamera's in de tram hebben gedeeld. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Het weer. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is er plaatselijk onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
12: Radio Drenthe.
15: De avond van Drenthe.

0: zeker overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker!
1: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie denkt inderdaad dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de zware explosie in een sportschool van eind vorige week. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast in deze zaak. Volgens buurtbewoners is er al vaker melding gemaakt van criminele activiteiten, maar gebeurde daar te weinig mee.
2: Het had voorkomen kunnen worden. Zeker. 100%.
3: En heeft u zelf 112 gebeld of een melding gedaan?
2: Ik wist helemaal van niks. Ik wist echt van niks. Had ik het geweten, dan had ik ook lopen klagen.
1: Op dit moment is er in de buurt een informatieavond en ook burgemeester Halsema is daarbij aanwezig. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. Dat heeft minister Jessekus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar geld naartoe over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. Het weer. Vanavond klaart het verder op. Dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Curaçaose crimineel Shurandi Tyson Q is door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. Volgens bronnen verblijft Tyson Q nu in de extra beveiligde inrichting in Vught. Uiteindelijk zal Q op Curaçao terecht moeten staan, zegt correspondent Dick Draaier.
2: In vergelijkbare zaken worden zulke verdachten dan vaak tijdelijk ondergebracht als ze hier zijn op een van de militaire bases van de Nederlandse Defensie op het eiland. En als ze veroordeeld worden, dan gaan ze over het algemeen ook weer terug naar Vught, omdat de gevangenissen hier op Curaçao wat moeilijker te beveiligen zijn.
1: Justitie beschouwt Q als een van de leiders van de drugsbende No Limit Soldiers. Zijn positie wordt vergeleken met die van Ridouan Taghi in Nederland. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar die bewoner, omdat hij sinds de brand niet meer was gezien. In het onderzoek naar de explosie in een sportschool in Amsterdam vorige week gaat de politie ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest. Dat vermoeden was er kort na de explosie al, maar het OM bevestigde vandaag dat het onderzoek daarop wordt gericht. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Amerikaanse seriemoordenaar Rex Hoyerman is veroordeeld tot levenslang voor de zogenoemde Gilgo Beach-moorden. In 2010 vond de politie voor het eerst menselijke resten op dat strand in de buurt van New York. Na een zoekactie bleken er nog veel meer lichamen begraven te liggen. 3 jaar geleden werd Hoyerman aangehouden en in april gaf de 62-jarige man toe 8 vrouwen te hebben vermoord. De Amerikaanse rechtbank heeft meerdere keren levenslang opgelegd. Het weer, het is droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: lekker, overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker.
1: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteit in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Halsema op een bewonersbijeenkomst.
2: Wij hebben eigenlijk geen meldingen gevonden. Wat wij merken is dat buurtbewoners heel erg met elkaar bespreken. En dat is natuurlijk iets anders dan het melden bij meldmisdaad anoniem of bij de politie.
1: De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord, vertelt correspondent Sjoerd ten Daas.
3: Als je kijkt naar die overeenkomst, dan haalt Amerika er eigenlijk niet zo heel veel uit. Van links tot rechts zijn er daarom ook zorgen. Waarvoor hebben we die oorlog nu uiteindelijk gevoerd?
1: In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. De intentieverklaring zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds de ingang van het staakt het vuren ruim 1000 Palestijnen gedood. In dezelfde periode zijn volgens het Israëlische leger 5 militairen gedood of bezweken aan hun verwondingen na gevechten met Hamas. Het bestand is officieel sinds oktober vorig jaar van kracht. Maar er zijn nog dagelijks beschietingen en bombardementen in de Gazastrook. In het huis in Rijen in Noord-Brabant waar vannacht brand woedde is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het om de vermiste bewoner gaat. Omwonenden maakten zich zorgen omdat ze de bewoner van het pand niet meer hadden gezien sinds de brand. Het weer droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord. In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. Het document zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Daarna kan er worden gepraat over een definitief akkoord. Het waterschap in Friesland maakt zich grote zorgen over de hoeveelheid PFAS in het oppervlaktewater. Uit onderzoek van het waterschap blijkt dat in alle Friese wateren een te hoge concentratie PFAS zit. De organisatie wil dat de overheid maatregelen neemt en pleit voor een totaalverbod op PFAS. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. Dat werd vanavond verteld op een bewonersbijeenkomst in de Schouwburg in de wijk Osdorp. De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. Dubai heeft een drugscrimineel uitgeleverd aan Curaçao. Het gaat om Shurendi Tyson Q. Die wordt gezien als de leider van een van de grootste drugsbendes op Curaçao. Volgens bronnen zit Q voorlopig vast in de extra beveiligde inrichting in Vught, omdat de gevangenissen op Curaçao niet goed genoeg zijn beveiligd. Het weer in het noorden bewolkt, in de rest van het land opklaringen. Vannacht koelt het af tot 14 graden. Morgen zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: zeker. Overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker.
1: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het Centraal Planbureau worden zij hard geraakt door de gestegen gasprijs. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze hoge energiekosten te verlagen voor mensen met een laag inkomen. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU zo te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken, maar de EU-landen vrezen buitenspel te komen staan nu de VS een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. De VS en Iran hebben ook de tekst van de intentieverklaring tussen de beide landen gepubliceerd. De inhoud komt grotendeels overeen met eerder gelekte stukken. Er staat onder meer in dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Waarschijnlijk wordt de verklaring vrijdag ondertekend. Het gebeurt in Zwitserland. En het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is van de bewoner van het pand, heeft de burgemeester bevestigd. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom niet naar binnen om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer: in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder. Het is 14 tot 17 graden vannacht. Morgen is er veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen, met 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Citi Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog nu officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de energiecrisis, waarschuwt het Centraal Planbureau. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. In Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. De twee Europese toplanden daagden elkaar flink uit en hielden lang een gelijke trend qua goals. Maar uiteindelijk ging de zege naar Engeland. Het werd 4-2. Vannacht wordt er nog 1 wedstrijd gespeeld. Oezbekistan neemt het om 4 uur vannacht op tegen Colombia. Het weer, in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Het wordt uiteindelijk 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: zeker overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker!
1: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland nu allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop president Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal nu hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen weer open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar een grote explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. De politie gaat er nog steeds vanuit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van die grote explosie. 2 Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten ervoor vast. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te laten verduurzamen. Het weer in het noorden is bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Overdag veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden, in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.